vandaag steeg de groothandelprijs weer. Slecht nieuws voor huishoudens met aflopende contracten in oktober en november. Het zijn vaak huishoudens waarvan het vaste contract afliep en automatisch in variabele prijzen terechtkomen. En dan het weer. Vannacht koelt het in het binnenland af naar frisse temperaturen tussen de 8 en 10 graden bij weinig wind. Aan de kust blijft het met 9 tot 14 graden iets zachter. Hier wisselen enkele wolkenvelden en opklaringen elkaar af. En tot zover het nieuws.

alsof ik nooit bestond. Ik word vergeten, maar mijn naam komt uit jouw mond. Jij vangt de stukken

0: muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt non-stop. Omroep Zilt. Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Houthis vielen voor de tweede dag op rij meerdere Saoedische steden aan, waaronder Abha, Khamis Mushat en Yasan, met ballistische raketten en drones. Eerder raakten bij aanvallen al 73 mensen gewond. Saoedi-Arabië voerde grote luchtaanvallen uit op Houthi-doelen en Jemenitische regeringstroepen begonnen een nieuw offensief. De coalitie belooft opnieuw te zullen reageren. De Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van Extinction Rebellion, die dinsdag het vragenvuur verstoorden met geschreeuw. De demonstranten krijgen ook een pandverbod opgelegd na het bekladden van glas bij de hoofdingang. Van Kampen wil met justitieminister David van Weel bekijken of de strafmaat voor verstoren van vergaderingen nog volstaat. In Tunesië nemen demonstraties toe door een schijnend tekort aan flessen water, terwijl de kwaliteit van drinkwater al jaren slecht is. Bij het vervallen El Mensa stadion in Tunis verzamelden zich honderden demonstranten, georganiseerd door de Nafas-beweging. Naast de watercrisis kampt het land met toenemende repressie, gebrekkige elektriciteitsvoorziening en politieke gevangenen met straffen tot 45 jaar. De gasprijs bij energieaanbieders is door de grens van 1,70 euro gebroken. 55 cent duurder dan in januari tijdens de ijskoude maand. Ook vandaag steeg de groothandelprijs weer. Slecht nieuws voor huishoudens met aflopende contracten in oktober en november. Het zijn vaak huishoudens waarvan het vaste contract afliep en automatisch in variabele prijzen terechtkomen. En dan het weer. Vannacht koelt het in het binnenland af naar frisse temperaturen tussen de 8 en 10 graden bij weinig wind. Aan de kust blijft het met 9 tot 14 graden iets zachter. Hier wisselen enkele wolkenvelden en opklaringen elkaar af. En tot zover het nieuws.

lekkerste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Houthis vielen voor de tweede dag op rij meerdere Saoedische steden aan, waaronder Abha, Khamis Mushat en Yasan, met ballistische raketten en drones. Eerder raakten bij aanvallen al 73 mensen gewond. Saoedi-Arabië voerde grote luchtaanvallen uit op Houthi-doelen en Jemenitische regeringstroepen begonnen een nieuw offensief. De coalitie belooft opnieuw te zullen reageren. De Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van Extinction Rebellion, die dinsdag het vragenvuur verstoorden met geschreeuw. De demonstranten krijgen ook een pandverbod opgelegd na het

0: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anneparochie, Bolsward en Berlikum.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De NVWA legt 4 Ierse veetransporteurs boetes op als ze niet binnen een jaar stoppen met vervoer van kalfjes zonder voldoende voeding. De 3 weken oude kalfjes krijgen veel langer dan de toegestaande 8 uur geen melk. Beelden van dierenorganisaties speelden een rol bij strengere handhaving. Jaarlijks worden 200.000 kalfjes vanuit Ierland vervoerd. Basic Fit koopt 26 sportscholen in Duitsland en Oostenrijk voor 26 miljoen euro contant om de uitbreiding voor te zetten. Het gaat om 18 clubs van de Oostenrijkse keten Speedfit en 8 Duitse Kraftwerkclubs met 10.000 leden samen. In Oostenrijk groeit Basic Fit naar 51 vestigingen, in het Duitsland naar 122 clubs door sportscholen die worden binnenkort omgebouwd. Nederland ondertekent een verklaring met Zweden voor de aanschaf van een Saab Global Eye verkenningsvliegtuig. Dit toestel kan grote gebieden bewaken en dreigingen zoals drones en kruisraketten opsporen. Levering staat gepland voor 2031, maar vanaf 2028 krijgt Nederland al toegang tot Zweedse exemplaren. De exacte aankoopprijs is onbekend en de bestelling is nu nog niet echt definitief. ProRail verwacht dit jaar tussen de 508 en 573 grote spoorstoringen, waarmee het afgesproken plafond van 520 met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt overschreden. Op 31 augustus stond de teller al op 391. De top van het bedrijf waarschuwt dat ook in 2027 de limiet wordt overschreden. Vorig jaar leverde overschrijding ProRail een boete op van 2,7 miljoen euro. Het weer nog. Vanmiddag blijft het overwegend droog met een afwisseling van stapelwolk en zonneschijn. Mogelijk trekt in het west of noordwest nog een enkel buitje over en de temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
4: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
2: Muziek met Erik.

De mooiste, de beste en de meeste. Hier hoor je echt alles. In Muziek met Erik Bever bij Omroep Zilt.

De mooiste, de beste en de meeste. Hier hoor je echt alles. In Muziek met Erik Bever bij Omroep Zilt.

Brainbox, jawel. En dit was het dan alweer, muziek met Erik. Morgenmiddag, dan zijn we er weer op de vrijdag met de vrijdageditie. Met onder andere de longplaat. En ik laat je achter met Engelbert Humperdinck.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
1: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
2: Para Link & Co, Guiana Cinico.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
4: Decoratie, fotofabriek, herinneringen die blijven bestaan.
5: Naar EasyZip in Berchem. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZip.nl. Dan zit hij ook goed.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het Westnijlvirus. Daarmee komt het totaal aantal doden als gevolg van het virus op 3 te staan, zegt het RIVM. Totaal aantal besmettingen staat op 18. Een week geleden waren dat er 9. Het virus is vastgesteld in 6 provincies. De slachtoffers kregen het allemaal van een besmette mug. Er is geen besmetting van mens tot mens mogelijk. Verreweg de meeste besmette mensen hebben geen of milde klachten. Minder dan 1% wordt ernstig ziek. Premier Jette en D66 gebruiken geregeld AI om berichten voor sociale media te schrijven, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Sinds de val van het kabinet Schoof zijn zeker 68 berichten van Jette en 164 van zijn partij gegenereerd met kunstmatige intelligentie. Het gaat vaak om persoonlijke of gevoelige onderwerpen, zoals de excuses aan de Molukse gemeenschap of de MH17-herdenking. In een reactie erkent D66 dat AI wordt gebruikt als hulpmiddel, maar benadrukt dat er altijd menselijke controle is. Deskundigen waarschuwen dat AI-teksten leiden tot eenheidsworst en slecht zijn voor de geloofwaardigheid van de premier. De GGD's waren niet goed voorbereid op de coronapandemie. Dat zei Anja Schreier bij de enquêtecommissie Corona. Zij werkte destijds bij de GGD Amsterdam en was lid van het OMT. Volgens Schreier moesten snel mensen worden opgeleid om te helpen bij het bron- en contactonderzoek. Ook was preventie volgens haar een sluitpost op de begroting. Bij de WK wielrennen op de weg later deze maand in Montreal is Demi Vollering de kopvrouw voor Nederland. Meervoudig wereldkampioene Anna van der Breggen en Marianne Vos zijn niet geselecteerd. Het is niet duidelijk waarom niet. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Morgen bewolkt met wat regen en ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dadelijk in Nooie Friesland. Het koekjefabriek van Helma dreigt in meer dan 150 jaar uit Holland te verdwijnen als de probleem met het stroomtekort net gauw oplost worden. Verder het waar met Jitske, het Nijs uit de Orde Media, met Feike. En de eerste muziek is uit van Gabriel.
10: Voor een nieuwe Jeep, Heimer, service en auto's, is de van Elsen hier.
11: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerijn. Wie maakt ze jouw kwastien vakkundig en secuur skin? Ik heb weer een soort ondervinding met pelletkachelonderhoud. Zorg voor uw voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
12: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
13: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online.
14: Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Sjoch of vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
12: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.

0: Gabrielle en When a Woman.
1: Van Tol van Ierenoren.
2: Nooie Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Nooie Friesland. Nee, de editie van Tol ziet zien september. Het koekjefabriek van Helma dreigt dat meer dan 150 hier uit Holland te verdwijnen als de probleem met het stroomtekort net gauw oplost worden. En hoe zijn mijn minnenfundering, die verzakt je door slappe boaien of jeptontwettering? Dat probleem is zakrut dat er een nationale oppak voor nodig is. Minister Eleanor Boekholt, die praat er nu over met de Twarnekiemer. Nu is het waarbedocht in kwart bij Tjitske Wiepenga een goeiemeetje.
3: Ja, goeiemeetje. Nou, voor een beetje verliest de zin hield iets meer terrein, maar bloedt het op de meeste plakken wol droeg. Er stiet een matig rond vrij krachtige zuidwestenwind en je biedt het dan maximaal zontje of 18 graden. Joen is het ex zo goed als droeg, maar in de nacht komt vanuit het westen wij een steuring maar rein opzetten en is het op zijn kost een gratis 12. Morgen rijnt het uit en trog, maar lid de zin een beetje ek nou en asjen. Het wordt dan maximaal jochtje graden bij de meest westelijke wind.
1: Oort in oren.
2: Nooi Friesland. Omroep
0: Friesland. Het koekjefabriek van Helma dreigt naar meer dan 150 hier uit Holland te verdwijnen als de probleem met het stroomtekort net gauw oplost worden. Dat zei de directeur van het fabriek, Gerrit Helma. Uitbreiding is nou net mogelijk en verdworseming ook net. En Helma, die baalt ervan.
4: Wij zijn zo'n 21 al bezig, dus al 4 jaar. We hebben een concreet plan lezen. En wat de oplossing jouwt. En dat wil je dan machinaal. Alleen de regeljouwing en de processen gaan vissen te traag. Wij zeggen, ze maar het omdraaien. Neem de, hoe heet dat, daarin in Grijsland. De Eemshaven-methode. Dus dat betekent dat je een piket slaat, dan waarom reken je? Nou, en dan moet alles klaar worden. Want anders gaan de bedrijven uitjes door voort.
5: En er verdwijnen nou al banen?
4: Er zijn inmiddels al een aantal banen verdwenen. Bijvoorbeeld bij het transportbedrijf De Vries. Die had 6 elektrische auto's al besteld. Maar had het nou net opzien, dan gaan die auto's naar Veghel. En dan verdwijnen nog meer baan en ook weer uitbreidings van het bedrijf hier in Haarlem.
6: Als er baan voort binnen, ja, dan gaan de jongeren voort. En dan wordt het gewoon een gries leeg dorp eigenlijk. En dat willen we eigenlijk helemaal net in Haarlem.
4: Maar ze willen ze zonder economie geen leverens. Of leverens zonder leverens geen economie. En zo werkt het in Haarlem.
6: Ik ben Sita van der Woude en ik ben voorzitter van het Dwarsbelang Haarlem.
5: Ja, het is eigenlijk een beetje een neetgelp dat je meer mij komt, hè?
6: Jazeker, want het had natuurlijk echt gevolgen voor Haarlem als de bedrijven voortgingen. Dus dat willen we eigenlijk helemaal net.
5: Daar ben je benauwd voor, dat te van commercieel.
6: Ja, daar ben wij wel benauwd voor, want wij snappen ook wel dat die bedrijven uitbreiden willen. En als dat net in Haarlem kan, dan gaan ze ergens oorzinnen.
5: Perilien, doe eens de provincie, ik ben je in Petergien. Nou, meestal van provinciale steden ben je in het Waardwest. Dat had net geholpen.
4: Ik zie je net helemaal goed. Het had wel geholpen, alleen het gaat net vlug genoeg. Het maakt sneller. De plannen lezen clear. Maar de regeljouwing moet oors aanpakt worden. Want oors is het te laat en dan kun je nou wel de regels hebben. Maar als de bedrijven voort binnen in het dorp, dan had het geen zin meer.
5: Ja, want de provincie zei van een nee, windmolen dat maai. Maar dan moet je wel een paar oorde windmolens oproemen.
4: Dat klopt, dat staat op papier heel mooi. Maar dat betekent feitelijk in de praktijk dezelfde vertraging die er nou loopt.
5: Je wil in Holm je eigen energie opwekken?
4: Precies, ja. En dat kan.
5: En hoe doe je dat?
4: Met zinnen, wien en met de opslag van accu's om het in balans te houden. En dan kunnen wij zelf verzinnen worden. En dan onafhankelijk van alle gekke dingen die in de wereld gebeuren. Maar het lijkt er soms wel op dat mensen net begrepen dat het niet zo heeg is. Maar uiteindelijk had je om je heen zorgen. In de wereld zit in de bron. In de prijzen gaan omheen, de benzineprijs, iedereen viert het in zijn eigen beurs. Nou ja, dat is zo simpel is het gewoon. Dus we gaan net waarom naar de tijd die het wier. Dit is de situatie en daar moeten we vanuit gaan. En dan handel je. En vooral handel je, want een plan heb je net genomen.
5: En dat je het kringen lucht krijgen wanneer kan die Smart Energy Hub dan functioneren?
4: Uiteindelijk in zijn totaliteit begint het dan, of is het in 2030, dat is, dan kan het functioneren als geheel. En in 2028 kan we maar de fase in je los.
5: En langer moet het net worden.
4: Dat is eigenlijk al fiesten te lang, maar daarom ben wij betijd begonnen. Maar goed, het ooit komt nooit in zicht.
5: Ja, je wil het graag los, maar die Smart Energy Hub, het geld leidt keer.
4: Het geld leidt keer en ja, het spreekwoord, de put dempen voordat het keel verdronken is, geert hier echt op.
5: Want hoe is dan versoept het keel?
4: Zij is.
0: Zij het Gerrit Hellema van het Koekjefabriek in Haarlem. Het zijn verslaghouwer Onof Halkena.
2: Nooi Friesland.
1: Media Oersjoch. Oh, Fijke, wil ik wat zeggen?
7: Oh ja, in ieder geval welkom of iets dergelijks. Hè?
0: Ja, welkom, Fijke.
8: Ik denk heel diep maler.
0: Hoe zijn
8: die staties van mij? Nou.
0: Nou ja, die knap minder dus. Ja. Ik bedoel, broek ze dan maar.
8: Ja, dan maak ze er aardig misbroek van.
0: Nee, good broek.
8: Oké, okay. Oh, is dat het. Ja, de politie die had een maisveld bij overrasseld hartselen in het onderzoek naar het geweld van Vliene Wieken in het Gelderse dorp. En we weten al die beelden nog wel van die zwier bewapende malie die daar omrand en ik ontzetten wie in zelfs. En nou is er dus een heel maisveld. Hij ze hartselen. Waarom? Nou, er zijn heel soort vertochten. Die ben dat veld invlechten nadat de politie erbij kwam. Ja, ze denken dat ze hier en daar nog wel wat vinden zullen. Ze van de weekend nog bij een squallen hebben ze goed verborgen wapens voen in het dorp. Dus ze denken van om goed beter zicht te hebben van wat er al hier gebeurd is en wat er misschien nog leidt, hebben ze dus het hele veld hartselen. De eigenaar, die is er wel blij mee, want hij wist sowieso al van doel en het scheelde hem een soort werk. Nou, hoe hij het net met het doen.
0: Nee, dat is wel praktisch.
8: Dus dat hier wel even praktisch.
0: Elk nadeel heeft zijn voordeel.
8: Precies. Dus je weet even naar België, Jacob. Een Radio 1 programma daar. De hier zit oor AI. En een zaakkundige die vertelde daarover. En dan wordt de chatbot Grok, die is van Elon Musk, wordt aan de vraag gesteld: zullen we uw baan verliezen? Nou, laten we even jaren wat er dan gebeurt.
9: Als ik nog één vraag mag stellen: gaan wij en masse jobs verliezen?
10: Scheiße, Jobs verlieren ist der absolute Arschfick der Wirtschaft. In Deutschland hängen wir bei über 3 Millionen Arbeitslosen fest. Die Quote bei 6,5%.
9: Warum praat je nicht unmiddellijk? Warum beginn je nicht Deutsch zu praten, Grok?
10: Haha, fuck me, je hebt me betrapt. Ik dacht dat je jobs verliezen een typfout was voor Duits jobs verliezen.
9: Oh.
10: Maar je bent gewoon Nederlands aan het lullen, mijn bad.
11: Ik denk dat dit een mooi voorbeeld is van hallucinaties. Kunnen zijn live op de radio, heel mooi.
9: Oké, Grok, we gaan afscheid nemen, want ik vind jouw woordenschat niet echt voor Radio 1 geschikt. Nog een fijne dag, hè?
10: Haha, ja, ik ben inderdaad een wandelende vieze praatjesmachine die niet geschikt is voor de radio.
8: Nou, ik denk net dat we bang hoeven te wijzen voor uw banen, Jacob.
0: Nou,
8: en dit vier nog de censureerde versie, hè? Het ging nog volle maler.
0: Ja.
8: Ja, dus en daar zit een wudden in, die hekken maar even uithellen. Want
0: die is zelfs tijd te mal en dat wil wat zeggen.
8: En dat wil wat zeggen. Dus, maar goed, wat ik zeg, we hoeven net bang te wijzen voor uw baan. Het vliegtuig van de Oekraïnse president Zelensky het in Moldavië het krijgen van mij een droneonval. Die drone, wie een Russische drone, en die is dus het loftroom van Moldavië. Binnendrongen. Uiteindelijk is hij op 160 kilometer van het Vleenveld Delcom, maar hij vliegt er wel heel dicht langs. En dat is voor Zelensky haast Else Dij, maar die direct me horen natuurlijk op omslagen op zijn lippen. Maar gelukkig, het is een drone, het hem mist. Zelensky weer onderwijs naar Noorwegen. Daar had hij de begrafenis mij maken natuurlijk van de koning Harald. Het hij daar mij maken. En wat wel bijzonder wie, gewoon wij bloedt hij uit veiligheid, bloedt hij overal binnen altijd. Als hij anders heen geert, ze gaan ook uit die auto, panzerauto natuurlijk, en dan gaan we er binnen. Maar dit keer weer die boeten, dus dat weer al heel bijzonder. En vinden ze in Noorwegen, ik wil mooi dat hij dat dient hier. Ja, en vliegtuigen en presidenten, dat weer even net een goede combinatie de oude dagen, want Amerikaanse president Donald Trump, die rond vertraging op, doet hij van nou Joint Base Andrews bij Washington. Hij wil zo voortvliegen naar het Republikeinse Partijcongres in Dallas. En hij stapt in en toen is die opblaasbare neetglierbaan van Air Force One, die klapte per ongeluk uit.
0: Oh.
8: Ja, dus dat zit ik wel. Maar dat is dat vliegtuig, dat heeft hij cadeau gekregen van Qatar. Ja. Dat heb jij er al gedogen, omdat de beveiliging net goed in water wijze zo. En ze controleerden de glijbaan hier en ik denk dat het 15 minuten gaat duren, zei hij tegen verslagjouwers. En hoe dat dan krijgt, mogelijk is hij per ongeluk activeert. Dus toen ze vreemd van, is hij nou wel veilig dan? Ja, anders zou ik er niet in stappen.
1: Toen patent op een knopdruk wielstrijd de reden hem moest.
8: Nou, lid van dat net hoop je inderdaad. Nee, okay. Trouwens, hij had nou dus zijn van, uitmeesting bij de tussentijdse verkiezingen op Republikein stemmen. Dan krijgen ze verwoeksen dan, die krijgen $4,000 uitkeerd. Nou, dat neigt naar omkeping. Ja. Maar de vraag is ik een beetje van, hoe zal die dat betalen? Want de Verenigde Staten telt zo'n 240 miljoen volwassenen. En dan komt het totaalbedrag. Hè, als die, ze alle op een Republikein stemmen zullen, dan heeft het over $1,2 biljoen. Weet je dat geld bij Hollywood? Dat weet ik even niet.
1: Nee, ik ken het.
8: Nee.
1: Ik heb het niet in de boezem.
8: Nee, ik net.
1: Oké. Okay.
8: Nou.
1: Dank u wel.
8: Maar dan maar even spaar die ding.
1: Ja. Ik vond het leuk.
8: Ja, ik.
1: Nou, mooi zo.
8: Mooi. Dank je wel, Jacob.
1: Alsjeblieft, Fijke. Oordemeesting vond ik leuk, hè, trouwens.
8: Oh, mooi.
1: Volslein terug. Het is 18 minuten tot 11. Hoe is het met minder fundering die het verzakje door sloppen Boeim of Jipontwettering? Het probleem is dat er een nationale onpak voor nodig is. Minister Eleanor Boekholt, die praat hier te horen met de Tweede Kamer.
12: Het laatste nieuws uit Friesland, yes, hier.
13: De actuele sport.
12: Het ware Friesland.
13: En de allerbeste muziek.
12: Omroep Friesland.
13: Ian radiostation.
12: Voor alles.

0: Muziek van Alison Moyet en Is This Love? Het is 8 minuten voor Jalvien. De Kimmercommissie van Volkshuisvesting praat op dit tijd over funderingskeer. Het gaat om een groot probleem, want neffens experts geeft het in heel Nederland om meer dan 400.000 huizen. En daarom is minister Boekholt O'Sullivan van Volkshuisvesting aan de gang met een nationale aanpak. Het Rijk investeert op dit tijd 66 miljoen euro in die nationale aanpak. Maar van het geld geeft op dit tijd het meeste, zo'n 56 miljoen, naar onderzoeken en oerlissen. En maar zo'n 20 miljoen naar de slachtoffers van de fundering. Van Twarde Kemerlid Femke Wiersma van de BBB meiden wel wat meer geld naar de slachtoffers.
1: Nou, ik denk dat deze minister zeker wel urgentie op dit dossier ziet. Alleen wat we nou wel zien, is dat een heel soort geld vooral ook hingen bleef in het proces, he, in de praatclubjes. En ja, wij zoen graag zien dat dat geld naar de uitviering gaat en ook het daadwerkelijke ondersteunen van mensen die funderingsproblemen hebben en dat zelf net echt net oplossen kunnen, waar de oerhiet mede verantwoordelijk voor is.
2: Maar het gaat om een heel soort wensen. Het gaat om een paar 100.000 wensen. En op dit moment worden er zo'n 1000 in het jaar hersteld. Dat gaat net vlug.
1: Nee, nou als je tegelijkertijd, wij zijn mijn kabinet Schoof, ben wij begonnen met dit onderwerp om daar ook een nationaal programma op te zetten. Dus dat is relatief nieuw. Ik denk ook dat funderingsproblemen de oren het steeds meer dat er steeds meer kunde op komt. En dat de oorheid nou echt wel ontzien is. Ja, waar begint onze verantwoordelijkheid? Want hoe eigenaren ben in eerste instantie, en daar ben wij het eigenlijk wel mee eens, natuurlijk echt zelf verantwoordelijk. Dus het is een tamelijk nieuw onderwerp en ja, de urgentie die zullen wij zeker hier vanuit de Kamer de minister echt wel vielen litten.
2: En Friesland is een van de regio's die dit onderwerp op de kaart zet had.
1: Ja, zeker. Ik denk ook dat in Friesland hebben we natuurlijk en een heel groot gedeelte kleigebied en MBH Veengrijden. Dat zijn beide gebieden waar een heeg risico is op funderingsproblemen. Dus ja, terecht. En ja, dat had Friesland goed in, mag ik zeggen.
2: Maar er leidt er een heel groot rapport van het Rijk, maar een plan van aanpak. Mensen die thuis met dit probleem geconfronteerd werden, terwijl dat ze squarren in de morgen hadden. Wat had die ervan?
1: Nou ja, wat ik de minister vregen ha, is als zij werkje wel met de gemeenten om een landelijk dekkend funderingsloket in te richten, zodat mensen aan echt weten waar ze terug kunnen, mijn objectieve en goede informatie over ja, wat is mijn probleem nou echt in dit gebied met deze fundering, he, want elk huis is wel oorsfundeerd, en vooral ook, wat is dan de oplossing die daarbij het?
2: Ja. Want het gemiddelde skeerbedrag is 290.000 euro. Nou, had je nou een jonge keper binnen en je haar maximaal liënt en je haar geen financiële buffer, ja, dat is dan een toer om dat zelfs te betalen.
1: Ja, nee, dat is een heel groot probleem en dat zien wij ook. En daarom denk ik ook dat het heel wichtig is dat er nou een soort kennis op komt. Omdat mensen natuurlijk als een hoeskeepje net alleen nog zien, zit er een mooie keuken in. Maar action is de fundering of eigenlijk de belangrijkste basis van dit hoes is die op waarde.
2: Dat je zes eens voor de soegje een hoes verkocht worden motten zonder dat duidelijk is hoe de fundering erbij luidt.
1: Oh, dat zei ik net. Want nou ja, dat maakt mensen natuurlijk zelf soms dat risico echt bewust aan, omdat je denkt, ik wil dit huis gewoon keepje. Tegelijkertijd is het wel iets waarvan kepers echt ja, wel goed een nijtocht gaan maken. Dus het moet wel een bewuste kaart wezen.
2: Ja, je zijn ik in antwoord op vragen van jij, ja, je kent hier de boeren en de wetterskippen net alleen op de schuld van jou.
1: Nee, natuurlijk net. En het is per gebied is echt weer, ik ken het weer een probleem wezen wat er speelt. Hier de lege groenwetten staan van het Aron hier bijvoorbeeld. Ja, dat is iets dat ik in die wetenschap ook net wat een.
2: De droogte.
1: Het is super droog west. We zien ook in bepaalde grote rivieren dat die een onzoegende werking hebben in het gebied van groenwetter. Dus het is per gebied echt heel verschillend. En het leidt echt net altijd onder pijlbesluiten.
0: Op dit tijd is minister Boekholt O'Sullivan on het wet. Zij vindt dat alle huiseigeners de goed om toch nij te geven hoe de fundering van het eigen huis is. De Sociaal Wien, dadelijk het regionale nijs, sint kwart met Timmy Abkema hier in Nooi-Friesland.
3: Snijn in Bureau de Vries.
4: Dat hij me in de douche gooide met een natte handdoek over mijn hoofd.
5: Intiem geweld. Anna maakt het mooi.
4: Dan water erop, zodat je geen lucht meer krijgt.
5: Anna kon ontkomen.
4: Ja, dan heb je het gevoel van je gaat dood.
5: Een heel soort orenfralie net. Femicide.
3: Snijn al voeren in Bureau de Vries.
6: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
7: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
9: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
10: Ah, mam?
11: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
12: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, eet smakelijk voor straks.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
12: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
14: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
15: Dit is Omroep Friesland.
16: 92.2 FM.
17: Het is haast Halloween. Het regen aan het ijs. Nou, mij Timo Jabkema, een goeie middje.
18: Goeie middje. Het is Joet, de nationale blijf uit de Dode Hoekdag. Met dit initiatief stien Veilig Verkeer Nederland en Transport en Logistiek Nederland stil bij het Grutte Gevaar van Deerde Hoeken bij Grutte Vrachtwijn bij Glies. Dik 80% van de Nederlanders stinkt veilig te handelen bij zo'n stilstaande vrachtwijn. Juist maar 32% in de praktijk een veilig plakje kiest. Rietinstructeur Jetse Visser had wel een tip van mensen die twijfelen als ze wel goed handelen wanneer ze nu ook een vrachtwijn stien.
19: Nou, dan zoek ze even van, geef mij in een vrachtautocabine. Risico in mij. Probeer dat eens met zijn sportbedrijf, maar bij Riespal een dat ergens zegt, maar ik woon toch in mij, ik heb dat probleem met mijn hond. Stap in de cabine en dan kies zelf in wat wij zorgen. Ja, en wat wij vooral met zorgen. En dat de fietsrijk die Schimburg dan, die stoppen gewoon ijs die beginnen in dit hoekje en had dat net in de gaten.
18: Tiet Sjerkstra Deel is de eerste gemeente van Nederland die begint met een campagne van Meld Misdaad Anoniem, die jongeren helpen mat om online ronselen te verkennen en daar toch warber te wijzen tegen criminele verleidingen. Heel dit vaker willen jongeren via sociale media benaderen van lietse putjes, zoals het bezwaren van een pakketje of het uitlenen van een bankpas. Dat liek het eerst onschuldig, maar het kan een eerste stap wijzen naar serieuze criminaliteit. De AVOEK jouwt 100 Friese exemplaren voor van het nieuwe Gruffalo-boek, mag ik zeggen, onder Wat is Godbank in Friesland. Daar kunnen ouders mij een lietse beurst in een lietse vergoeding Wat is God uitziekje. Het boek heet Beppe Gruffalo en verschijnt Joet Tagelijk in 32 taal door de hele wereld. De schrijver is de Britse Julia Donaldson. Nu jouwens hoe de hele vrouw skinken dan echt 10% van haar oplagen van het boek on een goed doel. En de AFU kiest dus voor de Wat is God banken in uw provincie. De brandwacht had juist jong bij Finwoorden een tjerk oelen rijden. De vogels zie het in een squorrenvest, in een stik touw, heeg in een nok. De brandwacht koe de oelen veilig losmeidje. Daarna had de beste ambulance de vogel mijn naam. De tjerk oelen is nou bij de vogelopvang, de vogelpits in Moddergat en kinderfje erop knappen. Onze vier.
17: Oké, Timo Jabkema, dank je wel. Dadelijk het waar. Met Jitske Oeren, minuut.
20: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die ze hebben net loet opstelst.
10: Hoe kom ik je wooi?
20: Of een die tij wekker houdt.
21: Hoe kom ik aan het werk?
20: Vragen die toet in toekomst keer.
22: Waar kan ik van over werk leren?
20: Vragen die praktisch binnen.
23: Hoe vind ik personeel?
20: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
24: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
20: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
25: Friezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
20: Easyzit.nl, dan zit hij al goed.
26: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor Elsunien.
20: Kom naar Easyzit in Burgen. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easyzit.nl, dan zit hij al goed.
27: Zaken goed bijhouden, argieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
28: Tromeestje mij in beëining.
29: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
27: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
30: Noe Friesland. Jacob Stelwagen.

0: In dus snel heat en een soort publiek onder kont op Skylge, waar we de traditionele merkendraverij houden. En hoe is dat waarbedocht? Tjitske Wiebenga, een goeiemiddje.
1: Ja, een goeiemiddje.
0: Ja, van de morgen nog een spotje Rijn. Doet ook even in het toen een bakje koffie dronk.
1: Oh, echt?
0: Ja, een hele spotje.
1: Ja, dat ken.
0: En daarna vond ik het super nofelijk.
1: Doe kwam de zinnen er echt heel mooi bij. Ja, nou, dat is wel echt een uitzondering met dat spatje Rijnwetten. Want de zinnen die wie er eigenlijk voor het grootste part van de morgen bij. En er komen nu wat wolkenvelden de provincie inzetten. De temperaturen daarbij, die ben ik onaangenaam te nemen. Zontje, komma size heb ik steen op Skylge, Bakkeveen en Fryske Pjeln. Zit dan weer op zontje en een hele graad dermen stapelwolken en zinnen. Isbrechtum zit dan op 18,6 en dan wordt het 18,1 op de thermometer steen. En in Laaksum is het dan weer zontje, vjouwer. Nou, en dat ik dan ik op oren plak, nesjug, we zitten nu op onder invloed van een hege drukke bier, maar die leidt saboppen Europa dat het ik zelfs in Frankrijk net warmer is als een graad of 20 en zelfs in het noorden van Spanje sjug ik nu 14 graden steen. Dus voor echt de hegere simmerske temperatuur naar het zuiden van Spanje daar zag ik nou een 26 graden op de thermometer steen. Maar ik op oren plakken in Europa is het een stukje frisser dan wat we van de laatste weekend wend binnen. Wat we van meer verwachtingen kennen is dat er een hele zwakke orde steuring in provincie in de look. Er zit wat meer bewolking bij. De zinnen krijgt het wat dreger en de soer dus lokaal een spatje Rijnwetten vallen kennen. Maar ik verwacht ze dat op de meeste plakken droog bloed en dat je, misschien ik wel heel mooi schenken kennen dat de delslag Dieter valt, dat die de groen net helpt en dat je dus weer van die mooie gedientjes onder de wolken krijgt. Maar dat mag je eigenlijk net namen hebben. De maximumtemperatuur, ik verwacht je dat die op de meeste plakken ik al hel is, zo'n zontje 18 graden. Alleen nog de wien, die is nou wat meer westelijk, maar die wordt wat meer zuidwestelijk en die helpt ik wel wat meer onwetmatig, want vrij krachtig. En dan komt er joen eigenlijk heel uit het zuiden wij, is zwak ontmatig boppelaan, maar die in het kustgebied begint er al wat oren te helen, vrij krachtig, soms zelfs even hut boppen de waterheiland. En dat het alles te krijgen met een steuring die in de nacht uw kant op komt. En daar zit dan wel wat meer, echt wel wat Rijnwetten bij, wat lichte Rijn. En daar willen we dan monier ik wel maar wekker. En de temperatuur erbij, die helpt een minimum van zo'n 11 of 12 graden.
0: Ja, ik heb dus eens een steuring, dan denk ik inderdaad al, moorrein.
1: Ja, daar zetten we dan ik maar uiteinde. En dat is eigenlijk wel weer een heel oorbeeld, is wat we noosje hebben. Van de morgen hier een heel soort rondte voor de zinnen. Nou, morgen is dat compleet oors. Een heel soort bewolking, Utentrog wat lichte Rijnwetten, wat stoorrein. Mijn zuidwestelijke wind die matig rond vrij krachtig is. Nou, dat lid dan de temperatuur nog omheen gereden en nijs aan 14 à 16 graden. Maar in een beetje dan breekt het hier en daar vanuit het westen alweer even wat iepen. Hiel dan droeg, wil ik het dan nog net nemen. Maar mij helpt van die zinnen zoet dan. Ik wil wel eens even 18 of 19 graden willen kennen. En daarbij een west-ontwaardwestelijke wind die dan alweer wat aarszakkert. Zwak ontmatig wijzen zil. En dan in de jongtie het eigenlijk klettert het alleen maar verder op.
0: Ja, en wat budget dat voor sneeuwen en de dagen erna?
1: Ja, nou op sneeuwen dan zullen we wekken worden mij en relatief lege temperaturen. Zo'n of 8 graden als minimum heb ik steen. Maar dat hellen we dan echt in een maand die het eind. En dat budget dus dat we op een heel soort plakken. Ik wil eens even starten kennen mijn mist. Nou, dat met futbaand worden tradicinnen. Nou, dat zil uiteindelijk wel slagje. Zuidwestelijke wind die het daarin van de media ik al wet aanneemt. Matig wordt vrij krachtig. En dan mij helpt van zinnen misschien waar en eigenlijk zo goed als droeg, hellen we dan een 20 graden. Dus hoe we stellen kennen dat sneeuw een hele mooie dij wordt. Maar ja, op snijn, dan loopt er weer een steuring voorbij. Hebben wij geregeld Rijnwetten, mij wat meer wien. En ik dan zo'n jochentje of 20 graden. En dan op mee, dan knapt het eigenlijk al je weer op. Dan hebben we een hele zwakke wien, variabele richtingen. En wel wat mist en die zien een warmteep. Maar dan in de midden weer wat rondte voor de zinnen. En dan hebben we eigenlijk weer een hele mooie nijsimmerdij te pakken. Dus ik zei het van de morgen al, het gaat wat op een deel. En litten we maar van de zinnen genietje. En eigenlijk dat Rijnwetten is ik nog wel welkom, zeker voor de natuur.
0: Maar het is wel een beetje jojo waar.
1: Het is een jojo waar op een deel waar, je kent het alle keer namen Jaan. Ja,
0: oké. Dank je wel. En nog voor
1: hetzelfde, dank je wel.

0: Jan is het muzikale project van Sjongeren en Liedschreeuwer. Jan Hoekstra, het wie bla bla bla. Laat geregeld Lars Grauriet, die kent het in orde dacht nol, het Gutte Aquaferium, Lars de Sneldijk. Een opvallend gebouw dat zo'n 2000 bij het Dwarpjet en in de rin van de heer meerdere functies hangen had. Maar efter dat Jordijnske gebroek zit ook een lange skietnis, die het nou verboen is met Grauw en de wettersport in het dorp, vertelt Dirk van der Meer van de dorpscoöperatie Grauw.
1: Ja, het is eigenlijk ooit begonnen met een soort van hiswa, zo'n je ze kennen, waarbij er boten exposeerd waren. En ik mooi het idee om daar een leverende handel van te maken zien van boten, maar ook accessoires en andere spullen. En daar is in het Vierde Verlinde een iconisch gebouw voor Delzetten eigenlijk.
2: Ja, want iconisch is het wel, hè? Dat is, als de Delri is toen de Sneldijk, dan shot iedereen het.
1: Ja, nou wel weer, gelukkig. Hè. Het toch hier net meer de uitstraling gewoon. Maar het ontwerp heeft natuurlijk iets bijzonders. En ik moet zeggen, hoe dat er nou iets shirt is ik echt de kracht eruit wil hellen. En is ik echt een iconische entree. Zolang ze snelweg van Grauw. Dus daar ben wij heel blij mee als dorp Grauw.
2: Ja, want wat betjut zo'n aquaferium voor het dorp?
1: Ja, het is toch, we zijn binnen wettersport dorp, dus daarmee wie ik dat idee van de botenhandel dat op de start heel wichtig. Dat is net slagen en daar ben natuurlijk altijd al je redenen bij te bedenken, maar daarmee waar het eigenlijk wat een gebouw wat stoen. We hadden wel boten in de winterstalling stoen, maar daar werd het gebouw net van betocht en het waar ik minder. Dus het wie eigenlijk een uithangbord bij van het dorp. Nou is dat wol en we willen natuurlijk ergens als dorp zichtbaar zijn. Eigenlijk al vanuit de Sneldijk. Daarbij heb ik wat uitdagingen. Als de Grauw inriest van de Sneldijk, dan is het eerst toch wel wat rommelig. En dan maakt het dorp ontdekken als die het dorp bist. Nou, we hebben nu eigenlijk onder Sneldijk ik weer een gebouw wat mensen triggert. En denk, oh, wat is dat daar eigenlijk? En de meeste mensen zullen Grauw wel kennen. Maar dit is misschien wel extra stimulans om toch een Grauw naar te ontdekken. En dat is voor Uzes Dorpscoöperatie, maar ik voor plaatselijk belang. En van een businessclub is dat heel wichtig dat deze ondernemers eigenlijk een nek uit tussen hebben.
2: Ja, Johellen, het ook al even zo. Het stond er over mooi bij, maar het had ook wel wat minder hier een kin. Ja, er gaan een soort bedrijven hierin zitten, hè? Wat net zo goed hier is.
1: Ja, er zijn verschillende initiatieven geweest. En ik verschillende huurders, zoals ze kennen, hè, die dingen proberen. Daar hoorde ik wel een restaurant in zitten. En in combinatie eigenlijk dan met de reuring die men verwachtte. En dat is net slagen. En dan kist verst horen, want het idee, het maakt iets mooi boten wezen. Er zit nou een bedrijf in wat heel wat oorstuurt. Maar wel enorm veel exposure. Het in binnen en ik in Boetelongen, wat wij van de ondernemer begrepen hebben. En ik dat jouw reuring nou in het dorp staat. Dus daarmee ben we heel blij dat dit erin zit. En eigenlijk een succesvolle ondernemersfamilie die deze nieuwe stap hier Del zet. En dat is voor Grauw heel belangrijk.
2: Want we hebben denk je dat het zo lang worden had voordat de aquaferium weer een beetje in eer hersteld was?
1: Ja, er zijn natuurlijk altijd dingen bij de verhalen die er omheen hingen. He, van wie wil wat. Maar uiteindelijk is het een heel groot gebouw. En dan maakt vol, als dat op deze wijze inzest, maakt ik wel daar rond te vernederen wezen. En dan maakt eigenlijk ik wel een beetje een zichtlocatie hebben willen we maar zoals ik stel 1-0 voor op het moment dat mijn relaties komen. Nou, daar ben je natuurlijk in het noorden, zeker in Friesland, van net heel volle te vinden. Dus het is net zo makkelijk om dan een andere bestemming van het gebouw te vinden.
2: Nou, en dan tot slot, we ben je dus in Grauw. Ik ben bij de Grauwsters. Tenminste, ik ben Grauwster West. Wat vind jij het allermooiste aan het aquaferium?
1: Wat ik het allermooiste vind aan het aquaferium, in alle eerlijkheid, als het nou jongens omkomst rieden, dan zie je de contouren van het gebouw, ze hebben het prachtig onlachten. En dat vind ik eigenlijk heel mooi, want daarmee lees je wat er staat.
0: Het gebouw is de laatste tijd opgekrapt en krijgt een nieuwe invulling. FBL Europe, een bedrijf dat onder andere videoschermen en camera-apparatuur verhuurt, neemt het hele gebouw in beslag in onderwijs, daardoor meer.
3: Nijs, sport, ware muziek.
4: Ons eeroren.
3: Nooi Friesland.
4: Maar Jacob Stelwagen.

0: Draverijhoden. In de wedstrijden nemen meerdere combinaties chinnokor op en we strijden om de vlugste tijd. Op de ziekers leuk om naar te zien, maar efter zijn ees komt heel wat onregels bij Sjen. Verslagjouwer Gita ten Nijenhuis van de Waddenomroep, Gita Del, en praten wij wie met wortel van de organisatie.
1: Nou, je race 2-on-2. We hebben zowel karretjes als onder het zadel. Dat gaat gewoon door elkaar. We doen er altijd wel minder karren mee als onder het zadel. Dat is gewoon makkelijker. Dan hoef je minder mee te nemen. Maar in ieder geval. En dan wie er twee keer tegen elkaar en wie er dan afvalt, die gaat naar huis. En zo halveert het steeds totdat er vier over zijn.
2: Ja, want ze rijden zonder zadel, met een kar. Zit daar dan nog verschil in?
1: Nee, volgens mij niet. Nee. Dat mag je allemaal zelf weten. Als je denkt, dat is mij het comfortabelst, dan doe je daar met mee. En wat je hebt, sommigen rijden niet eens zelf op het paard, alleen onder het, voor de kar. Dus ja.
2: Ja, want dat vindt gewoon midden op straat plaats.
1: Ja, de bus wordt hier gewoon afgezet, zeg maar. De bushaltes gaan even dicht en ja, niemand kan er meer langs.
2: Dat is wel uniek.
1: Ja, nou ja, wij zijn het zo gewend en we hopen dat we het zo kunnen houden.
2: Jullie zijn het gewend? Hoe lang gebeurt dit al hier?
1: Ja, al, ik denk al 40 jaar of zo hoor. Ja, ja, we zijn begonnen met echte harddravers, van die hele snelle, die koerspaarden. Maar dat, ja, die kwamen van de wal af en dat werd allemaal te kostbaar, want die moesten ook met de boot mee. En ja, sindsdien is het een boerendraverij geworden, dat gewoon iedereen met zijn eigen paard, wat je er ook maar mee doet, mee kan doen. Laagdrempelig, ja.
2: Ja, want wie mogen meedoen? Alleen Terschellingers of ook mensen van de overkant?
1: Nee, iedereen mag meedoen, ja. Ja. Je hoeft niet eens per se lid te zijn. Je kan ook lid worden, voor kost maar 15 euro per jaar. Ben je het hele jaar lid van het Horsenvolk. Maar ja, er zijn ook mensen van de wal af die wel eens meedoen, ja.
2: En hoe voelt het dan om zo'n wedstrijd te mogen organiseren die al zo lang hier plaatsvindt?
1: Ja, wij vinden het leuk. We zijn een hele leuke club. Ja, het bestuur van het Horsenvolk. En we zijn heel goed op elkaar ingespeeld. We doen het eigenlijk ook al jaren. Ja, we zijn een geoliede machine wat dat betreft. Met een groot hart voor paarden en paardensport.
2: Ja, want het is echt een draverij. Ze mogen niet in galop, toch? Als ik het goed begrijp.
1: Nee, dan word je afgevlacht. Je mag, ja, je kan een keer een galopsprong maken. Maar als je dan laat zien dat je direct terug neemt, dan wordt er niet afgevlacht, maar anders krijg je een witte vlag en dan ben je even gedisqualificeerd.
2: U heeft vandaag meegedaan aan de marktdraverij.
3: Ja, maar ik was er ook gelijk uit. Dat was niet helemaal in vorm en ik kon ook niet harder, want hier doen heel snelle paarden mee allemaal.
2: Het was dus een moeilijke race vandaag.
3: Ja, doe ook altijd wel mee. Een paar keer wel gewonnen. Ook wel in de middenmoot, maar deze race had ik niks. Dus nou ja, daar moet ik maar genoegen meenemen.
2: Hoe kon dat?
3: Ja, voor het paard, nou ja, hij kon niet harder. Ik moest gelijk tegen een snelle. En die zat nog in de prijzen ook. Dus ik heb niet van de minste verloren.
2: Niet zo gek?
3: Nee, zeker weten van niet.
2: En is het dan ook nog extra moeilijk om met een kar dan te racen?
3: Nee, dat ben we gewend. Dat is mijn beroep. We hebben een huifkarbedrijf, dus ik zit altijd achter de paarden. Vooral achter deze merrie. Een van onze beste fokmerries ook. Loopt een veulentje bij, zit ook weer een veulentje in. Dat is gewoon een trots van het bedrijf, dit paard.
2: En u komt van Terschelling?
3: Ja, ik ben hier geboren en getogen allemaal.
2: Het is hier best wel nou, een paardeneiland, heb ik af en toe het idee.
3: Ja, er zitten wel tussen de 700 en 800 paarden op het eiland. En dat op die 4600 inwoners zit dat erg veel.
2: En hoe vaak heeft u al meegedaan aan deze race?
3: Nou, zolang het bestaat. Ja, wat zou het bestaan? In wel een jaar of 40.
0: Dadelijk, hier hebben we van Johan wat er net waterblippen is op de radio. En hier hebben we nieuwe muziek van Tom Jones. Dit is It's Not Unusual.

0: Muziek weer dat van Tom Jones.
1: Azen bij Omroep Friesland.
0: Johan Terpstra, goeie.
2: Hey, met je Jacob.
0: Ja, wat ja, zit er in die show?
2: Die Tom Jones trouwens, hè, die zei dat zit wel. Ik bied een interview van de beste man. Die zat er al zo de foto's weer om. En daar zei het, nou ja, die strakke broek vroeger, dat hij echt net man zei. Dat hij echt 70's wie dat, hè?
0: Ja, ja. Absoluut.
2: Ja. Ja, wat hebben we in het programma van je? Richard Wiersma van Dan Boort, die keep het gewoon in. En de verkeer wat ik werd partijhandel en maak het een grappige filmkus van. En die wordt een soort besjoen. Van nu en ik in Heer is hij te zien. En van je belly wel even met hem. Thomas, je avondij houden toe de les maar far weekend. En daar spreek ik eerst met Peter Eekhoff van Lang Zwergen. Hoe zijn kunstwerk is. En dat maakt het hij ja, van onspeeld hout. Dan kan je denken hoe scootjes bij Galieks. Ja, gebouwen maakt het die ik. Oh, ja, foto's letter ik zien op televisie. Daar platen bij betekenen. Dat maakt kan geen hoe hout bij Galieks. Kunst en Nivel. Ja, vind ik altijd zo'n mooi Friesbeurt.
0: Ja, het is altijd leuk dat je het even broek kan kennen.
2: Ja, mooi. Ja. Nou, kom maar op met die linkplaten.
0: The Weeds in the Wood van de Beatles.
2: Mooi. Die harkens van uurtje kom ik bij Linkwurden. Als je snel binnenkomt, 0620, Fjouwen, Johan, Johan, Ian, Johan, Johan, af de onder op Pep even broeken.
0: Oké, okay. Johan, dankjewel en een soort Willem. Dit is hier nou in Friesland met een liedje van Toonsdiet 10 september. Er werd morgen om 12 woorden, graag wat dan. En voor nou een noffelijke mini verder. Dag.
1: Omroep Friesland.
3: 12.2 FM.
1: Alles wat er speelt. Nije wieken bij Omroep Friesland.
4: Een week lang waarom naar de tijd van de Walkman. Fluoriserende kleuren. En Hilbert van der Duin.
1: En al die prachtige muziek.
4: De wieken van de jaren 80.
1: De hits, de ondinkers en het gevoel van doen.
4: Van man die 14 september al bij Omroep Friesland.
5: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumenten.

0: Dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestel.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Tunnelbouwbedrijf The Boring Company van Elon Musk haalde $3 miljard op bij een financieringsronde en is nu $23 miljard waard. Met het kapitaal legt het bedrijf meer dan 150 kilometer aan tunnels aan in de Verenigde Arabische Emiraten. De Emiraten voerden de financieringsronde aan voor het in 2017 opgerichte bedrijf. Interne stukken tonen dat Amsterdam 2500 van de 22.000 FTE bij het ambtelijk apparaat wil schrappen, waarbij de GGD Amsterdam 127 banen moet bezuinigen. De grootste ontslagen zijn gepland bij het ingenieursbureau, GGD, verkeer en openbare ruimte en ruimte en duurzaamheid voor 2030. Wethouder Hendrik Jan Biemond hakt in het voorjaar van 2027 definitieve knopen door. De NVWA legt 4 Ierse veetransporteurs boetes op als ze niet binnen een jaar stoppen met vervoer van kalfjes zonder voldoende voeding. De 3 weken oude kalfjes krijgen veel langer dan de toegestaande 8 uur geen melk. Beelden van dierenorganisaties speelden een rol bij strengere handhaving. Jaarlijks worden 200.000 kalfjes vanuit Ierland vervoerd. Basic Fit koopt 26 sportscholen in Duitsland en Oostenrijk voor €26 miljoen contant om de uitbreiding voor te zetten. Het gaat om 18 clubs van de Oostenrijkse keten Speedfit en 8 Duitse Kraftwerkclubs met 10.000 leden samen. In Oostenrijk groeit Basic Fit naar 51 vestigingen, in het Duitsland naar 122 clubs. Door sportscholen die worden binnenkort omgebouwd. Het weer nog. Vanmiddag blijft het overwegend droog met een afwisseling van stapelwolk en zonneschijn. Mogelijk trekt in het westen of noordwesten nog een enkel buitje over. En de temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
3: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
5: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: de leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt non-stop. Omroep Zilt.
1: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra zou zeggen.

0: Drie mensen zijn aan het virus overleden. Ook zijn inmiddels besmette paarden en wilde vogels gemeld. De kans om na besmetting ziek te worden is klein. Zo'n 80% krijgt geen klachten en ongeveer 1 op de 5 krijgt alleen griepachtige verschijnselen. Chipbedrijf Nvidia wordt door het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzocht vanwege een licentiedeal van $20 miljard met AI-bedrijf Grok. Mogelijk gebruikte Nvidia de overeenkomst om mededingingstoezicht te omzeilen. Toezichthouders kijken daarom of het bedrijf vooraf toestemming had moeten vragen. Bijna 3000 drones hebben in New York de Twin Towers nagebootst, 25 jaar na de aanslagen van 11 september 2001. De lichtinstallatie is mede ontworpen door het Nederlandse kunstenaarscollectief Studio Drift. De 2977 drones die gebruikt werden voor de show verwijzen naar het aantal slachtoffers van de aanslagen. En een meerderheid in de Tweede Kamer is kritisch op de uitspraak van de rechtbank in Den Haag dat Nederland asielzoekers niet naar Italië mag terugsturen vanwege gebrekkige opvang daar. Don Seder vreest een perverse prikkel, terwijl Jeltje Straatman de redenering vreemd vindt. Ook JA21, BBB, PVV, VVD en Mona Keizer uiten hun onvrede. Dan het weer, zon en stapelwolken en kans op een buitje, maar meest droog. De wind is zwak tot matig uit west tot zuidwestelijke richting en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
2: Dit is Omroep Zeeland non-stop.

leven zijn de lampen, ja de poorten tot de ziel. De jouwe die is prachtig, of klinkt dat soms debiel? Geen afterparties meer, nee die tijd is nu geweest. 2 dagen kapot, als ik maar even heb gefeest. Maar altijd weer die lach, als ik terugdenk aan weleer. En ik kijk ook naar de toekomst, want gelukkig komt er meer. Nu zoveel jaren later, nog steeds blij als ik je zie. En in de verte hoor ik weer, die mooie melodie.

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het RIVM meldt 9 nieuwe Nederlandse besmettingen met het West-Nijl-virus, waarmee het totaal dit jaar op 18 komt. 3 mensen zijn aan het virus overleden. Ook zijn inmiddels besmette paarden en wilde vogels gemeld. De kans om na besmetting ziek te worden is klein. Zo'n 80% krijgt geen klachten en ongeveer 1 op de 5 krijgt alleen griepachtige verschijnselen. Chipbedrijf Nvidia wordt door het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzocht vanwege een licentiedeal van $20 miljard met AI-bedrijf Grok. Mogelijk gebruikte Nvidia de overeenkomst om mededingingstoezicht te omzeilen. Toezichthouders kijken daarom of het bedrijf vooraf toestemming op moet vragen. Bijna 3000 drones hebben in New York de Twin Towers nagebootst, 25 jaar na de aanslagen van 11 september 2001. De lichtinstallatie is mede ontworpen door het Nederlandse kunstenaarscollectief Studio Drift. De 2977 drones die gebruikt werden voor de show verwijzen naar het aantal slachtoffers van de aanslagen. En een meerderheid in de Tweede Kamer is kritisch op de uitspraak van de rechtbank in Den Haag dat Nederland asielzoekers niet naar Italië mag terugsturen vanwege gebrekkige opvang daar. Don C.

0: het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
1: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anna-Parochie, Bolsward en Berlicum.
2: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Streekmuziek Non-Stop.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
2: Para Link & Co. Guiana Cinico.
3: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
5: Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
6: HWO Hinde van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis, komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelis leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-1-2. Zwargelis leidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
5: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.

0: wil de maatregel dan ook pas in 2028 doorvoeren, tegelijk met een wet die huurders beter beschermt. De openbare verhoren van de corona-enquête in de Tweede Kamer zitten erop. Als laatste was Anja Schreier aan de beurt. Zij werkte bij de Amsterdamse GGD en was OMT-lid. Schreier waarschuwde dat Nederland bij een volgende pandemie opnieuw onvoldoende is voorbereid, omdat de budgetten alweer zijn teruggeschroefd. Het eindverslag van de corona-enquête moet begin volgend jaar klaar zijn. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Dat is 15% van het totaal aantal banen bij de gemeente. De meeste banen verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. Volgens het gemeentebestuur is de reorganisatie nodig om de gemeente efficiënter te maken. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. De Groningse gemeente Oldambt geeft geen vergunning voor een metershoog beeld van Lenin. Dat zou komen te staan bij een museum in Oostwold over het communisme in Oost-Groningen. Maar volgens de gemeente roept het beeld te veel weerstand op. De initiatiefnemers willen nu helemaal stoppen met het museum. Het weer. Het is wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, bij 18 tot 20 graden. Vannacht trekt de wind aan en kan er wat regen vallen. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen. Later breekt in het westen de zon door. En het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het vind ik een verrassing dat het zwembad van Kolm een hier langer hier op een maai. Het is wel gek, want het zie je almost duidelijk in het contract. Zo per 1 januari sticht. Nou, de wethouder, jou dadelijk tekst en uitles in onderwijs.
2: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
3: EasyZip.nl, dan zit hij al goed.
4: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
3: Kom naar EasyZip in Burgum. Nou, ontzol nu het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZip.nl, dan zit hij al goed.
5: Thuis in Friesland. Met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
6: Schoorsteenvegen Friesland in het Westerijn. Die maait ze jouw kwastien vakkundig en secuur skin. Ik heb weer een soort ondervinding met pelletkachel onderhoud. Zorg voor uw voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
7: Mai Erik Enema.

0: zo leuk als zes is dat het een band uit Zeeland is. En in dit geval is het ik vier. Ja, dat is Raccoon en Nickel for Goodbye.
1: Van Fjouwer ons wijs.
0: Onderwijs.
1: Mai Erik Enema.
0: Het is nog 8 minuten nog jou, een goede middag. Van het welkom bij Onderwijs. Van is het tongensiet ziend is september. 2026 is het hier. Dit is die. Dat koekjesfabrikant Hellema dreigt het Haarlem na 150 jaar te verlitten. Had de problemen, maar het stroomtekort net gauw oplost worden.
2: We hebben een concreet plan lezen. En wat de oplossing jouwt. En dat wil je dan machinaal. Alleen de regeljouwing en de processen gaan vierstend te traag.
0: Zeker daar dat voor de keer maar praten over funderingsproblemen onder huizen. Er is 76 miljoen euro beschikbaar voor de oppak. Maar 56 miljoen gaat al op om oerlissen en onderzieken.
3: Wij zoen graag zien dat dat geld naar de uitviering gaat en ook daadwerkelijk ondersteunen van mensen die funderingsproblemen hebben en dat zelf net echt net oplossen kunnen bij de oerhiet mede verantwoordelijk van is.
0: En FBR Europe, een bedrijf dat onder andere videoschermen en camera-apparatuur verhiert, die verlit zien locatie en dit naar het aquarium in Grauw. Dat is een opstekker voor het dorp. Dat vindt het dorp zelf.
4: Ik moet zeggen hoe dat er nou uitziet. Is ik echt de kracht eruit waaihellen en is ik echt een iconische entree zo langs de snelweg van Grauw. Dus daar ben wij heel blij mee als dorp Grauw.
0: En dat is het daar ben we dus maar onderwijs ontzijs door het daar. Nijs, muziek en achtergrond dadelijk onder oren. Dat verhaal van die funderingskeer en het debat in de Tweede Kamer. Maar eerst, er waren in het kwart Sjeske Wiebinga een hele goeie middje.
5: Een goeie middje. Nou, de meeste plakken heerst de bewolking nou, maar alleen nog in het waadgebied een losse spotrein. De wien is nou zuidelijk, zwak ontmatig en is die trogsneed een graad als zontje. Jon is het droeg, maar in de nacht komt vanuit het westen bij een front, maar ligt terrein. En is het dan zo'n tolve ont 16 graden. Morgen een grieze dij, maar geregeld rein. En iedereen van een beetje ek uit een trogszinnen. De wien wordt weer noordwestelijk bij maximaal jochentje of, een jochentje graden.
0: Van nou 2030 kennen huiseigenaars op de website Mijn Overheid informatie vinden hoe de steert van verjering van het eigen huis. Minister Eleanor Boekholt O'Sullivan van die het volkshuisvesting in portefeuille. Ze zei dat jij op een dag in het Kamerdebat over de funderingsproblematiek in ons land. Er binnen in Nederland 10.000 huizen met minder verjering. Vooral in de provincies Friesland en Zuid-Holland. Meer kennis over de verjering en de beste methodes om die efficiënt om te pakken met het probleem beheersbaar maken, zei de minister. Zij wilde dat alle huiseigenaars heel makkelijk online informatie vinden kennen over de steert van de fundering van het eigen huis.
6: Ja, dat is echt de bedoeling dat we ervoor gaan zorgen dat iedere bewoner met een eigen huis in Nederland toegang heeft tot alle kennis die er is over zijn of haar huis. Dus je hebt zo'n pagina die heet Mijn Overheid. Daar gaan wij een tabblad onder maken, Mijn Woning. En daar ga je dus alle informatie die er beschikbaar is over het huis, dus ook over je fundering, die ga je daar kunnen vinden. Maar dat duurt nog even. Dus tot die tijd is echt de oproep, als je je zorgen maakt, ga vragen stellen bij de gemeente. En als die het niet weten, dan kunnen ze bij het Rijk terecht.
7: Er ligt er ook een dik rapport, de olifant onder de kamer. Dus er zijn heel veel mensen die hebben nu al met het probleem te maken. Ja, en daar is tienduizenden woningen gaat het over, mogelijk zelfs honderdduizenden. En daar is geld voor nodig.
6: Er is absoluut geld nodig om ervoor te zorgen dat iedereen de informatie krijgt die hij of zij nodig heeft om voor zijn of haar huis te kunnen zorgen, inclusief dus het fundament. Daarvoor gaan we aan de gang. Wat we daarnaast aan het doen zijn, is zorgen dat er innovaties komen, waardoor mensen idealiter in hun huis kunnen blijven als het fundering wordt hersteld. Of innovaties die gaan dat niet de hele straat afgezet hoeft te worden of opengebroken hoeft te worden. Dus we zijn heel nadrukkelijk op zoek naar manieren dat we de mensen goed informeren, dat we het zo klein mogelijk maken zoals het kan. En dat de mensen die het echt niet zelf kunnen betalen, dat we daar een fonds voor hebben om hen ook te kunnen helpen.
7: Ja, in een rapport van de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur staat dat dit probleem op termijn tussen de 11 en 12 miljard kan gaan kosten. En u werkt nu met een budget van, als ik het goed heb opgeteld, 76 miljoen. Is dat wel voldoende?
6: Nou, het budget wat we hier nu beschikbaar voor hebben is dus echt om al die voorgaande dingen te doen. Hè. Dus zorgen dat we de informatie verzamelen, dat we die toegankelijk maken, dat iedereen die informatie kan gebruiken. We gebruiken het voor die innovaties om ervoor te zorgen dat met zo min mogelijk gedoe fundering kan worden hersteld. Maar het zijn de eigenaren zelf van de woningen die ook eigenaar zijn van die fundering. En als er iets mis is met de fundering, ja, dan ligt dat in eerste aanleg bij de eigenaar van de woning. En mensen die dat echt niet kunnen betalen, betalen, die kunnen gebruik maken van het fonds.
7: Er zijn natuurlijk mensen die dat niet gemakkelijk zelf kunnen betalen, want een gemiddeld schadebedrag ligt boven de 90.000 euro.
6: Nou, ik heb iets lagere gemiddelde prijzen gehoord, maar hoe dan ook, het is ongelooflijk veel geld. En de meeste mensen hebben het niet op de bankrekening staan. Dus we kijken dan nadrukkelijk naar of het mogelijk in de overwaarde van de woning zit, waardoor de kredietverstrekker toch iets kan doen. Of dat mensen op een andere manier financiering hiervoor kunnen regelen. En als dat allemaal niet kan, dan is er een fonds waar mensen gebruik van kunnen maken.
7: Gebruik maken van het fonds, dat betekent dan lenen tegen gunstige voorwaarden?
6: Dat betekent dat er de voorwaarden die daaraan vastzitten, die zijn inderdaad gunstiger dan dat een kredietverstrekker kan bieden.
7: En met deze benaderingen moet dit probleem beheersbaar worden? Is dat de bedoeling?
6: Ja, ik ga echt proberen met deze landelijke aanpak dat we ervoor zorgen dat we en allemaal de kalmte kunnen bewaren daar waar het kan. Daar waar onmiddellijk ingrijpen nodig is. En dat zien we in de 6 leergebieden. Dat daar ook al gebeurt. Hè. Er gebeurt al van alles. Maar ondertussen ben ik hard aan het werk om ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot de kennis over zijn of haar woning.
7: En in elk taxatierapport wat nu nog verschijnt, hoort informatie te staan over de fundering van je huis?
6: In ieder geval vanaf 1 april jongsleden moet het in elk taxatierapport staan. En vanaf begin 27 willen we ook dat het onderdeel is van eerder in het proces. Dus als je een huis gaat kopen of je bent geïnteresseerd in een huis, dat je dan iets weet over wat is er in dat gebied aan de hand met funderingen.
0: En dat zei burgemeester Boegholt O'Sullivan. Zij is van Volkshuisvesting. In het Vaderkeer is dus verslagjouwer Onno Valkenaar nog altijd. Nonno, ja, de minister wil natuurlijk inzetten op preventie en voorkomen dat er nog meer huizen met funderingsproblemen bijkomen. Maar daarmee is het probleem volgens mij lang niet oplost.
8: En volgens mij los je dit probleem net op, maar alleen een tabblad op een website, mijn overheid. Het probleem is grut. Want volgens het rapport De Olifant onder de Kamer, ja, prachtige titel van Vels, gaat het rond het jaar 2034 om 425.000 huizen. En dat zou letterlijk de eeuw zelfs oprinnen kennen richting de 100.000 huizen. Nou ja, Driek wil met deze aanpak vooral voorkomen dat het probleem zo grut wordt.
0: Ja, het probleem dat is onderhoud zeker in Friesland speelt. Er zijn nou ik mensen, maar slim verzakken huizen die de aanpak willen matten. Ken elkeen die dat net betelt, ik ken nou een beroep dan op de fonds, werd de minister Tourette, duurzaam funderingsherstel?
8: Nou, in principe moet de huiseigener soks zelfs betalen, zei de minister. Zij denkt dat een soort eigenaars daarvoor ik een beroep waan kennen op de oerwaarde op het huis. Want ja, een soort huizen min meer wurg worden de oude jaren. Maar huisverhoudings maar geen of maar een beetje oerwaarde, onvoldoende spaarcenten en onvoldoende mogelijkheid om geld te lenen, ja, die kennen in principe een beroep waan op dat fonds. Maar van bedrijven en liet zelfs zelfstandigen wordt het een dreig verhaal, want die kennen er geen beroep op dwaan. Nou ja, en er ben vanzelf zeker verzakken boerenbedrijven, maar wenhuis een boerenbedrijf onder een dak. En dan ben ik middenstanders, maar een verzakken winkel dat ze bob of achterwijen. Ja, in die gevallen kennen families in een wenhuis, een jonkersstandwinkel, wel beroep dwaan op het fonds, maar de middenstander net. Ik net als er EM lastig is. Kwadstein, de minister presentiëren haar plan van aanpak Hewitt als de sluitende regeling voor alle meesken met onvoldoende vermogen. Maar ja, tegelijkertijd wat duidelijk dat bij alle gedachten ik wel categorieën binnen die bij die regeling tussen wal en schip vallen.
0: Dat is wel heel triest dan natuurlijk. En als de minister goed begreep, was zij de fundering van alle huizen in Nederland in een periode die taxeerlitten. Dat is een joerengraap.
8: Maar ja, dat taxeren van die verderings, dat moet in de toekomst vlugger gingen en ik goedkoper worden, zei de minister. Het doel is dat elk huis dan een soort van kleurcode krijgt. Nou, de correcte kleuren en codes binnen nog net bekendmaken, maar ik kan me zo voorstellen dat een huis bij code green stevig steert, dat er bij code oranje een risico is, ja, en dat je bij code rood ingriepen moet. Het uitgangspunt is dat alle huiseigenaars, maar ik alle hierders, het in principe het recht hebben om te weten wat er steert van de verdering is van het huis dat je wijnt. Tagliek, zei de minister, dat toeke huiseigenaars die zo'n dat nou ik al witte motten. Want ja, het fundament is vanzelfs de basis van elk huis. Ja, en daar is elke huiseigenaar in principe zelfs verantwoordelijk voor.
0: Ja, dat snap ik. Nou ja, dat bestuurt weer even om naar de politiek. Wie de Kamer tevreden met het optreden van de minister?
8: Maar het gaat om een probleem dat alle partijen, van pro ont PVV, van vinden dat het rondpakt willen mat. De partijen die lissen dan vooral accentverschil. Pro vregen omtinken van de positie van woningbouwcorporaties, ja 21 voor die van de ondernemers, en de BBB voor die van de boeren en de wetterskippen. Nou ja, de nieuwe ompak van de minister die leidt er nog maar krijgt, en de meeste partijen binnen bleed dat het nou lang om let een begin maken wordt met een nationale ompak. Maar ot deze ompak ik genoeg is om te voorkomen dat het verdieringsprobleem een verdieringscrisis wordt, dat zal de takkomst leren.
0: Ja, natuurlijk. Onder Valkenaar, nu de tweede keer, dank u wel voor die bijdrage.

Dadelijk het verhaal van het zwembad van Kolm, het paradieske. Dat bleef een uur langer als iedereen tocht. En dat is wel verrassend dat iedereen wist dat. Wilt iedereen dat weten kennen hier? Nou, hoe dat nog zit, dat jaren we dadelijk van de wethouder van Laat Eerst Friesland. Eerst muziek. Je bent Mike en de Mechanics. En dit is Silent Running on Danger.

0: nog een keer gaan. Nee, dat is één keer. Michael Mechanics, jij is een Running on Silent Ground.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Onderwijs.
0: Het zwembad van Kolm. Het paradiske bloot een jaar langer dan hier als iedereen tocht. Het idee weer dat het contract van de gemeente, waar beheerder Optisch Sport, op 1 januari zou rund, maar dat blijkt 21 december van het komend jaar te wijzen. Dat is mooi nijs voor alle zwemmers, nog een jaar langer zwemmen daar in Kolm. Maar is het ook goed nijs voor de gemeente Noord-Eerst Friesland, die het zwembad, zeg maar eens, al mooi betellen. Met wat ik eerst die Schoorstra Boeinga is onder telefoon, een goeie middje.
3: Ja, goeie middie.
0: Ja, dat is toch wel apart. En heel veel mensen hebben het contract net goed lezen.
3: Nou, dat is een ingewikkeld contract, want er zitten namelijk 2 datums in. En dan heb je gauw betezing. En ja. dat wie dus aan de orde.
0: Maar het is wel een cruciaal onderdeel van het contract, liep het mij.
3: Het is zeker een cruciaal onderdeel. En daarom hebben we nooit heel goed gezien van wat is nou, waar staan we nou, wat maken we nou dan? En daarom hebben we dan een keer goed te checken laten. En dit is nou de conclusie. Ja. En het contract rent gewoon terug tot 31 december 2022.
0: Dat moesten de juristen even vaststellen. Nou, dat is mooi nijs. Ja. Bezit ik dat de gemeente langer de tijd heeft om na te denken over de toekomst van het zwembad. Want het gaat er uiteindelijk om, de vraag is eigenlijk een beetje, mag de gemeente het nou oornemen of game of zie ik naar een nieuwe partij voor het beheer?
3: Nou, er zijn inderdaad meerdere opties natuurlijk. Hè. Die gaan nu alle scenario's overwegen. En dat is dus ik het huzzel wat wij nu als college gewoon dwangen. Wij checken nu alle opties die we voorlezen. En het is de bedoeling dat wij een goed verhaal deellezen bij de gemeente. Dan alle mitsen en maren en alle cijfers en alle feiten op een rijtje staan. Zodat de gemeente een goed overwegen besluit nemen kan.
0: Ja, je moet je dat voorstellen.
3: En een van die scenario's, hè, die het rapport Synergis ik schetst had, is van... Dat een stichting mogelijk is.
0: Ja, ja, een eigen stichting. Maar je bent al heel lang met het werk liggen bij. Want je bent er natuurlijk ons juster eigenlijk van uitgegaan dat die contractperiode op 21 december dit jaar ouder in de zoen.
3: Ja, dat klopt. Maar we zijn inderdaad de stichting, daar hebben we dus, of tenminste de werkgroep Paradiske, daar hebben we dus van het Simmer een gesprek mee gehad. En inderdaad, het is. Nou, het is best wel dat we al heel lang aan het werk binnen. We binnen echt sinds deze zomer hebben we nog zijn van nou wil ik maar aan de slag. En dat is dus wat we nog mee bezig zijn. En die stichting die, of dus, ik had het wel stichting, maar een werkgroep Paradiske. Mm-hmm. En die is nou aan het uitzieken dat ze eventueel een stichting willen kennen. Nou, en die rennen direct zin hoor, dat zei ik inderdaad wel, het is een flinke object. Het streven nogal wat, hè, om alles goed te beginnen om het haalbaarheid te toetsen. En daarom ben we eigenlijk ook blij dat we die tijd nou haar extra om dat goed uit te zieken. En dat jou dus ik kan je droomte om het goed inderdaad inzien. Op zijn meritus te toetsen.
0: Ja,
3: en de gemeente is direct vooral goed in maat te nemen, want die haal ik tijd nodig. Hè? Dus ja. Dat maak ik goed bezien.
0: Hier extra nou krijgen eigenlijk om het haar uit te vinden. Wat is Friesland steekt?
3: Ja, nou ja, je wel wat er gebeurt. Want ik denk dat we echt een hier extra haar. Zo werkt het natuurlijk net. Wij gaan wel voortvarend aan de slag met dit besluitvormingsproces. Zodat we wel begin 2022 hier al een besluit toe nemen.
0: Oké. Maar ja.
3: Dat is wel wat wij graag willen.
0: Dit jouw
3: dan ik het heldere proces op tijd weten van welke kant gaat het nou uit.
0: Ja, nou, je mag ook een beetje adempauze krijgen. Het besluit, Frans Koorstra, Matthias Friesland steekt jaarlijks 175.000 euro in het Paradiso. Dat maakt dus takemier weer derheen. Dus geen rekening mee houden.
3: Jawel, want er stiel in de begroting. Dat maakt het dus ook inderdaad dat jouw stiel opname in de begroting voor 2022. En dat blijkt dus ik dat er al rekening mee houden weer, want dat weet dus ik de looptijd van het contract. Dus dat maakt het dus eigenlijk ik dat bij gewoon alle puzzelstukjes bij Friso zelf een operatie van hé, waarom zit het nog zo in elkaar? Dat klopt dus ook. Dus
0: ja, maar het reserveren van het jaarlijkse bedrag hier hem dus wel rekening houden, maar het extra hier.
3: Ja, zo zit het wel inderdaad in de begroting, inderdaad. En dan kon je even nog denken van, hé, wat wees hier al aan de hoorn? En dan komt alles dan komt het in het plaatsje, komt dan ik helder van, wat is nou de betekening geweest, hoe zit het nou? Maar in ieder geval, voor 2028, dan zit het net nog op begroting. Dus daarom maken wij dus wel vaart maken met onze besluitvorming, want dan maken we wel een... zien hoe het er dan voor lijkt.
0: Ja, want het probleem is natuurlijk, het Paradiske is, laat me zeggen, daar is nogal wat achterstallig onder gehad, maar toch al wat aan gebeuren. Dat wordt natuurlijk wel mij wogen in wat uiteindelijk het besluit weer is. Had het niet om de takkomst van het zwembad.
3: Ja, dit is een complete heroverweging, totale heroverweging, ja.
0: Oké.
3: Okay. Maar alles, Alles met het kleed.
0: Ja, alles met op het kleed. En dan begint Takke weer modern bestuurder na een deur. Gisjes Kroonstra, wethouder van de gemeente Noordwest-Friesland. Dank je wel voor je verhaal.
3: Ja, joh.
0: Dadelijk het laatste nieuws uit Friesland, Maya Jacob Stelwagen. En dan in het twarieloeren van onderwijs, het verhaal van, ja, dat is toch wel mooi, René van der Galien. René die hier werkt in de verzekeringssector, in de banksector. Maar tot de digitalisering, waar het contact met de klant deelt iets minder. Dat vond ze net leuk. En ze heeft door voor een enorme carrière switch keers. En ze is hoofdconducteur bij NS worden. Oer haar ervaringen op het spoor, heeft ze een boekskreun. Mensen sporen wel, dat we het, nou, het is niet heen onbeheer. Ik praat hier met haar om te zeggen waarom zij zo positief is over het leven in de trein.
1: Nieuwe wieken bij Omroep Friesland.
2: Een week lang weer om naar de tijd van de buttons, de homecomputer en de A-team in Snits.
4: I love it when a plan comes together.
1: En al die prachtige muziek.
2: De wieken van de jaren 80.
1: De hits, de oordinkers en het gevoel van doen.
2: Van man die viertjes op Den Bra bij Omroep Friesland.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
6: Ah, mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
8: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
9: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
10: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl. Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
11: Wij zijn Medipoint.
12: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
13: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
12: En voor Harold met een staalopstoel.
14: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
12: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
11: Medipoint.
12: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Medipoint.
12: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
0: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2 FM.
0: Nou, het scheelt net een seconde, hè. Dan is het exact Jelwe Vieven, dat is nou het geval. Hij stiet voor het laatste nieuws uit Friesland. Jacob Stelwagen, ja, goeiemiddag.
15: Een goeiemiddag. De politie had juist 30 kilo illegaal vuurwerk in beslag nam na een huiszoeking in de Leutenwijk Kamengaborden. De wijk had een soort lijst van vuurwerk oorlijst. De oorleiding van de huiszoeking wie een tip die de politie kreeg via meld misdaad anoniem, dat een minderjarige illegaal vuurwerk hebben zo en dat er dat ik aanstekken zo. De minderjarige en een 50-jarige man uit Leuven binnen onhouden voor het bezit van het vuurwerk. Intussen is hij weer vrijlitten. Het vuurwerk is in beslagnaam en zal vernietigd worden. Sportclub Heerenveen had het contract van Kiraino Schaken Iepenbrutsen en verlengd. De 8-jarige onvallen leidde er toch ontmits 2030 vast. Schaken draaide dit december de volslijne taardiering bij de eerste selectie mei. Kwam in actie in meerdere oefenwedstrijden en zit al meerdere keren op de bank bij het eerste elftal. Minister Vincent Kardemans van Infrastructuur en Wettersteert kan nog net zeggen wanneer en op hokkerwijze de bregen bij Schoelenbarg geompakt wordt. De minister begreep de zorgen van omwenners over de ministerie van de bregen, maar wil eerst een landelijke afwaging hoe het de projecten van zijn ministerie aanronden. Pas daarna verwachtte meer duidelijk iets aan te kennen over de toekomst van de bregen bij Schoelenbarg. En de gemeente Dantemariel wil gewoon trokken in bij het ontwikkelen van een nieuw multifunctioneel centrum in Vinwaarden. Eco had de stichting Dorpshuis Vinwaarden Vinwaarsterwal een veromlutsen uit dat project. Met het plan zonder sport, onderwijs en moortingen als uitgangspunt naam worden. Maar de stichting Efter het Dwarpshoes zocht de pilder moortingen te min waarom in de plan van het nieuwe MFC. En daarom stapte die stichting uit het project, maar het keer dus wel gewoon trok.
6: Dat is mooi om te heren, denk ik. Hoe dan ik, dat wie het Frieske Nijs. Het is naar het lezen, een selectie ervan in elk geval op de site en de app van Omroep Friesland. In het Frieske, in het Nederlands en een heel soort orentaal.
16: Is jouw keunskebit stikken? Dan wolle jo dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice van reparages onder het keunskebit. Bel je nou mijn Kunstgebit aan Huis 06 83 242 162. Zorgeles leidt je mijn Kunstgebit aan Huis.
17: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar KBC Badkamers en Keukens in Schaarne-Gouten.
18: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er van Elsing.
19: Onderwijs.
20: My Erik Enema.
6: Dadelijk het verhaal van Rennie van der Galien. Ze is ook broertje Dokkum. Ze heeft een boekje over haar ervaringen als hoofdconducteur bij de NS. En ze vindt het prachtig werk. Ze is heel positief. Het verhaal is dadelijk hier in Onderwijs. Maar is het waar? Goeiemiddag, Tjitske.
21: Ja, een goeiemiddag.
6: Nou ja, wat een aparte dag uit eigenlijk. We helemaal net zo meer waar eigenlijk, hè?
21: Nee, zeker net. Nee, we zetten de dag heel mooi uit. Want we zijn heel zo erom te verzinnen. En die zin is eigenlijk ik wel heel lang bijbleun. Van de middag kwam er wel wat vreunlijke stapelwolken bij. Maar ja, we hebben een hele prima dag van. Maximum temperatuur litten dat ik zin. En ik denk ik wel dat als je dus in de tuin ziet naar nu te wien. En ja, Bobbelans die er eigenlijk al ik net niet in zijn volle wien. Maar ik denk dat ik echt wel noffelijk West het Skielga 18,4 graden. In dan wordt is het nog een graad heger west. Dwaaiem 18,9. Akron dat we 18,5 graad. Laaksum ziet op 18 roen. En Frieske Pijl die zit ik haast op 18 graden. Dus ja, al met al een prima dag. En ook dan Noosje, want we krijgen echt nog een hele mooie foto binnenkrijgen uit Haas. Nevens mij maar een drone maken, maar dan zie je heel mooi de gelaagd of eigenlijk een plak met bewolking hing je boppen de waardeiland. Heel hele tjus bewolking. Daar valt een dripke rijnwetter uit. Ik zie dat ik wel op de webcam op Skielge. Daar is het een beetje weird, maar op oorplakken is het joort mooi droegbleun. En mijn grootste part van de dag dus de zinnen erbij. Nou jongen, vannacht dan heb ik nog droegwaar. Jong moet ik eigenlijk zeggen. De wien, Boppelan, komt uit het zuidenwijs, zwak ontmatig en in het kustgebied helle er uiteindelijk al wat om. En hebben helle een minimumtemperatuur van 12 tot 16 graden. Maar iedereen van de nacht komt vanuit het westen waar je dus toch wel een eiensteuring op zetten.
6: Ja, en dat is een voorbode eigenlijk van wie het waar van morgen?
21: Ja, we hebben morgen dan eigenlijk wel een compleet oren dij. Joert, hier in het begin van de dij dat de zinnen er heel mooi bij komen. Echt een brede opklaring. Nou, morgen hebben we dus eigenlijk in diezelfde beweging van west naar east. Dus een steuring, maar een heel soort bewolking. En dan werd dat het geregeld is even wat wie het omslacht. Wat lichter rijn, wat stoorrijn kennen vallen. Maar daar zul ik zeker wel droege rieters bij wezen. De droege rieters, die nemen iedereen van de dij Volta. Maar ik iedereen van de media. Dus ik zou nou dan eens dat de bewolking weer eens even iep en brekt. En dat de zin hem dan ik weer even sjen lid. En wat erbij komt is dat we in een warmere en vochtige luchtsoort komen. Dus hoe Volta zin hem eigenlijk haast net sjen lid. Kan het mooi wel makkelijk opwarmen naar zijn 18 of jongetje graden. En joet hier we dan. Ik een 18 graden als maximum temperatuur. Maar dags viel het wel weer wat oors aan. En ja, ik zeg van een week ik alweer een paar foto's binnenkom. Ja, het werd weer topseizoen voor de paddenstoel. Ja, dat vind ik dan ik wel.
6: De mooie wolkenlucht. Hè?
21: Ja, mooie wolkenlucht. Maar ik de paddenstoel en hele...
6: Oh, de echte paddenstoel.
21: Ja, de paddenstoel die komen weer staan. Ja. Ja, en sandij als morgen. Maar ja, dat vochtige ambitie rijnwetter. Ja, dan zitten ze straks weer als Paddenswon. Ute Groenwijk.
3: Het roept lekker, het roept echt naar Jest, hè?
21: Ja, ja, als je naar het bos tag in, dan roep je de Jest. Ja. Mooi.
3: Hey, wie kan wel wat fatsoenlijk waar hebben? Kun je dat ik misschien garanderen?
21: Nou, voor de sneun al. Ja, ik heb mijn beste verdwaan. Nee, sneun, dan zetten we de dij uiteindelijk mij een beetje mist. Maar daarna droege dij, mij geregelde zinnen erbij. Dus dat wordt wel de knapste dij van het weekend. De zuidwestelijke wind, die neemt zagen de wij de dij wel wat daar. Matig, want vrij krachtig. Soms zelfs leven krachtig. Dus een beetje vlegerig van karakter. 20 graden heb ik steen als maximum temperatuur. Maar ja, dan op snijden, dan verordert het weer. Dan hebben we weer een steuring die het voorbij loekt. Mij geregeld is even een bui. En de zuidwestenwind die het matig ontkrachtig is. Maar ja, die zakken dan niet naar een van de dijen. Wel wat aan. Dus nou ja, ik en dit is een beetje een verhelling. Maar nou ja, het giet wat op een deel inderdaad. Snijden dan weer zo'n 18 yoghurtje graden. En dan op menje, dan komen we toch wel weer in een wat knappere waartype. Nou, je echt wel een stuk minder wien. 21 graden als maximum temperatuur. En dan ik weer geregeld de zinnen erbij. Dus ja, het is echt licht wisselvallig, kan we eigenlijk stellen. Hè? Licht wikselend. En dan ja, wat ik al eerder al zei, dat is voor de paddenstoel is het perfect waar.
3: Mooi waar voor de paddenstoel.
21: Mooi waar voor de paddenstoel.
3: Oké, dankjewel, Tjiske.
21: Graag gedaan.

0: Faith Hill, ja, is een This Kiss. En daarvoor Elke Vrouw van Marcel Smit.
1: Onderwijs.
2: My Erik Ellema.
0: Mensen sporen wel. Dat is de titel van een boek dat je ooit presenteert. Dat heeft binnen verhalen door de ervaringen van haatconducteur Renny van der Galien, opgegroeid in Dokkum. Maar het boek voor Renny vooral de positieve kant van haar vak. Hè, van de trailerhuis-journalisten. Ze vindt het schitterend werk. En staken, juster, het is dan niet net dien. Want Renny is positief.
3: Ja, dat klopt. Het beeld wat ik eigenlijk hier van een hoofdconducteur wie streng wijzen, boetes uitschreeuwen en handhaven en dat er een prot agressie bij komt. En ik dacht, toen ik een keer conducteur werden we van het leek het mij gewoon heel leuk om echt de orenkant zien te litten.
0: En die orenkant is volle positiever dan dat mensen kunnen denken?
3: De positieve kant inderdaad, want het mooiste van uw werk is de ontmoetingen met de reizigers en die ben vaak ontzettend leuk. Ik denk dat zeker 99% van mijn werk positief en leuk is.
0: Ja, dat komt natuurlijk omdat dat zelf positief is, dan just ik positief naar dingen.
3: Dat is exact, ja zeker. Ja.
0: De beste eigenlijk pas op letterleeftijd op het spoor bedaren. Hier is een heel oorwerk, ze is een verzekeringswraad. Waarom is het ooit kiezen eigenlijk om conducteur, hoofdconducteur te worden?
3: Daar had ik net echt speciaal voor gekozen, maar ik wie net meer gelukkig in mijn orenwerk. Omdat de digitalisering enorm opkwam. En daardoor heb ik steeds minder contact met mensen. Bij de klanten. En toen dacht ik, ja, ik wil toch echt om me heen zien om wat te horen. Toen had ik eerst in de zorg zocht en daarna nog in het onderwijs. Alleen nog daar koer ik net, daar hield ik de juiste diploma's net voor. Mm. En toen werd er toevallig een conducteur of een machinist bij mij in de stritten. En die zei van, goh, en die is conducteur net wat voor die. En toen had ik toch de stap naam om een keer te snuffelen. Mij een oorconducteur. En nou, dat was zo leuk direct dat ik dacht van ja, ik solliciteer.
0: Ja, wat sprutst je direct zo om het werk?
3: Toen ik één keer daar stier, ik kreeg toen ik snuffelde een fluoriserend geel jasje aan. En ik wie het middelpunt van de belangstelling op het perron. En reizigers kwamen naar mij daar, terwijl ik eigenlijk er nog niks van wist. En er was een leren vrouw en die zei, is dit de trein naar Schiphol? En ik zag boven bij mij op het perronboord en de trein zit ernaast. Ik zei, ja mevrouw, dit is de trein naar Schiphol. En zij stapt in, ik help haar nog even met instappen. En ze shut me on en zei, oh mevrouw, dank u wel. En toen dacht ik, op dat moment kreeg ik trouwens kippenvel. En toen dacht ik, hé, ik doe het daar. En dat gevoel miste ik lange tijd.
0: En dat heeft voen in je werk als hoofdconducteur. Aan de andere kant zit ik wel, zoals kaartkanten, om het vak. Het is fysiek best een zwier beroep, hè?
3: Ja, ja, zeker wel. Wij rennen een prototrode trein en die rijden natuurlijk over een heel wisselend, wiebelend spoor. Mm-hmm. Ja, daarna is met trap op, trap af. En fysiek is het, is, wat dat betreft, is het inderdaad wel zwier. Wij rennen samen met 10.000 stappen op een dag, alleen dan net op een vlakke ondergrond.
0: Nee, maak eens heel wat meters in de trein.
3: Jazeker. Ja. Ja, als die werk goed doet als conducteur, dan maak ik de kilometers wel, ja.
0: En de meeste minbarigen, hè, ze dit alle rommel lezen.
3: Ja, klopt. Ik denk soms wel eens, ja, meestal keer heb je dan wat lekkers. Of ze nemen zelf op mij van hoes. En dan stiert die lege beker van de kiosk er nog. De wet koffie in zitten had. Of een verpakking van iets lekkers, een reep of iets dergelijks. Dan denk ik, kijk, en de prullenbakjes ben natuurlijk heel iets.
0: Ja, die ben samen vol.
3: Ja, die ben samen vol. Dus dan, ik vreeg eigenlijk wel eens aan de reizigers van, goh, wil je me alsjeblieft even de rommel of de spultjes mij naar boeten nemen. En als dat even netjes door de omroepinstallatie erop, dan wil de meeste mensen dat wel eraan.
0: Ja.
3: Maar dat is natuurlijk net een standaard omrooprecht voor u.
0: Nee, je wil liever dat mensen dat zelf doen. En je maakt als conducteur, als hoofdconducteur, ik erop tasje dat mensen haar een beetje gedragen in zo'n trein. Dat ze net de skonken op een bank aan de andere kant lezen en zo wat. Want iedereen zegt van heel iets, en dat is denk ik ook zo, dat de verruwing in de maatschappij neemt daar. Dat is juist in de trein, liep het mij.
3: Ja, dat zullen wij zeker wel. En in het begin, toen ik kreeg in het eerste je conducteur weer, kijk, vrij streng op zulke dingen. Ja. Dan zei ik, kijk, daar rond ik langs en zei ik eraf, hè, had ze de voort op de bank in. Maar later had ik daar eigenlijk een eigen manier op voelen. Ik denk, hé, als ik dat nou wat op een oren manier aanpak, misschien werkt dat wel. Dus ik kwam ook een keer bij een jongen en toen zei ik van, goh, wil je misschien wat minder ontspannen gaan zitten? En ja, die jongen die zei mij aan en hij zei, natuurlijk mevrouw, oh, wat vraagt u dat netjes? Nou, en toen zei hij, oh, kan ik misschien iets voor u doen? Nou, en ik haal altijd tissues in mijn boezem. Dus ik zei, nou, je mag wel even de stoel aan de overkant poetsen. Nou, die wie je nog helemaal skien, hè? Want hij heeft prachtig mooie witte Nike schoenen, mm-hmm. Maar vooruit. Hij had het doekje van mijn oornaam, hij had de stoel poetst. En ik zei, nou, dan heb jij je taakstraf volbracht. Nou, we hadden er allebei hartelijk om laken. En zulke dingen hoor ik nou er wel in. Maar nou, iedereen die ik zei, van wil je even wat minder ontspannen gaan zitten... Ja, die lust daarna en die door daarna ik net voor het werden voor het op de bank. Dus het werkt.
0: Ja, mensen sporen wel. Had je ze maar een beetje fatsoenlijk aanspreken op eventueel verkeerd gedrag?
3: Ja, dat vind ik ook. Dat is wel belangrijk, ja.
0: Dan ben je 58. Ja, in principe, nou, dan iedereen jongen. Dit haast wel vol, denk ik, hè, Sa?
3: Dit hoor ik wel vol, zeker. Ook omdat wij gewoon onze functie... zelf een beetje invullen kennen. In die zin, wij lid natuurlijk wel de trein veilig vertrekken. Maar daarna krijg ik de vrijheid om direct door de trein te gaan... of iets later door de trein te gaan... en hè, om de meesten dan wel te zien. Maar we hebben geen verplichting van controle voor de kaarten of zo. Dus dat vind ik heel fijn. En daardoor vind ik het een heerlijk beroep. Ja. En ondertussen lekker naar boeten zien door de hele... Hey, door heel Nederland reizen hier is echt, vind ik echt prachtig mooi, de natuur. En ja, de hele samenleving kom ik zien, dus dat vind ik echt heel mooi.
0: Ja, ja. En Juster is net staakt, hè?
3: Ik ben Juster net staakt.
0: Nee, dat zit er net in bij.
3: Nee. Ik vind het fijn om... ik heb een prachtige baan. En ik snap wel dat de meesten die al langer bij NS binnen staken... Maar zelfs ken ik er net echt achter en dus juist daar hij net staakt.
0: Nee. Vooral ik omdat het positief wijze worst over het vak dat je uitoefent.
3: Ja, maar ben ik echt positief. Dus voor mij hoeft het dan net. En ik wil heus ik horen mensen helpen, maar ik vind dat mag er wel echt achter staan.
0: Zei René van der Galien dus. Oor het boek dat ze schreun heeft, Mensen sporen wel. Ze werden dan in het weekend, is de presentatie van het boek. Dat is op dit start. Dus daarom heb ik het gesprek met haar van tevoren. Ik al eventjes opnam.
2: Omroep Friesland. Televisietip.
0: Ja, dadelijk om 4 uur binnen bij Friesland Joer. Het Frieske Nijs. Timo Jepkoor, die zal het presenteren. De Rasjoor Tjitske, maar het waar. En dan is het hier voor heer. Richard is drokdwaande maaisje in de handel. Die had natuurlijk ook marketing bij, want het speel moet al verkocht worden. En Richard docht dat op zijn eigen spontane wijze.
1: Het gaat helemaal net vol als een script. Ik denk ook net van, je wordt ook een filmpje maaisje. Dat is soms in één keer een ping en dan moet het nou worden. En dat je dan een klant voor de deur staat of zo, die had gewoon pech. Als ik in het moment zit, zeg maar, dan is dat het. Kies mijn Instagram of TikTok, kies dat makkelijk bewerken. Gewoon heel makkelijk. Gewoon een kwartje om elkaar plakken. Oh ja, kleren, ik denk dit is het. En toen had ik het opslaan en toen jou wachten had ik het erop zet. Nou, en dat is gewoon compleet ontploft.
0: Ja, Richard is hoe zijn handel en de wijze waarop hij zijn handel de man-vrouw brengt. En we treffen op de Westerijn een heer fan on die hem zelfs net op televisie hoeft te zien. Goed dat Ruud zocht, dat is juist Jon in datzelfde heer. Hier is Ella Langley. De laatste plaats, de eerste oren van Onderwijs. Dit is Choosing Texas.

0: Ellen Langley, eerst en Choosin Texas. Dadelijk in Ongewas zullen we het hebben over het aquarium. Iedereen kent dat wel, bij Grouder, rond de A32, een iconisch bouwwerk, mag je het wel nemen. Maar het aquarium met een nieuwe namen en een nieuwe eigenaar kregen. Nou, die namen, dat is wel een hele bijzondere ding. En ik hoop dat het wat onslaan zal. Ik heb een beetje met twijfels roer, maar het is in elk geval The Wave Grouw worden, zei het aquarium. Nou, waarom en wat ze er maar dwaan willen, dat verhaal is dadelijk hier in Ongewas.
1: Omroep Friesland.
2: 12.12. FM.
1: Alles wat er spielet. Krijg je allemaal in de mail?
3: Hij is vergees en hij is super actueel.
4: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
5: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws en als bonus
6: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
3: Scroll nooit. omroepfriesland.nl/nieuwsbrief.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
11: Verlaag je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
12: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
13: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
12: Phew, we kunnen weer.
13: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
14: Hey,
11: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
15: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
16: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Van Weel heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Dat deed hij in een interview op televisie. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij van daaruit zijn drugsimperium. Van Weel zei dat diplomatieke druk niets heeft uitgehaald en dat hij overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De premier van Sierra Leone zegt dat zijn inlichtingendiensten niet weten waar Jos L. nu is. Bij een brand op een vrachtschip in China zijn 25 mensen omgekomen, melden Chinese staatsmedia. Het schip lag in een haven in het noordoosten van het land waar het werd gerepareerd. Het vuur ontstond aan het einde van de ochtend door onbekende oorzaak. 3 uur later was het geblust. Behalve 25 doden zijn er ook 5 gewonden. Het schip voer onder Liberiaanse vlag. Uit welk land de slachtoffers kwamen is onbekend. In 4 Europese landen, waaronder Nederland, zijn de afgelopen dagen invallen gedaan in een groot onderzoek naar fraude met paarden. Criminelen verkochten mogelijk 1000 sportpaarden als slachtpaarden, omdat dat meer geld opleverde. Maar het vlees van sportpaarden is niet geschikt om te eten, omdat ze vaak allerlei medicatie hebben gekregen. Ook vervalste de

0: ziekenoperatie, maar de provincie die wil dat eigenlijk net. En daar snappen ze op het beeld niks van. Eerst dadelijk alles hoor in dit programma.
1: Van Fjouwer ons wijs.
2: Onderwijs.
1: Mij Erik Enema.
0: Fijn dat ze wist. Dit is Onderwijs. En dadelijk zullen we het eens hebben hoe die Beeldse energiecoöperatie, die toen maar net in slag had, omdat de provincie dat net vol, om meer dwarsmoen te krijgen. Verhaal je eens dadelijk in dit programma.
2: Onderwijs.
1: Mij Erik Enema.

0: Zwemt u te Detroit, Michigan. Yeah, that's the Romantics and Talking in Your Sleep.
1: Dat is echt de bedoeling.
0: Dat is net helemaal goed. Ik vind moord is de beest. Dat vind ik zeker. Hey, misschien nog pakken we het even waarom. Ja, dat ken helemaal goed. Ja. Fred, welkom dus bij Onderwijs. Het tweede uur van dit programma. Op dit moment zie je in september. De dag dat de Kimmercommissie van Volkshuisvesting praat over de funderingsskeer.
1: Het is echt de bedoeling dat we ervoor gaan zorgen dat iedere bewoner met een eigen huis in

0: Nederland toegang heeft tot alle kennis die er is over zijn of haar huis.
1: En dat zei de minister van Volkshuisvesting, Boegholt O'Sullivan. Tikke daai dat het zwembad van Kollum het Paradieske nog een langer iepen bloot als Elsen in eerst eigenlijk tocht.
2: Het is een ingewikkeld contract, want er zitten namelijk twee datums in. En dan ga je gauw beteersing. En ja. dat wie dus aan orde.
1: Toen zei de wethouder van Hart is Friesland. En het is er daai dat Rennie, haatconducteur bij de NOS, een boekskreun heeft over hoe mooi het beroep als conducteur eigenlijk al het is.
3: Het mooiste van uw werk is de ontmoetingen met de reizigers. En die ben vaak ontzettend leuk.
1: Ja, en dat zei Rennie van der Galien, dus haatconducteur bij de NS, oer haar beroep. En op deze dag hebben we er nog een uur lang bij muziek, Nijs en Achtergroen. Dadelijk komt denk ik vaart die dwarfsmoen. De provincie was net, de Beeldse Energiecoöperatie, die was eigenlijk heel graag. Maar eerst, het waren het kwad. Tjitske Wiebinga, een goeie mietje.
4: Een goeie mietje. Nou, de meeste plakken hoe heerske de bewolking nou, maar alleen nog in het waadgebied een losse spotrein. De wien is nou zuidelijk, zwak ontmatig en is die trogsneed een graad als zontje. Jon is het droeg, maar in de nacht komt vanuit het westen bij een front, maar licht terrein en is het dan zo'n tolve ont 16 graden. Morgen een grieze dij, maar geregeld rein en in de rin van een beetje ek uit een trogszinnen. De wien wordt weer noordwestelijk bij maximaal jochentje of een jochentje graden.
1: Wat in Friesland meer rond te komen van dwarfsmoen, dat zei de Beeldse Energiecorporatie. De provincie die wil net dat er nieuwe moenen gebouwd worden. Simon Visbeek van de Beeldse Energiecorporatie begreep er eigenlijk helemaal niks van.
5: Wij willen graag dwarfsmolens plaatsen op de plekken waar nu al bestaande solitaire turbines staan. Dus bestaande plekken waarbij boerderijen en die ophogen. En dan samen met de dorpen daar een dwarfsmolen van maken. Dat is wat wij willen.
6: Ja, en die nieuwe omjouwingsvisie van de provincie, die zit je in paard?
5: Nou, daar staat duidelijk in, hè. Geen solitaire dorstenminus. Dus dat staat ons in het pad. Ja. Ja.
6: Ik ben teleurgesteld of ik wil een beetje look.
5: Kijk, er zijn twee keer moties aangenomen. En de ene motie zegt, doe een onderzoek naar dorstmodus. Daaruit blijkt dat het kan. En de tweede motie zegt, neem het op in omgevingsvisie. En als er dan staat geen dorstmodus, ja, dan ben ik wel teleurgesteld. Ja. Misschien ook wel een beetje gefrustreerd, ja.
6: Ja. Hoeveel dorpsmolens hebben we dan in de eerdere gemeente het beeld?
5: Nou, over het precieze aantal kan ik nu geen uitspraak over doen. Maar als je kijkt naar de Friese energievisie, dan wordt er gezegd over 0,3 terawattuur. Nou, dat zouden zo'n 20, 30 turbines over Friesland zijn, de bestaande, opschalen. Dan zou je daar een mooie inhaalslag mee kunnen maken.
6: Ja. En op het beeld waait het altijd?
5: Op het beeld waait het altijd, zeker. En er staan ook een paar mooie.
6: Ja. Dus je vindt het eigenlijk onverstandig, onbegrijpelijk dat de provincie daar net meer rond houdt?
5: Nou ja, als je kijkt naar een factor tijd, hè, ik bedoel grootschalige windopwekking, is gewoon een lang proces, hè, misschien wel 10, 15 jaar. En dorstmolens kunnen in een proces van 2-3 jaar gerealiseerd worden.
6: Ja, dus dat je vlug meer skinne energie opwekken moeten wollen, dan moet je rond de jaar aan dwarpsmolens.
5: Nou ja, ja, ook. Maar het gaat me niet alleen om schone energie. Hè. Er zijn ook andere problemen. Netcongestie. Hè. We willen woningen aansluiten. We willen bedrijven aansluiten. Windmolens kunnen een van de oplossingen zijn om het stroomtekort wat er is op te lossen. En daarnaast hebben we nog een stukje energiearmoede. Hè. Niet iedereen, zeker in deze tijd, kan de energienota nog betalen. En windmolens kunnen daar een van de oplossingen voor zijn.
6: Ja. Dus je toch eigenlijk een beroep om provinciale steden van jongens, stel dit plan bij, stel deze omjouwingsvisie bij en zwaar je ervoor dat er rondte in komt van de dwarfsmolens.
5: Nou, dat, maar ik vraag vooral om mijn eigen motie serieus te nemen. Als je twee keer een motie aanneemt, geef de ruimte aan de dwarfsmolens en vervolgens wordt het niet gedaan, ja, dan moeten provinciale staten ingrijpen. Ja, dat klopt.
6: En dan had de provincie ik betocht van er komt rondte in Friesland van een referendum. Zou dit een mooi referendum onderwerp wijze kennen?
5: Nou, een ja-nee kwestie is voor dorstmolens iets te complex. Dus ik vind het geen referendum onderwerp als ik eerlijk ben.
6: Nee. Provinciale staten moeten dit gewoon regelen.
5: Provinciale staten heeft het al geregeld, alleen gedeputeerde staten heeft niet in omgevingsvisie gezet.
6: En had je nog net een bakje koffie die in mij deputière van energie zie beknal?
5: Nou, hij zit vlak in de buurt, maar ik heb over dit onderwerp niet nog een keer een kop koffie gedronken. Dat klopt.
6: Nee. Oké. Nou, wacht je nou van wat dit verder oplevert?
5: Ja, tegendaan ken ik er alle vertrouwen in.
1: Nou, dat is mooi om te heren. Simon Visbeek, wie dat van de Beeldse Energiecoöperatie, impeteert mij onafhankelijk naar.

Mr. Know-it-all. Juist, van Teddy Swims. Dadelijk omtekenen van het... De documentaire die onder de vis van in Maaijuutsjoer hoort Sonak en de Green Gas installatie die er komen maken. En het verzet dat het zin is. Nou, dan hoor je van die documentaire. Binnen nog steeds de vraag gesteld. Toch een viertal fracties. Het is dadelijk volle meer hoor.

0: Natuurlijk Rodgers. Een long train running hier. Zit in onderwijs. Onderwijs. Begin dit jaar heeft de gemeente hier van de Tjerstadiel Green Lochtjoen voor de komst van Fjouwer Biovergisters, Green Gas installaties bij het Sonak, het Jongfabriek, het Fleisch afvalverwerkingsbedrijf in Samar. Er kwam een hoop verzetjes om wijnen die ben benauwd voor extra geur, reek en loerzoelijst. Vinden trouwens ik dat de installaties net in dit landschap passen. De provincie die kreeg eerder een dwangsom van de investeerde omdat een besluit te lang duurde. Nou, intussen kreeg je verschillende statenfracties, waaronder SP, Green Links, D66 en de Partij voor de Dieren, om volledige openheid. Want het gaat om de historische afspraken tussen het bedrijf, de gemeente en de provincie. Nou, alleen om ze even te bellen. Maar Hanneke Goede van de SP, statenfractie, een goeiemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Je mag je vragen eigenlijk vooral om deputaire Matthijs de Vries even bij.
1: Ja, dat klopt. We hebben een Friesland-doc gezien waarin onder andere gedeputeerde De Vries geïnterviewd werd. Dus wij vonden hem dan ook de juiste persoon om hier onze vragen aan te richten.
0: Ja, wat wil je precies en vooral weten?
1: Nou, op dit moment vinden wij vrij scherpe vragen gesteld over onder andere de gang van zaken. Klopt dat niet? Omdat er in Friesland-doc een aantal uitspraken worden gedaan waarin de gang van zaken volledig in twijfel wordt getrokken. Zowel binnen de gemeenteraad als vooral ook binnen de provincie. Mm-hmm. Dus wij willen graag weten, klopt er wat er gebeurd is? En dan vraag je natuurlijk de stukken op. Hoe is het juridisch verlopen? Hoe is het gegaan in het college? Hoe is het gegaan in het verleden? Klopt er wat er in het WO-verzoek staat? De wet open overheid. Kloppen de afspraken met Sonak? En dan kan er op twee manieren geantwoord worden. En daarom hebben we ze ook scherp gesteld. Ja. De eerste kan zijn, gedeputeerde De Vries geeft antwoorden van wat wij hebben gedaan, dat klopt. We kunnen het zwart op wit aantonen, het gaat allemaal gebeuren. Of, en dat verwachten wij eigenlijk, omdat de inwoners ook veel zwart op wit hebben. Het klopt niet. Er wordt aangetoond dat er fouten zijn gemaakt. En het zal hersteld moeten worden. En nou ja, aan de hand daarvan kunnen er nieuwe en betere beslissingen gemaakt worden.
0: Ja, dan kan het de consequenties hebben natuurlijk. Want dat je zei, wij willen dus de procedures in het jacht houden. Klopt het inderdaad wat in die documentaire, die Friesland-doc alias zijn werd, dan moet dat dus gevolgen hebben. Dan kan je wel repareren, maar moet het net oren gevolgen hebben, ik nog?
1: Nou ja, in onze ogen moet dat inderdaad dan extra gevolgen krijgen. Vooral omdat er ook een uitspraak van de Raad van State ligt, waarin dus inderdaad de provincie aan zijn broek heeft gekregen.
0: Dwangsom.
1: Dwangsom, dankjewel, kon er even niet opkomen.
0: Ja.
1: De gerepeteerde aangeeft, ja, maar in een vergelijkbare procedure moesten er andere stukken aangeleverd worden. En dat ligt in onze ogen scheef. Want je kan niet in één zaak een andere zaak erbij halen en dan daar verder geen actie op ondernemen. Want je hebt die dwangsom liggen, dat betekent dat er iets niet klopt. En dan kan je zelf wel een beslissing nemen van we gaan het anders doen, want er ligt ergens anders nog een uitspraak. Maar dan moet je in hoger beroep gaan. En dan moet je aangeven, het klopt niet. Ja, ja. En als dat allemaal niet bij elkaar komt, ja, dan klopt het in onze ogen niet.
0: Ja.
1: En hoort zoiets ook gewoon niet door te gaan. En nee. We hopen ook dat de antwoorden op onze vragen ruim op tijd komen, zodat ook de gemeenteraad van die Tjerkstra-deal hier nog wat mee kan, voordat het in oktober weer inderdaad,
0: hier komt. Ja, ja.
1: Ja, hebben ze ook duidelijkheid.
0: Ja, want die duidelijkheid is ja, je kan zeggen, dit zit in die Friesland-doc. Je wil dat nog eens een keer extra jaren van de debutaire, die trouwens in de documentaire Ik Hond Het Komt, en zijn verhaal Ik Wil Docht. Zit je verder achter dat je als SP en de andere partijen die het mooi doggen in deze inzending van deze vragen, GroenLinks, Partij voor de Dieren, D66 en Partij van de Arbeid, dat je hem eigenlijk, ik zin die biovergisters binnen?
1: Nou kan ik in het geval biovergisters algemeen alleen over de SP praten, omdat onder biovergisters valt veel meer. Maar deze biovergister, die van Sonak, er zit een Amerikaans bedrijf achter.
0: Het membedrijf van Sonak eigenlijk inderdaad.
1: Ja, Sonak is overgenomen door. Dan moet ik ook weer even. Ik ben op het moment heel slecht in namen. Maar in ieder geval zijn overgenomen door een Amerikaans bedrijf.
0: Ja.
1: Wat maakt het in Amerika uit wat er in Nederland gebeurt? Een van de omwonenden die zei het heel mooi. Wat maakt het Jim uit Texas nou uit wat er hier in Burgum gebeurt?
0: Ja, Darling Ingredients dat, trouwens. Dat is het membedrijf van.
1: Ja. En dat is eigenlijk ook wel de basis van ja, wat maakt het hun uit wat er hier gebeurt, zolang ze maar kunnen verdienen aan zo'n bedrijf. En dan zit je altijd met de mensen die eromheen wonen, die worden geraakt binnen zo'n procedure. Het is al een gigantisch terrein. Er komen dan die vergisters nog bij. En in Friesland Doc kwam ook naar voren toe dat de directeur die daar rondloopt ook zegt van ja, maar ja, we hebben nog meer ruimte op het terrein. Eerst dit maar realiseren en dan zien we ook nog verder wat er daarna kan gebeuren. Dus dan is de vraag, waar houdt het op?
2: Ja,
1: en wil je dus dit in je Friese landschap?
2: Dan had ik je dan vreugd van BIM in principe ik zin deze biovergisten. Dan is eigenlijk vanuit de SP het antwoord ja. Ik omdat je eigenlijk net precies vertrouwen wat er nog meer achterbij komen zal bij
1: nou,
2: Sonak.
1: Dat inderdaad. Ja, als SP kan ik dat inderdaad zo neerleggen.
2: Ja, door de partij zult misschien kan ik wat oorslezen. Nou, we zullen zien wat antwoorden binnen van Matthijs Vries, de deputaire. En hier zou je al van Wollens op Tiet hebben die antwoorden. Zodat ze ja. Intercheck zit ik nog wat maar kennen. En wat is op Tiet? 14 dagen, een morgen?
1: Volgens mij hebben ze halverwege eind van de maand hebben ze daar de raadsvergadering. Dus om ze in te kunnen lezen, de antwoorden te kunnen lezen, is het mooi dat ze ze minstens een anderhalf, twee weken van tevoren hebben. Maar het hangt natuurlijk af hoe snel de beantwoording klaar is. Vooral ook omdat, nou ja, omdat cijfers onduidelijk zijn. Het is gewoon een heel groot verhaal. En je voelt als raadslid ook de druk van het nemen van een beslissing. En misschien wel onder druk staan bij het nemen van een beslissing. Want je is een groot bedrijf tegenover de gemeente en de provincie. Ja. Dat nou ja, is altijd scheve verhoudingen.
2: Ja.
1: Is het fijn om gewoon precies te weten. Wat is de achtergrond? Wat is er gebeurd? En wat klopt er nou juridisch wel en juridisch niet? Zodat je ook op, nou ja, ik hoop, duidelijk uitlegbare feiten een beslissing kan nemen. Ja, en in onze ogen die verklaring van geen bezwaar niet afleveren. Zodat het er gewoon niet komt.
2: Ja. We zullen de antwoorden van de deputaire afwachten, Matte. Hanneke Goede van de SP, dank u wel voor je verhaal.
1: Graag gedaan.

0: Fryslân. Ons freun stiept dus omroep, tinks mij en bleust op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfryslân.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Fryslân die on het hert kiet.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
2: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
4: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.

0: Bonido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Bonido. Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.

0: kiest niet voor urineverlies. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 92.2 FM.
3: Het is nou Jelle Seizoen. Dus we zijn wat het Friske Nijzenzoert bracht. Jacob Stelwagen, die weer dat. Jacob, goeiemiddag.
4: Een goeiemiddag. Het koekjefabriek van Helma dreigt na meer dan 150 jaar uit Holland te verdwijnen als de problemen met het stroomtekort net gauw oplost worden. Dat zei de directeur van het fabriek, dat is Gerrit Helma. Uitreiding is nodig mogelijk en verdworsemming eigenlijk net. En Helma baalt ervan.
5: Wij zijn zo'n 21 al bezig, dus al 4 jaar. We hebben een concreet plan lezen en wat de oplossing jouwt. En dat wil je dan machinalen. Alleen de regeljouwing en de processen beginnen vissen te traag.
4: De Kamercommissie voor Volkshuisvesting spreekt over de funderingskeer. Nevens experts ziet het landelijk om meer dan 400.000 huizen. Minister Boekholt O'Sullivan werkt daarom aan een nationale aanpak. Het Rijk loopt er 26 miljoen euro voor uit. Maar zo'n 56 miljoen gaat naar onderzoek en oorlis. Dus 20 miljoen bedoeld is voor de slachtoffers. BBB Kamerlid Femke Viersma wil dat er meer geld streekzocht naar die slachtoffers gaat.
6: Wat we nou wassen is dat een heel soort geld vooral ook hingebleeuwd in het proces, he, in de praatclubjes. En ja, wij zoen graag zien dat dat geld naar de uitviering gaat en ook het daadwerkelijk ondersteunen van mensen die funderingsproblemen hebben en dat zelf net echt net oplossen kunnen, waar de oerhiet mede verantwoordelijk voor is.
4: De maat in Friesland meer rond te komen voor dwarpsmoen. Dat zei de Beeldse Energiecoöperatie. De provincie wil net dat er nieuwe molens gebouwd worden. Simon Visbeek van de Beeldse Energiecoöperatie begint er niet van.
7: Nou ja, kijk, er zijn 2 keer moties aangenomen. En de ene motie zegt, doe een onderzoek naar dwarsmolens. Daaruit blijkt dat het kan. En de tweede motie zegt, neem het op in omgevingsvisie. En als er dan staat, geen dwarsmolens, ja, dan ben ik wel teleurgesteld. Ja. Misschien ook wel een beetje gefrustreerd, ja.
4: Voor waterrollers bij Grauwdelriet is het aquaferium een bekend gezicht. Het grote gebouw onder Sneldijk staat er al zo'n 2000 en had in die tijd meerdere functies aan. Het aquaferium had daar toch een bijzondere geschiedenis opgebouwd. Dit streng verbonden is met Grauw en de wettersport in en om het dorp, vertelt Dirk van der Meer van de dwarscoöperatie Grauw.
8: Ja, het is eigenlijk ooit begonnen met een soort van hiswaar, zo'n je ze kennen, waarbij er boten exposeerd waren. En ik mooi het idee om daar een leverende handel van te maken zien van boten, maar ook accessoires en andere spullen. En daar is in het Vierde Verlin een iconisch gebouw verdeld zetten eigenlijk.
4: Ja, en de laatste tijd is dat gebouw renoveerd. Had het een nieuwe bestemming gekregen, FBR Europe, dat onder andere videoschermen en camera-apparatuur verheert, had nou het verslijnde gebouw in gebruik. Het is de Nationale Blijf uit de Dode Hoekdag. Met dit initiatief in Veilig Verkeer Nederland en Transport en Logistiek Nederland stil bij het grote gevaar van derde hoeken bij Gutse voorturen. Dik 80% van de Nederlanders denkt veilig te handelen bij een stilstaande vrachtwein, wilst maar 32% in de praktijk een veilig plakje kiest. Rit-instructeur Jesse Visser had wel een tip voor mensen die twijfelen of ze wel goed handelen wanneer ze njonken een vrachtwein stenen.
9: Nou, dan zoek ze even van, geef mij in een vrachtautocabine. Risico mij. Probeer dat eens een keer bij het sportbedrijf, maar bij risico een keer dat ik zeg, maar ik woon toch een keer mij, ik heb wat problemen met mijn hand. Stap in die cabine en dan kies zelf zien wat wij zorgen. Ja, en wat wij vooral net zorgen. En dat de fietsrijk, die Schimburg, die stoppen gewoon een ijs. Die ging in dit hoekje en had dat net in de gaten.
4: Meer ijs op omroepfriesland.nl en in de omroep-app, in het Fisk, in het Nederlands en de rest.
3: En de rest, vooral de rest natuurlijk. Dank u wel, Jacob. Is het mooi weer?
4: Nee.
3: Morgen vrijdag.
4: Het weekend weer.
3: Nou, hartstikke mooi. Dank u wel, Voltus. En dadelijk het waar, Maatjitske.
10: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
11: Werkcentrum Friesloorn is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
12: Hoe kom ik je waai?
11: Of in die tij wekker had.
13: Hoe kom ik aan het werk?
11: Vragen die toet in toekomst keer.
14: Waar kan ik van over werk leren?
11: Vragen die praktisch binnen.
15: Hoe vind ik personeel?
11: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
16: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
11: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesloorn werkt het vadij.
12: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
13: Onderwijs.
15: My Erik Enema.
3: Het aquafering met een nieuwe eigenaar en ik een nieuwe naam. Hoe dat razes uitkomt de Sjen en wat die nieuwe naam is, nou, dat is dadelijk voorzelf. Zeer in onderwijs. Maar eerst voorzelf het waarbedrog. Het is Kwibinga, een hele goede middje.
17: Ja, een goede middje.
3: Nou ja, wat een aparte dag eigenlijk. Wie helemaal net zo meer waar eigenlijk. Hè?
17: Nee, zeker net. Nee, we zetten de dag heel mooi uit. Want we hebben heel soort om te verzinnen. En die zin is eigenlijk ik wel heel lang bijbleun. Van de middag komen er bijvoorbeeld wat vreunlijke stapelwolken bij. Maar ja, we hebben een hele prima dag van. Ja. Maximum temperatuur litten dat ik zin. En ik denk ik wel dat dat als je dus in het tuin ziet naar nu te wien. En ja, Bobbelans die er eigenlijk al ik net niet in zijn volle wien. Maar ik denk dat ik echt wel noffelijk west het. Skielga, 18,4 graden. Niet dan is het nog een graad heger west. Dwaaiem 18,9. Akron dat we 18 een hele graad. Laaksem ziet op 18 roen. En Frieske Piel die zit ik haast op jochentjen graden. Dus ja, al met al een prima dag. En ook dan Noosje, want hij krijgt echt nog een hele mooie foto binnenkrijgen uit Haas. Nevens mij maar een drone maken, maar dan zie je heel mooi de gelaagd of eigenlijk een plak met bewolking hing je boppen de waardeiland. Heel hele tjustere bewolking. Daar valt een drip Rijnwetter uit. Ik zie dat ik wel op de webcam op Skielge. Daar is het een beetje weird, maar op oorplakken is het joert mooi droegbleun en mijn grootste part van de dag dus de zinnen erbij. Nou jongen, en vannacht dan heb ik nog droegwaar. Jong moet ik eigenlijk zeggen. De wien, Bopalan, komt uit het zuidenwijs, zwak ontmatig en in het kustgebied hellet er uiteindelijk al wat om. En ja, hebben helle een minimumtemperatuur van 12 tot 16 graden. Maar in de rin van de nacht komt vanuit het westenwijs dus toch wel een nijensteuring opzetten. Ja,
3: en dat is een voorbode eigenlijk voor wie het waar van morgen?
17: Ja, we hebben morgen dan eigenlijk wel een compleet oren dij. Joert, hier in het begin van de dij dat de zinnen er heel mooi bij komen. Echt een brede opklaring. Nou, morgen hebben we dus ja, eigenlijk in diezelfde beweging van west naar eerst. Dus een steuring, maar een heel soort bewolking. En dan werd dat het geregeld is even wat wie het omslacht. Nou, wat lichterrein, wat stoorrein kennen vallen, maar er zal ik zeker wel droege rietes bij wezen. De droege rietes, die nemen iedereen van de dij volta. Maar ik iedereen van de media, dus ik zou nou dan eens dat de bewolking weer eens even iep en brekt en dat de zin hem dan ik weer even sjen lid. En wat erbij komt, is dat we in een warmere en vochtige luchtsoort komen. Dus hoe wolt de zin hem eigenlijk haast net sjen lid, kan het mooi wel makkelijk opwarmen naar zijn 18 of jongetje graden. En Joet hier we dan. Ik een 18 graden als maximum temperatuur. Maar dags viel het wel weer wat oors aan. En ja, ik zeg van een week ik alweer een paar foto's binnenkom. Ja, het werd weer topseizoen voor de paddenstoel. Ja, dat vind ik dan ik wel.
3: De mooie wolkenlucht. Hè?
17: Ja, een mooie wolkenlucht. Maar ik de paddenstoel en hele...
3: Oh, de echte paddenstoel.
17: Ja, de paddenstoel die komen weer staan. Ja. Ja, en de sandij als morgen. Maar ja, dat vochtige
3: ja.
17: En beetje rijnwetter. Ja, dan zitten ze straks weer als... Paddenstoel. Uit de groenwijk.
3: Het roept lekker. Dat roept je echt naar juist, hè?
17: Ja, als je naar het bos tag in, dan roep je de juist.
3: Ja.
13: Het slotstuk van onderwijs.
3: Ja, daar gaan we het even over hebben. Nou, het prachtige paddenstoel waarbrug van Tjerske. Ik zeg dat, wat heel lang net bekend was, het kantoor van de premier in Den Haag, in het Binnenhof. Het torentje, installation, beelden. Ze wisten eigenlijk net hoe oud dat er al was. Nou, ze hadden dakconstructie onderzocht. Ze vonden twee dingen op. Het is nog in originele staat. En ze weten nou hoe oud dat precies is. Dat hebben ze dendrologisch onderzoek op die in. Dan draaien ze maar zo'n appelboor, hout eruit en dan kunnen ze de i-ring vinden. En ze zijn erachter komen dat het dak van het torentje nog uit 1547 is. En dat is natuurlijk verschrikkelijk oud, 1480 jaar oud. Er is eigenlijk nauwelijks herstelwerk uitgevoerd om die houten constructie. En de 8 meter hege spits van het torentje daar van het Binnenhof is nog in goede staat. Dat is wel opmerkelijk sowieso dat het er nog is en sowieso dat het nog in een goede staat is. Ik ben er trok dat dendrologisch onderzoek ik achterkwam dat het de eikenhout is van een beer die het omtrent 1546 in Zuid-Zweden omhaakt is. Het is fantastisch hoe ze dat al jaren vinden kennen. En ik dacht, er zit misschien wel een plaat in. Een plaat over een oud dak? Ja, ik denk een plaat over een oud dak, waarom ik net? Ik ben heel benijd, West maar komt. Wat voor plaat moeten we daar bedraaien bij dat verhaal van het historische dak van het torentje van de Binnenhof in Den Haag? Kom maar die suggestie. Via 06-20-4-9-9-9-9-9-9 of broek de app van Omroep Friesland en de leukste plaat. Ach ja, die draaien we op het eind van dit oude programma Onderwijs.

0: zaken die wolvenstijging jou te beschuldt. Ik meld die maakt het van een oefenronde van bands die daar in diezelfde wolvensteeg ziet. Die het 24 jaar bestien, maar die is in ieder geval 12 is hij definitief sletten. Dus dat is ook alweer een stukje heljouter historie.
1: Onderwijs. My Erik Enema.
0: Ja, dan bij dat opvallende glazen gebouw naast de A32, het Aquaferium bij Grauw, het iconische bouwwerk, het een nieuwe naam en ik een nieuwe eigenaar. De naam die is The Wave Grauw. En hij haast zich in een best wel ingewikkelde dreigeschiedenis van het gebouw. Het Aquaferium begint in 2000 als een soort botermerk, Lise Hiswa, binnendoor. Het is een ambitieus project dat 20 miljoen euro groene dan nog kost. Echt van de groen komt het net. Aan Pierre Letter zit de locatie in financieel zwier waar. Nijheerders die komen en die gin ik weer. En in 2018 is sloop zelfs een serieuze optie van dat Aquaferium. Nou is het gebouw dus in Nijhan en heb ik een Nijheerder. Audio-videobedrijf FBBR, mag ik zeggen, Europe, dat ledschermen vervaagt voor gutte evenementen, Koningsdijn dokken, maar zelfs de Olympische Spelen in Milaan. De Nijheerder, Kees-Jan Faber, luidt u een verslag jou Dennis Terpstra uit. Wermt hij die namen nou verroren het?
2: Nou, dat, we hebben heel lang moeten twijfelen, maar als je gaat googlen op Aquaferium kon je te veel negativiteit tegen. Dus ondanks dat het een iconisch pand is en dat het waanzinnig mooi is opgezet 25 jaar geleden, is het natuurlijk een pand met een ook met een triest verleden. En ja, dus als je gaat googlen, dan te veel negativiteit. En dus daarom dachten we, nou weet je wat, we gaan het helemaal weer in de originele staat terugbrengen. Maar dan koppelen we een nieuwe naam aan.
3: Nou, ik ben ook Grauwste West, dus ik ben ook vaak genoeg gekomen toen ik nog een liedje jonkje weer. Ja. Op een gegeven moment ging het wel een beetje, eerst weer heel mooi, maar op een gegeven moment ging het wel wat bergafwaarts, hè?
2: Ja, toen ik hoorde dat het misschien te koop was, en toen gingen we natuurlijk kijken hier. En ja, toen wist ik niet, ik wist al wel dat het heel verwaarloosd was, maar ik wist niet dat het zo slecht was. En,
3: wat trof van jou?
2: Nou ja, een compleet verwaarloosd pand. Dat waar je kon zien dat er de laatste 15 jaar geen onderhoud is gepleegd. Maar ik zag wel meteen, eigenlijk eerst dacht ik van, moet ik daar? En toen ben ik de volgende dag gaan kijken. Dan heb ik hier al 3 uur rondgelopen. En toen zag ik wel meteen de mogelijkheden en de potentie wat dit pand had. Ja, en toen uiteindelijk ook met mijn mede-investeerders uiteindelijk zei, jongens, ik zie de mogelijkheden. Ik zou het wel graag willen gaan doen. Dus, maar ik zei, er gaan geen meevallers zijn. Dus ik zei, we zullen wel diep in de buidel moeten tasten. Want als we het doen, moet het goed doen. En nou ja, dat hebben we uiteindelijk gedaan. En dus, maar we hebben ook inderdaad geen meevallers gehad. We hebben alles eruit gehaald. We zijn 3 maanden aan het slopen geweest. Ik denk honderden containers rotzooi afgevoerd. En toen weer gaan bouwen. Dus ja, alles wat je ziet is nieuw.
3: Ja, het iconische dak is er vanzelf nog. Daar staan we nou onder. De boetenkant haal je mooi vanuit, zeg ik. En als we dan weer in de hal, wat is hier onder? Wat is hier al hier? Ik zie hier al hier grote kisten staan.
2: Ja, dus het grootste deel van de hal is opslag. Dus het is opslag van audiovisuele materialen. We hebben een afdeling waar de kisten, waar de flightcases gebouwd worden. We hebben een afdeling hiernaast, daar worden allemaal testopstellingen gemaakt. Dus als tours, grote tours on tour gaan, grote concerten op tour gaan. Dan wordt het daar helemaal voorbereid, geprept noemen we dat. En dan gaat het via de loading decks uiteindelijk de trailers in. Nou ja, dan hebben we testruimtes waar alle materialen die terugkomen worden getest. Er wordt gerepareerd en naar boven hebben we de kantoren. En dan zit eronder nog een studio.
3: Nou, en zo naar de skiernis van de bedrijven die je voorin zitten, voelt het net een beetje als een risico? Dus dat voel je altijd een stop in?
2: Nee, totaal niet. Nee, absoluut niet. Het is wat ik al zei, het is natuurlijk een prachtig pand. Iconisch pand. Maar het gaat als je in panden investeert, gaat erom, je moet een goede huurder hebben. En ik denk dat met FBR geen probleem is.
3: Ja, ik zie maar Ruben Faber van FBR Europe in het Aquaferium. Maar het heet niet met het Aquaferium, het is nou The Wave. Jim binden naar je huurder. Hoe viel dat?
4: Ja, dit pand natuurlijk, iedereen kent het in Friesland. Je rijdt er altijd langs. Maar nooit met de gedachte gehad dat wij hier ooit in zouden gaan zitten. Dus fantastisch.
3: Waarom hier?
4: Ja, we wilden sowieso in Friesland blijven. Dat was wel duidelijk voor ons. Ook het gros van onze mensen komt hier allemaal vandaan. Dus ja, we waren aan het kijken, waren in Friesland. En toen mijn vader en Sietse Bauer, die waren hiermee bezig. En ik zag dat niet gelijk, hoe wij hierin konden. Maar toen de eerste visuals eraan kwamen en We bleven zo hard doorgroeien. Dus ja, toch maar eens gaan kijken. En nu staan we hier.
3: Nou is het natuurlijk Wolsa, het aquaferium of The Wave had wel een schierenis. Ja. De bedrijven die je voor zitten, hierin zitten, ha, dat is al je net zo goed aan, Ron. Maar we zijn net een beetje zenuwachtig van.
4: Nee, ik ga doorbreken.
3: Nou, ook eerst de vloek erop rekken.
4: Ja, zeker weten.
0: Ja, dat is een optimistische ondernemer. Dat is een bestemming in de nijd. Daar komt dus van het, datzelfde aquaverium. Of nog eens The Wave. Even wennen, hè. Ik heb dat zo goed. Dadelijk het vestige dat je hebt bij het eeuwenoude dak van het torentje in het Binnenhof in Amsterdam in Den Haag. Daar is Alan Clark. Alan Clark. It's back in my world.

0: Clark. En Back in My World.
1: Het slotstuk van
0: Onderwijs.
2: Ja, ik zeg het berucht misschien net intussen. Ik wil jij het hier nog lezen. Dat ze bedwanen maar de restauratie. Enorme restauratie van het Binnenhof in Den Haag. Het regeringscentrum. Een van de iconische momenten. Plakking eigenlijk van het Binnenhof is het torentje. Het kantoor eigenlijk van de premier, van de minister-president. Ze wisten eigenlijk net precies hoe oud dat precies wie. En hoe het er rond daar wie. Nou, dat lezen, dat wie goed is. Het ziet er nog prima uit. En ze weten ook hoe hard dat is. Dat is nog in de originele steertijd. 1540. Dat is net een leeuw dat ze dat precies verstellen kennen. Dendrologisch onderzoek door ze dan in het hout. Het docht trouwens die blikken dat ze dat als een soort IKEA-pakket imagozetten hebben. Het is boetende Binnenhof hebben ze dat imagozetten. Hebben ze Utkorhellen, maar Romeinse cifersversion en dan imagozetten. Nou, het is een prestatie van je welste. Je wil trouwens ik voor de platen die erbij zocht binnen, Trojim. Kijk, een soort leuke originele suggesties binnen. Get Back van het Rooftop Concert van de Beatles in 1969. Dat zie je dat wie inderdaad op een dak. Net zo oud als dit dak, maar inderdaad wel oud. Waar kan de My Charities uit dat jaar? Matten, hier wel een origineel. Phil Collins, The Roof is Leaking. Phil Collins is ik oud. Net zo oud als het dak natuurlijk. Matten zei, ik ga een kopje koffie. Dat is een goed idee. Altijd een goed idee, Matten. Noel decide Old and Wise van de Alan Parsons Project. Gerrit Krikke komt met een suggestie van Rain on the Roof van de Love and Spoonful. The Drifters, My Up on the Roof, zei Petra Boersma trouwens. Prachtig versje inderdaad. Wat kregen we nou nog meer binnen? Komt van, dat vertel ik dadelijk. Michel, Up on the Roof kwam nog een keer binnen via Johannes. En die zei trouwens ik nog Jimi Hendrix, All Along the Watchtower. Ja, het is een tour. Ja, dat zou Kate Sees inderdaad. Soms komen er suggesties binnen waar ik niks van snap. Gordon Lightfoot, Did She Mention My Name? Is dat nou, slaat dat nou op het slotstuk? Ik kan me haast niet voorstellen. Ik show de link net, maar ik vind het wel een leuk suggestie trouwens. Wel gezangerik, Gordon Lightfoot. Tower of Power, Soul with a capital S. Daar komt Teun Woudwijk mee. Ik maak een originele suggestie. En Ingrid den Haven zei onder oren, doch Elvis Presley my wooden heart. En Sam, wat kregen we dan nog meer binnen? Die Bingham, die heeft zijn kappen uit een forest. En dat werd bezongen door The Cure, zei het Andries. Ja. Dank u wel, Andries, ik voor die suggestie. Maar ja, dan wisten we het werk te hebben. Kennen u duidelijk Marie en draaien. En dat is Joerts.
1: Het slotstuk van Onderwijs.
2: En ik mag zeggen, hij kan wel heel vaak binnen. Ja. Ik denk, die hem toch eigenlijk een beetje altijd hetzelfde. Het hield van Johannes, die kan mij de suggestie. En dat hield ik voor Ingrid den Hoeven. En dat hield ik voor Geeske. En dat hield ik voor Rijn de Nauta. Dat hield ik voor Janneke Mulder. Welke plaat moeten wij nou draaien bij dat verhaal van dat, dat oude dak daar in het torentje? Dat is deze natuurlijk. Peter en zijn Rockets.
3: Hey.
2: Hey.
3: Hey.
2: Hey.
3: Hey, kom van dat dak af.
2: Hey, nog een hele fijne jongen, mooi.

0: Fryslân. Alles wat er spielet.
1: Snijn in Bureau de Vries.
2: Dat hij me in de douche gooide met een natte handdoek over mijn hoofd.
3: Intiem geweld. Anna maakte het mooi.
2: Dan water erop, zodat je geen lucht meer krijgt.
3: Anna kon ontkomen.
2: Ja, dan heb je het gevoel van je gaat dood.
3: Een heel soort orenfralie net. Femicide.
1: Snijn alvoeren in Bureau de Vries.
4: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
8: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
9: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen.
10: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
11: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een 31-jarige Brit is in Engeland aangeklaagd voor het helpen van de Russische militaire inlichtingendienst. Joshua Kimmage zou contact hebben gehad met een aan de Russische inlichtingendienst gelieerde groep. Hij wordt ook verdacht van voorbereidende handelingen voor sabotage. Kimmage verscheen vandaag voor de rechter in Londen. Minister Veilbrief wil dat werkgevers per 1 juli 2028 geen loon meer mogen inhouden op het minimumloon van arbeidsmigranten voor huisvesting. Nu geldt nog een maximum van 25%. Nederland telt naar schatting tussen de 600.000 en 900.000 arbeidsmigranten met jaarlijks zo'n 50.000 nieuwkomers. De maatregel moet uitbuiting tegengaan. Bij een brand op een vrachtschip in de Chinese havenstad Qingdao zijn 25 mensen omgekomen. 5 mensen die eerder nog als vermist waren opgegeven blijken ook te zijn overleden. 5 anderen raakten gewond. Het schip lag voor onderhoud aangemeerd en had 42 mensen aan boord. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Honderden politiemensen en marechaussee zoeken vandaag in en rond Overasselt naar vuurwapens en andere sporen. De zoekactie is uitgebreid naar basisscholen en een buitenschoolse opvang. Gisteren werden bij een school meerdere wapens gevonden. De politie zoekt ook in sloten en vijvers. De wapens kunnen belangrijk zijn voor het strafproces. Het weer, toenemende bewolking vanuit het westen. Daar kan vannacht met name aan de kust ook regen uitvallen, terwijl de wind verder afneemt. Het kwik daalt vannacht naar zo'n 12 tot 14 graden. Morgen afwisselend bewolkt en zonnig met af en toe een bui en 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
12: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals

0: Beste luisteraars, welkom bij Omroep Silt met het programma Silt Klassiek.
1: Ik heb jou niet. Nu wel, ja.
0: Beste luisteraars, welkom bij Omroep Silt met het programma Silt Klassiek. Een uur klassieke muziek samengesteld en gepresenteerd door Jelle Spits. De techniek wordt verzorgd door Marlies van Bon en er is geen concertagenda. We begonnen deze uitzending met muziek van de Noorse componist Edvard Grieg. Hij werd geboren op 15 juni 1843 en stamt van zijn vaders kant uit een Schotse familie die in de 1746 naar Noorwegen emigreerde. Hij was de belangrijkste Noorse componist in de romantisch-nationalistische periode in de 19e eeuw en tevens een vermaard pianist. Zijn familie was gerespecteerd en behoorlijk rijk en was hecht verbonden met het muzikale leven in Bergen. Het werk Fra Holberg Tiet is opgedragen aan de stad Bergen en de filosoof Ludwig Holberg. Oorspronkelijk schreef Grieg twee werken, één voor mannenkoor en een vijfdelig pianowerk. Later orchestreerde hij dit en het werd de huidige Holberg Suite. En daarvan heeft u zojuist de eerste twee delen gehoord. De Duitse componist Harald Gemsner werd op 9 februari 1909 in Bloementaal bij Bremen geboren. Hij ging in Marburg op het gymnasium en studeerde tot 1928 orgel, piano en muziektheorie bij Stefanie. Vanaf 1928 studeerde hij aan de Hochschule für Musik in Berlijn, vooral compositie bij Paul Hindemith, die hem ook een belangrijke impulsen gaf voor zijn artistieke loopbaan. En hij studeerde ook piano bij Rudolf Schmidt en muzikologie bij Kurt Sachs. Van 1934 tot 1937 werkte hij aan de opera in Breslau, nu Warschau in Polen. En vanaf 1938 aan de Volksmuziekschule in Berlijn. Tijdens de Tweede Wereldoorlog speelde hij in de militaire kapel klarinet. Gesmer schreef orkest, kamermuziek en koorwerken. Hij is door verschillende componisten beïnvloed, maar heeft zijn eigen stijl gevonden. Luistert u naar zijn Pfingstconcert, gezongen door het Don Kozakkenkoor.

Karma Moffett heeft in de periode van 44 jaar een uitzonderlijke reputatie opgebouwd. Een muziekprogramma dat aan de gemeenschap wordt gepresenteerd als een wensvervulling. Hij gebruikte zijn unieke verzameling Tibetaanse instrumenten, waaronder antieke Tibetaanse bellen, klankschalen, de zogenaamde tingshas, lange horens en schelpen. Een van de meest opvallende eigenschappen van Karma's belset is de harmonische klank die het bereikt. Karma heeft in de loop van 40 jaar honderden klankschalen onderzocht. Hij heeft jaren geduurd om zijn set samen te stellen. De onderdelen werden geselecteerd op hun zuiverheid en de helderheid van geluid. Luistert u naar Tibetan Bells.

De Finse componist en muziekpedagoog Aino Juhani Rautavaara werd op 9 oktober 1928 in Helsinki geboren. Hij kreeg zijn algemene opleiding aan het Helsinki Normal Lyceum en het Turku Classical Lyceum. Zijn studies deed hij aan de Universiteit van Helsinki, aan de Sibelius Academie, waar hij bij Arne Merikanto compositie studeerde en in 1957 het diploma bereikte. Rautavaara behoort tot de belangrijkste en in het buitenland meest bekende Finse componist. Luistert u naar het laatste deel uit zijn symfonie nummer 2.

De Duitse componist en organist Johann Sebastian Bach werd op 21 maart 1685 geboren in Eisenach. Toen hij 9 jaar was, stierf zijn vader en een jaar later ook zijn moeder. De jonge Johann Sebastian werd opgenomen in het gezin van zijn oudste broer Johann Christoph, die hem het gymnasium deed lopen in Michaeli-internaat in Lüneburg. Tijdens zijn leven was hij eerder bekend als muzikus en orgelexpert dan als componist. En pas 75 jaar later werd hij door Felix Mendelssohn in ere hersteld. Bijna een eeuw heeft men gewerkt aan de officiële uitgaven van zijn werken. Heel wat composities zijn op twijfelachtige herkomst en zijn bewondering voor andere componisten als Palestrina, Frescobaldi, Telemann en Albinioni en Vivaldi uitte hij vaak door hun werken even te schrijven voor de bezetting die hem op dat ogenblik het best van pas kwam. We mogen ook aannemen dat hij heel wat werken verloren gingen. Een van de meest bekende melodieën is ongetwijfeld Air, en daar kunt u nu naar gaan luisteren.

In 1832, toen Rossini in Parijs werkte, schreef hij zijn lang verwachte Franse Grand Opera. Guillaume Tell, gebaseerd op Friedrich Schiller's toneelstuk uit 1804, dat putte uit de Willem Tell-legende. Guillaume Tell werd goed ontvangen. Het orkest en de zangers verzamelden zich na de première buiten het huis van Rossini en voerden ter ere van hem de spetterende finale van het tweede bedrijf uit. De krant Le Globe merkte op dat er een nieuw muziektijdperk was aangebroken. Cayetano Donizetti merkte op dat de eerste en laatste acte van de opera door Rossini zijn geschreven, maar de middelste acte door God. Het werk was een ongetwijfeld succes zonder echt groot te zijn. Het publiek heeft wat tijd nodig om eraan het onder de knie te krijgen. En sommige zangers vonden het te veel eisend. Toch werd het binnen enkele maanden na de première in het buitenland geproduceerd. Er was geen vermoeden dat het de laatste opera van de componist zou zijn. Luistert u naar de ouverture uit deze opera.

De Russische componist Serge Rachmaninov heeft zijn levenslang in de stijl van de Russische laatromantiek gecomponeerd. En hem werd wel verweten dat hij niet zoals Stravinsky moderne muziek is gaan schrijven. In zijn symfonische muziek is Rachmaninov sterk beïnvloed door de grootste Russische romantici, Tchaikovsky en Rimsky-Korsakov. In zijn pianomuziek door Liszt en Chopin. Toen hij zijn tweede symfonie componeerde, had Rachmaninov twee succesvolle seizoenen als dirigent van het Imperial Opera van het Bolshoi Theater in Moskou achter de rug. Hij beschouwde zichzelf in die tijd vooral als componist en vond dat het drukke optredenschema hem afhield van het componeren. Vandaar dat hij met zijn echtgenote en hun jongste kind naar Dresden verhuisde om meer tijd te kunnen besteden aan het componeren. En in een poging om aan de politieke druk die Rusland uiteindelijk in de revolutie zou starten te ontsnappen. Luistert u naar het langzame deel uit zijn tweede symfonie. En met deze muziek komt Omroep Zilt Klassiek weer ten einde. Het uur Klassiek is weer bijna weer voorbij. Heeft u reacties als verzoeken, laat het ons weten. Stuurt u een e-mail naar redactie@omroepzilt.nl. Samenstelling en presentatie Jelle Spits. De techniek was in de vertrouwde handen van Marlies van Bon. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Justitie onderzoekt mogelijke corruptie bij meerdere cardiologen die volgens het RTL Nieuws ongeoorloofde betalingen zouden hebben ontvangen van leveranciers van medische apparatuur. Het gaat om geldstromen die niet zijn gemeld en mogelijk invloed hadden op keuzes voor behandelingen. Ziekenhuizen zeggen volledig mee te werken aan het onderzoek. FIFA-voorzitter Gianni Infantino lijkt verzekerd van herverkiezing. Vooralsnog is er geen tegenkandidaat. Verschillende Europese voetbalbonden willen wel verandering en hebben hun steun ingetrokken. Infantino heeft echter sterke steun van kleinere voetballanden en landen buiten Europa. Bij de verkiezing op 18 maart 2027 heeft iedere nationale bond één stem. Duizenden werknemers in de metaal- en bouwsector leggen vrijdag verspreid over het land het werk neer tegen de kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. In Eindhoven hebben zich 1500 mensen aangemeld, in Velsen-Noord 1300. Ook in Rotterdam, Friesland en Zwolle zijn acties. De vakbonden willen dat alle bezuinigingen worden geschrapt. Bundesbank-president Joachim Nagel maakt zich zorgen over de opkomst van radicaal rechts in Duitsland. Volgens hem kan anti-immigratieretoriek ook economische schade veroorzaken. Buitenlandse investeerders zouden kunnen terugschrikken om in Duitsland zaken te doen. Nagel reageerde na de verkiezingswinst van de uiterst rechtse Alternatieve für Deutschland, de AfD, in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Ten slotte dan nog het weer. Vanavond zijn er enkele opklaringen en het blijft vrijwel overal droog. In de nacht gaat het mogelijk in het westen regenen. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag blijft het op de meeste plaatsen droog, maar lokaal kan nog wat regen vallen. Aan zee staat een stevige zuidwestenwind en het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
5: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlicum.

Ja, beste luisteraars, en dan is het weer donderdag. En dan is het weer tijd voor Uit de Schatkamer van. En vanavond heb ik in de studio een jongeman. Nou, hartstikke leuk. Stef Arends. Henk-Jan Cornelissen. Gelukkig mijn steun en toeverlaat collega. Een zeer gewaardeerde collega. Die helpt mij af en toe met het meedenken van wie moet ik in de studio hebben. Hij zegt, joh, die mooie Stef. Hij zegt, die is glazenwasser. En hij is personal trainer. En hij doet van alles. En nou, ik zeg, hartstikke leuk. Dus, en ik belde hem op vorige week. En toen zei hij, super, hartstikke leuk. Gaan we doen. Dus wat hij voor muziek heeft meegenomen. Maar wie dat nou precies is, horen we straks allemaal.

0: Ja, rustig aan, want je weet, je moet wel door kunnen gaan. Een hele goede avond, Stef Arends.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond. Wat leuk dat jij mijn uitnodiging hebt aangenomen en ook zo spontaan.
1: Ja, nou, heel leuk dat ik hiervoor ben gevraagd.
0: Nou,
1: ik voel me helemaal vereerd.
0: Nou, hartstikke goed, man. Voor degene die niet weten wie Stef Arends is, wie is dit?
1: Nou, ik ben allereerst Stef Arends en ik kom uit Harlingen.
0: Ja.
1: Ik ben 23 jaar.
0: Nog een hartstikke jong, man.
1: Nog hartstikke jong.
0: Nou, ja, vers van de pers.
1: Het schiet nou wel op, hoor. Maar,
0: ja, dat is waar.
1: Ik ben nog in principe nog hartstikke jong.
0: Ja.
1: Ja, waar kunnen mensen voor kennen? Ik heb een schoonmaakbedrijf in Harlingen, Skoon.
0: Heb je dat zelf?
1: Ja, sinds, even denken, nou, ik denk nu iets meer dan 1,5 jaar.
0: Fantastisch.
1: Ja, hartstikke leuk. Dat is echt
0: een hele jonge ondernemer.
1: Ja, nou ja, ik heb daarvoor ook wel wat andere dingetjes geprobeerd. Ik heb een golfmerk gehad met kleding en boel. Alleen dat, als je dat goed wil aanpakken, dan heb je gewoon een hele grote zak met geld nodig.
0: Hmm.
1: En die had ik niet.
0: Nee.
1: Dus nou, toen ben ik even tijdelijk bij Buwalda gaan werken via een uitzendbureau, Zendel.
0: Ja.
1: Dus een vriend van mij is daar filiaalmanager.
0: Mm-hmm.
1: En nou, toen dacht ik eigenlijk van, dit ken ik zelf ook wel.
0: Ja.
1: Dus toen, nou, toen ben ik op de fiets met mijn lalletje en mijn emmetje voorop in het krat door Harlingen gegaan en de ramen gaan lappen.
0: Ja.
1: En nu, nou ja, nu 1,5 jaar verder, nou ja, een busje. En,
0: kijk.
1: Eigenlijk zit ik al soort van helemaal vol voor het hele jaar. Dus,
0: wauw.
1: Dat gaat
0: goed. Je hebt je vaste klanten,

0: kringen opgebouwd.
1: Ja, zeker weten.
0: Wat super. Wat ja, hartstikke
1: dat is,
0: fijn.
1: Dat is op zich wel snel gegaan. Maar ja. er zijn ramen genoeg in Harlingen. Dus,
0: het is een gat in de markt. En bedoel, we wonen hier aan de kust. En dat Zoute Zeewater, ja. Dat is natuurlijk elke keer funest. Klopt, voor je ramen.
1: Ja, ja, dat gaat snel.
0: Dat zeker weten. Ja. Nee, hartstikke goed. Want ik hou daarvan. Mensen die zelf initiatief nemen en dan dit soort dingen gaan ontwikkelen.
1: Ja, nou ja, ik vind het daarnaast ook hartstikke leuk om te doen. Lekker buiten. Je hebt gewoon het, zeg maar, je maakt alle stappen mee van het bedrijf. Zeg maar, je doet de sales. Je doet het werk zelf. Mm-hmm. Dus dat is gewoon wel leuk. En ik probeer de communicatie met de klanten zo kort mogelijk te houden.
0: Ja, perfect.
1: Zodat je ook gewoon echt met iedereen, dat je iedereen echt kent, weet je. Dat vind ik ook wel leuk. Met iedereen heb je een band.
0: Ja, gelukkig maar.
1: Ja.
0: Naast het ramenlappen, je schoonmaakbedrijf, ben je ook heel sportief, heb ik begrepen.
1: Ja, klopt. Ja, ik sinds jongs af aan doe ik eigenlijk al... Nou, veel sporten, voetballen, zwemmen, schaatsen, alles. Mm-hmm. Dus daar heb ik ook wel, dat is ook wel echt mijn passie om gewoon te sporten.
0: Ja.
1: En sinds een paar jaar heb ik mijn passie gevonden in de fitness. En echt in de voeding en hoe dat allemaal zit.
0: Ja.
1: Dus ik begon op met deze lengte op was ik 70 kilo. Dus dat is ondergewicht.
0: Ja.
1: En uiteindelijk ben ik, met een beetje piek en dalen natuurlijk. Vorig jaar was ik uiteindelijk 100 kilo geworden.
0: Nee joh.
1: En wel nog op een soort van normale manier. Niet 100 kilo met zo'n pens natuurlijk.
0: Nee.
1: Wel nog in een soort van shape. En ja. Afgelopen voorjaar zijn we met bijna 30 man hebben een challenge gedaan. En zijn we allemaal in onze beste shape op de foto geweest. Tenminste met de winnaars.
0: Ja.
1: En toen woog ik weer 80 kilo. Dus ja, echt dat droog trainen. Weet je, kip met rijst. En u kent het vast wel.
0: Ja.
1: Dus daar ben ik... dat is dus echt mijn passie. En daarnaast vind ik het nog steeds heel leuk om bijvoorbeeld... dan moet ik zeggen, hardlopen vind ik niet heel leuk soms. Maar zwemmen, padellen, golven. Ik vind echt eigenlijk alle sporten wel.
0: Lekker in beweging.
1: Ja.
0: Geweldig, man. Hartstikke goed. Dus, daar wil ik straks ook nog wel wat meer over weten. Maar wij duiken vooralsnog hier in jouw muzikale schatkamer.
1: Ja, ik heb wat plaatjes meegenomen.
0: Ja, zeker weten. Je had een hele lijst. Toen zei ik, sorry Stef, kill your darlings. Je moet een keuze maken. En toen zei je van nee, deze, Douwe Bob, die moet erin. Waarom heb jij Douwe Bob uitgekozen?
1: Nou ja, daar zit nog wel een verhaal achter.
0: Dat ben ik blij om.
1: Een aantal jaar geleden, hoeveel jaar precies geleden, weet ik eigenlijk niet. Maar er was een Brit, die was jarig, een hele goede vriendin van mij. En die woont op de Noorderhaven. En die werd om klokslag 12 uur, werd ze misschien 16 of 17, ik weet niet, maakt ook niet uit. En Douwe Bob die lag daar voor de deur met een vriend, met zijn bootje. Dus om 11:50 zei ik tegen mijn maat van, we gaan even naar Douwe toe en we plukken hem van zijn boot af. Als verrassing voor, voor die verjaardag. Nou.
0: Ja,
1: zij zei eerst van, met andere woorden, zei hij van, je hebt geen zin in en weet ik wat, gaan we niet doen.
0: Hij zag het niet zitten?
1: Absoluut niet. Maar toen op een gegeven moment, toen kwam hij zijn luikje uit en zei hij, weet je wat, we doen het gewoon.
0: Oh, wat goed.
1: Ja, dus toen kwam hij in zijn onderbroek op dat dek, heeft zich omgekleed.
0: Ja.
1: En toen kwam hij zo die tuin in om, 11:50. Dus toen werd iedereen die dacht van, wat gebeurt hier? En toen hebben we een hele leuke avond gehad en sindsdien... hij komt de laatste tijd niet meer zo vaak in Harlingen. Hm. Maar dan als hij in de buurt is, stuurt hij een appje. We zijn een keer met hem naar de Schelling geweest. Dat is wel leuk. Dus daarom had ik dit nummer meegenomen.
0: Hier is gewoon een heel leuk contact door ontstaan.
1: Ja, zeker weten. Ja, ik moet zeggen, ik heb hem al heel lang niet gezien hoor. Maar dat is wel leuk. Ja.
0: Life goes on. Maar zou hij weer in de buurt komen, dan heeft hij vast toch wel jullie nummers.
1: Ja,
0: dan,
1: zeker weten. Hij heeft het nou heel druk met gezin opbouwen. Dus,
0: er gaat zoveel tijd in zitten.
1: Ja, volgens mij wordt hij weer vader. Dus,
0: jeetje.
1: Maar dat is hartstikke mooi voor
0: hem. Ja, zeker weten. Zeker weten. Dus, goed, daarom hadden we Douwe Bob met Slowdown. Geweldig. Ja. Wat leuk dat zo'n man dan ook spontaan dit soort dingen nog wil doen.
1: Ja, hartstikke leuk.
0: Jij kwam hier de studio binnenlopen. Hij zegt, potverdorie. Jij zei, Boas, die moet ik eigenlijk ook hebben. Waarom wil jij Boas erin hebben?
1: Nou, ik heb met Boas, die kwam bij ons in, ik denk groep 6 of zo op school.
0: Ja?
1: En toen was hij ook al bezig met gitaar spelen en weet ik wat allemaal, zingen. Dus Dus ja, ik vind wel dat je die even dan mee moet nemen natuurlijk.
0: Die moet je even in de ere houden.
1: En ik ben afgelopen april op Bali geweest. En toen had ik toevallig, volgens mij kwam dit nummer net uit. Maar het ging eigenlijk anders. Ik was een of andere lijst aan het luisteren. En ik denk in één keer, wat is dit? Een bekende stem. En dat was dus Boas.
0: Ja.
1: Ik denk, nou, lekker nummer. Dus die had ik toen die hele vakantie een beetje gedraaid. En toen dacht ik van, die moeten we meenemen.
0: Nou, we gaan het nummer draaien in the moment.
1: Yes.

0: Ja, onmiskenbaar. Boas geluid. In the moment. Heel erg leuk. En hij doet het echt wel heel goed, hè. Daar kunnen we toch mooi trots op zijn. Onze Boas. Absoluut. Ik heb hem ooit nog met zwemles gehad.
1: Oh.
0: Maar dat weet hij allemaal niet meer, joh, want toen was hij zo jong.
1: Dat is lang geleden.
0: Dat is 100 jaar geleden. Nee, hartstikke goed. In the moment. We hadden het over het sporten. Het volgende nummer heb ik klaarstaan van Dries Roelvink. Ja. Ik kom eraan. Kom jij eraan in de sport? Wat doe jij daar verder mee? Want je traint voor jezelf.
1: Ja.
0: En ik kreeg van Henk Jan door van het is ook een PT. Ik zeg, wat is PT? Ik breng de post rond. Nee, is personal trainer. Ja. Oh, oké. Okay. Online training. Hoe doe je dat? Wat doe jij dan?
1: Nou ja, ik deel sowieso op social media. Dus op bijvoorbeeld Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Op eigenlijk alle kanalen.
0: Wauw.
1: Deel ik allemaal filmpjes en gewoon een beetje blogs en dat soort dingen over het... fitness, voeding, slaap, over alles.
0: Ben je dan een soort van influencer op sportgebied?
1: Nou ja.
0: Of zeg je van, nou weet je, ik wil graag mensen inspireren.
1: Nou, dat sowieso. Dat is eigenlijk waar ik het voor doe. En echt okay. Mensen helpen. Sowieso, niet alleen jonge jongens, maar... Kijk, ik heb zelf, zoals ik net al zei, ben ik begonnen op ondergewicht.
0: Ja.
1: En het is best wel lastig om dan spieren op te bouwen. Omdat je eerst eigenlijk heel erg moet aankomen.
0: Ja.
1: En ik weet hoe je dat moet doen. Dus daar help ik wat jongere gasten het liefst bij. Maar ik heb ook wel wat oudere kerels die ik help gewoon met een mooi fysiek te bouwen.
0: Ja, ja, want het is men's health is ook zoiets.
1: Ja,
0: weet
1: dat
0: je wel.
1: Is wel een doel om daar
0: wat een happening
1: op een dag,
0: met
1: op
0: te... wasbord en al.
1: Ja.
0: Dus leuk man.
1: Ja.
0: Dus waar zoeken mensen jou dan op? Op Stef Arends? Of op fitnesscoach? Of sportcoach? Of
1: nee,
0: hoe heet jouw Instagram?
1: Dat is gewoon op mijn naam. Dus je kunt intikken Stef Arends.
0: Ja?
1: En op Instagram is dat dan met dubbel S. Omdat mijn normale naam was al bezet. Maar maakt niet uit, dan vind je hem ook wel.
0: Ja?
1: En daar deel ik iedere dag waardevolle informatie. Als je bijvoorbeeld een beetje serieus wil zijn met voeding.
0: Ja?
1: Of met training, wat dan maar ook.
0: Neem jij ook extra...
1: supplementen?
0: Ja?
1: Jazeker. Ik begin mijn dag altijd met een halve liter water.
0: Ja?
1: En een scoop creatine. En even heel kort gezegd, creatine, dat zit in iedereen hun spieren.
0: Ja?
1: Het slaat eigenlijk vocht op. Dus dan heb je een soort van meer uithoudingsvermogen. Heel kort gezegd.
0: Okay.
1: Zonder daar een half uur over
0: niet,
1: door te gaan.
0: Niet al te ingewikkeld. Nee, want ik ben maar een leek. Hè? Dus,
1: nee, ja, mijn moeder die zei altijd...
0: Je hebt Janneke taal.
1: Mijn moeder die dacht altijd dat ik de verkeerde poeders in huis had. Dus die werd daar eerst ook een beetje gek van. Die zei van, slaat het allemaal op.
0: Wat voor rommel neem je nou weer in dat gezonde lijf van je?
1: Creatine heeft in principe iedereen dat. Want als je dat niet hebt, dan sta je gewoon... stil. Dan gebeurt er niks.
0: Nee.
1: Dus het zit voornamelijk veel in vlees. Maar als je veel met krachttraining bezig bent... dan zou je bijvoorbeeld iedere dag... een kilo biefstuk op moeten eten... om aan de creatine te komen die je nodig hebt. Dat is natuurlijk ook niet per se... daarom neem ik dat gewoon puur een scoop in de morgen.
0: Oké. Okay.
1: En voor mijn avondeten neem ik dan onderdag... een tablet, zeg maar, visolie, vitamine C en vitamine D.
0: Ja.
1: En dan neem ik voor het slapen nog een pilletje magnesium inderdaad.
0: Ja. Ja.
1: En heel soms melatonine. Alleen, daar moet je ook een beetje mee oppassen, want dan kun je het ook allemaal in de war brengen.
0: Ja, je moet wel zorgen dat je lijf in balans blijft met al die voedingssupplementen.
1: Ja. Nou ja, dat is juist de reden dat ik het gebruik.
0: Ja.
1: Want, ik heb zeg maar niet, ik gebruik geen supplementen die ik eigenlijk niet nodig heb. Want dat is ten eerste zonde van... van het spul, maar ook van mezelf en van mijn centen.
0: Nou ja, afgezien daarvan, je centen, je portemonnee droogt aardig op, als ik dat soms zo hoor.
1: Ja.
0: Maar hoe gezond is voedingssupplementen als je dat spul neemt? Je leest het in de sport ook wel, dat het aanslag kan maken op je hart of op je longen of op je functioneren van je lijf.
1: Klopt.
0: Hoe gevaarlijk is het? En je kunt niet, wat ze dan ook wel zo'n doping toestanden. Dat moet je, maar weet je, leek als ik ben, ja, dat klopt. Dan dat denk ik, ik zou dat zo als jouw moeder herkennen. Van, ik wil niet dat mijn kind doping gaat gebruiken.
1: Nee, klopt. Nou, ik ben onderdeel van een heel mooi team. Team Goud. Dat is van, ik heb hier toevallig een fles staan.
0: En Goud, ja, ik denk al, heb je een prijs gewonnen.
1: Ja, okay. Ja, zo lijkt het bijna wel. Ja. Maar dat bedrijf heet Clean Nutrition.
0: Okay.
1: En die eigenaar die is ook gestart omdat die is gepakt op doping. Oh. Door een pre-workout die hij daarvoor gebruikte.
0: Hmm.
1: Dus toen dacht hij van, ik ga het zelf gewoon maken met legale stoffen.
0: Ja.
1: En wel met, zeg maar, dat er nog iets gebeurt.
0: Ja, precies.
1: Dus nee, alles wat ik gebruik is gewoon legaal. En kijk, je kan er natuurlijk misbruik van maken.
0: Nee.
1: Maar zolang je gewoon normale doseringen hanteert, dan kan in principe niks gebeuren.
0: Niet altijd gekke dingen doen. Nee. Oké. Denk om je lijf, hè. Je hebt er maar één.
1: Ja,
0: en je moet er 100 mee worden, hè?
1: Nee, ja, absoluut. Okay. Absoluut.
0: Maar in deze conditie zou dat ook leuk zijn.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay.
0: Ja. Dries Roelving, ik kom eraan, want...
1: Nou ja, Dries is wel een van mijn voorbeelden. Ik vind dat gewoon een prachtig mooi vent. Hij doet gewoon al zijn hele leven eigenlijk wat hij echt leuk vindt.
0: Ja.
1: Is profvoetballer geweest. Ook wel wat andere dingen. Hij is nog personal trainer geweest zelfs tussendoor.
0: Oké.
1: Dat hij even niks had. En hij is nu natuurlijk al heel lang zanger. Hij zit dit jaar volgens mij 40 jaar in het vak zelfs.
0: Ja, oude rot is het al, hè?
1: Ja, dus dat is wel een voorbeeld van mij. Ik vind het gewoon leuk als mensen gewoon doen wat ze echt leuk vinden.
0: Dat is belangrijk.
1: Dat doe ik zelf nu ook. Dus,
0: mooi is dat.
1: Nou ja, en daarnaast dit nummer. Als wij met die jongens in Gerlof staan in de apres-ski. Of waar dan maar ook. Dan sneak ik hem er even tussenuit. En dan loop ik naar de DJ toe. En dan pak ik die microfoon. En dan ga ik dit nummer altijd even zingen.
0: Karaoke los.
1: Ja.
0: Ja, lekker wat. Ja. We gaan hem draaien.
1: Helemaal goed.
0: Oh, nee. Kijk, dat is als je de techniek snel opstart en niet goed inzet. Komt-ie.
1: Dit is hem.

0: Maar dit zijn toch eigenlijk wel zomerse klanken, als ik heel eerlijk ben. Ik kom eraan, hartstikke mooi, maar dit is tropisch. Als je dat après-ski, dat is toch een koud gebied, of niet dan?
1: Ja, dat is waar, maar het is gewoon een heel gezellig nummer. Ja. Maar inderdaad, je krijgt er wel een beetje een beeld van een lekker terras met een zonnetje en een biertje
0: heerlijk.
1: Of een wijntje.
0: Ja, dus, ja. Gezellige sferen.
1: Ja.
0: Hou jij wel van?
1: Absoluut. Het is bij mij of een hele gezellige, gewoon alleen maar knallen zoals dit.
0: Ja.
1: Of wat meer waar wat meer gevoel in zit.
0: Ja.
1: Dus,
0: ik heb dit lijstje even bekeken. Droomvrouw. Ik kan je niet laten. Wat heb je toch met al die vrouwen? Kijk uit, ik ben hier. Wat een heerlijke dag. Wat een wijf. Nou, ik bedoel, maar we gaan eerst even door met André Hazes.
1: Ja, dat is natuurlijk het levenslied.
0: Ja.
1: Bij mijn beste maatje, wat ik net al vertelde, waar ik afgelopen week mee naar Spanje ben geweest.
0: Ja.
1: Daar keken wij, of zaten wij heel vaak in het hokje, noemden we dat dan, in de mancave bij zijn vader.
0: Mm-hmm.
1: En die zette dan dit nummer aan en dan zei die van, jongens, allemaal even stil en eventjes luisteren en even niks zeggen. Nou ja, dan waren we 3 minuten 39 zeiden we helemaal niks.
0: Nee,
1: en gewoon alleen eventjes naar het nummer luisteren.
0: Oh, wow.
1: Dus voor iedereen thuis, luister gewoon even naar dit nummer, want hij is prachtig.
0: Voor alle kleine jongens.

0: Kleine jongen. Ja, prachtig. Het levenslied van André Hazes. Dat mag niet ontbreken in jouw lijstje.
1: Zeker niet.
0: Helemaal leuk. Ja. Het volgende nummer. Ja, dat kreeg ik speciaal van jou via de mail binnen.
1: Ja.
0: Maar er staat geen artiest bij.
1: Nee, er staat geen artiest bij. Maar dat is... Volgens mij kondigt hij zichzelf aan als Paulo César of zoiets. Maar,
0: geen idee.
1: Nou ja, dat is een van mijn beste vrienden.
0: Aha.
1: En nou ja, die heeft een eigen nummer gemaakt al jaren geleden.
0: Mm-hmm.
1: En die hebben wij 2 maanden geleden zijn we, nou ja, ben ik met hem meegegaan naar de studio. En toen, nou, toen hebben we die opgenomen. Dus het is een ja, soort liefdesliedje-achtig iets over zijn vriendin. Over het begin.
0: Aha.
1: Dus ja, ik zou zeggen van...
0: De ode ervan. Aan de ideale vriendin.
1: Ja.
0: Die je dan maar moet hebben.
1: Ja, ja, nou ja, het liedje dat, dat neemt je helemaal mee in hoe hij haar nou ja, heeft ontdekt, zou ik zeggen. Maar hoe dat allemaal is gebeurd. Dus,
0: hoe hij ondersteboven raakte van haar...
1: Nou ja, dat is inderdaad mooi verwoord.
0: Goed dus, zo, gaan we naar luisteren.

0: Ja, wat een wijf. Hij was er wel heel erg blij mee. Maar het mooie is dat als je dan iemand tegenkomt waar je eigenlijk zelf heel gelukkig van wordt.
1: Ja, een mooier, mooier iets dan dat is er niet, denk ik.
0: Nee, dat klopt. Dat kan ik beamen. Je wordt er sterker van, je wordt er beter van. Je krijgt meer van jezelf teruggekoppeld door degene die heel veel van jou houdt. Maar andersom geef jij dat ook weer terug. Tenminste, dat is de bedoeling in een goede relatie.
1: Als het goed is wel, ja. Maar ja. En daarom is het volgende nummer, die gaat er een beetje op door. Dat is van een rapper uit Nederland, Jonna Fraser heet hij.
0: Ja.
1: De titel is Ik kan je niet laten. En dat zegt het eigenlijk al. Het gaat ook over een meisje.
0: Ja.
1: En dit nummer, dit heb ik ook. Ik denk dat het nummer ondertussen misschien bijna 10 jaar oud is.
0: Oh, echt?
1: Dat denk ik bijna wel, ja. Ik denk dat hij uit 2016, 17 misschien zoiets komt.
0: Ja, jij zegt het, ik weet het niet.
1: Dus
0: hij
1: zit ook wel een heel bult gevoel bij. Dus,
0: wij laten het gevoel binnenkomen. Ik kan die niet laten.

0: gaan.
1: Ach, die meiden, dat weet wat. Hè? Je wordt er toch helemaal lastig van? Nee, dat valt wel mee. Het is gewoon, als je de juiste treft, kan het heel gezellig zijn.
2: Absoluut.
1: Leuk, Jonne. Jonna Fraser. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar ja, we hebben een kleine kloof hier.
2: Wie weet, we
1: zitten toch met een generatiedingetje.
2: Ja, daarom is het juist leuk om ook zulke nummers mee te nemen.
1: Ik vind dat hartstikke leuk. Ja. Zo leer ik ook weer allemaal nieuwe muziek kennen. Ja. Maar de volgende vond ik wel heel verrassend om in jouw lijstje te hebben. Daar ben je gewoon veel te jong voor, of niet dan?
2: Nou, ik had ook een hele lijst. Of ik had de hele avond zeg maar kunnen vullen met zulke muziek. Want dat vind ik
1: echt?
2: Ook top. Ja, zeker weten.
1: Oké.
2: Okay. Ja, dit is Johnny Jordaan.
1: Ja.
2: En dit is gewoon heerlijke muziek, vind ik.
1: Amsterdamse gezelligheid.
2: Heerlijk, heerlijk.
1: Heerlijk.
2: Ik vind al die nummers eigenlijk wel lekker, maar ik vind dit wel echt een topper.
1: Johnny's Poppery.
2: Ja, en dit is ook wel een beetje... er zullen mensen zijn die hem kennen, maar dit is wel een beetje zo'n... hoe noem je dat? Zo'n gouden parel die niemand kent.
1: Wat leuk. We gaan er naar luisteren.

0: Ja, dit waren de Johnny's Potpourri 2. Heerlijk. Lekker.
1: Ja, word je helemaal vrolijk van.
0: Ja, echt wel. Ja, dat, ja. Kan het nog zo bewolkt zijn. Het zonnetje breekt gelijk door.
1: Absoluut.
0: Oh, de tijd gaat door. En het is inmiddels al 7:45 geweest. Dus we moeten eigenlijk snel weer door. Ja. Want wat willen we nog meer draaien? Ik heb nog Bruno Mars. En ik heb nog Yves Berendsen. En Henk Westbroek. En ik heb nog Frank Sinatra.
1: Dit
0: en Jan Smit.
1: Dat allemaal
0: klappers. Ja, maar dat kunnen we er niet allemaal meer in proppen. Zeg het maar.
1: Kom volgende keer gewoon de hele dag. Maar we doen nu... We doen nu nog eventjes een beetje gevoelig nummer van Bruno Mars. Kan ik ook graag naar luisteren.
0: Ja. Yeah.
1: Count on Me heet het nummer. En dat is eigenlijk dat er eigenlijk altijd wel iemand voor je is. Maar jullie zullen het nou wel horen.

0: Reken ik op jou, reken jij op mij. Komt het allemaal
1: exact,
0: goed.
1: Exact.
0: Goeie boodschap.
1: Precies.
0: Goeie boodschap. Ja, we willen toch nog zoveel mogelijk draaien. Wat gaan we nu doen?
1: Nou, we gaan weer terug naar Amsterdam. Naar Yves Berendsen. Die kent iedereen wel van de zomerrit van vorig jaar terug in de tijd.
0: De beste zangers.
1: Maar die heeft, precies. Maar hij heeft echt nog veel meer mooie nummers. En één daarvan is Droomvrouw. Dus geniet ervan, zou ik zeggen.

0: Ja, ik wil niet vervelend doen, maar je kunt ze niet allemaal hebben natuurlijk.
1: Je moet de haast maken.
0: Het is, ik bedoel die droomvrouw. Hij wil Caroline en hij wil Stefanie en hij wil... Ja, dag. Dan zou ik zeggen van, als jij ze allemaal wil, dan blijf je alleen over. Blijf je alleen over. Gaat het niet worden. Oh, jongens, de tijd tikt lekker door. Ik heb hier Reina Mersja.
1: Ja, Rein Mersja. Toen jij verdween.
0: Toen jij verdween?
1: Ja, dat is ook echt een hele dikke klapper. Okay. Rein Mersja, dat is haar genezen. En die maakt ook alleen maar een soort feestmuziek. Maar ook wel nummers met echt gevoel. En dit gaat wederom weer over een vrouw. Maar prachtnummer.
0: Blijft leuk spul toch? Ja, zo is het.
1: Ja.

0: Wauw, en dat zegt natuurlijk alles. Schat, ik hou van jou.
1: Heerlijk.
0: En hoe moeilijk kan je het maken? Nou, niet. Dus, Stef, het is tijd.
1: Tijd voor de laatste.
0: Voor de allerlaatste nummer.
1: Ja.
0: Ik vond het hartstikke leuk. Ik wil je enorm bedanken dat jij de uitnodiging hebt aangenomen. En dat je zo met zo'n leuk lijstje aankwam. Nou, er kwam een lijst binnen, lieve luisteraars. Dit is ongelooflijk.
1: Volgens mij waren het 50 nummers of zo. En toen moest ik nog. Toen had ik al dingen weggestrept.
0: Ja, kan je nagaan.
1: Ik heb ook heel veel klappers laten gaan. Maar goed, je kent niet alles.
0: Nou, weet je, als jouw agenda toelaat en mijn agenda laat het toe, dan doen we gewoon een keertje Stef deel 2.
1: Ja, als jullie dat leuk lijken, dan ga ik dat doen.
0: Ontzettend leuk.
1: Dan doen we dat.
0: Dat doen we niet gelijk vandaag of morgen, maar er gaat even tijd overheen.
1: Nee, dat doen we. Dan ga ik een goed lijstje maken.
0: Wij gaan eruit met De Paladijns?
1: Ja, De Paladijns met Jouw Liefste Wens. Dat is een beetje van die tukken muziek. Dat heb ik ook vaak aan als ik aan het werk ben. Gewoon Tukker FM.
0: Arbeidsvitamine.
1: Ja, precies. En dat is, luistert lekker weg.
0: Oké.
1: Dus
0: heel erg bedankt.
1: Dank
0: je. Ga je goed.
1: Fijne avond.

0: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Justitie onderzoekt mogelijke corruptie bij meerdere cardiologen die volgens het RTL Nieuws ongeoorloofde betalingen zouden hebben ontvangen van leveranciers van medische apparatuur. Het gaat om geldstromen die niet zijn gemeld en mogelijk invloed hadden op keuzes voor behandelingen. Ziekenhuizen zeggen volledig mee te werken aan het onderzoek. FIFA-voorzitter Gianni Infantino lijkt verzekerd van herverkiezing. Vooralsnog is er geen tegenkandidaat. Verschillende Europese voetbalbonden willen wel verandering en hebben hun steun ingetrokken. Infantino heeft echter sterke steun van kleinere voetballanden en landen buiten Europa. Bij de verkiezing op 18 maart 2027 heeft iedere nationale bond één stem. Duizenden werknemers in de metaal- en bouwsector leggen vrijdag verspreid over het land het werk neer tegen de kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. In Eindhoven hebben zich 1500 mensen aangemeld, in Velsen-Noord 1300. Ook in Rotterdam, Friesland en Zwolle zijn acties. De vakbonden willen dat alle bezuinigingen worden geschrapt. Bundesbank-president Joachim Nagel maakt zich zorgen over de opkomst van radicaal rechts in Duitsland. Volgens hem kan anti-immigratieretoriek ook economische schade veroorzaken. Buitenlandse investeerders zouden kunnen terugschrikken om in Duitsland zaken te doen. Nagel reageerde na de verkiezingswinst van de uiterst rechtse Alternatieve für Deutschland, de AfD, in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Ten slotte dan nog het weer. Vanavond zijn er enkele opklaringen en het blijft vrijwel overal droog. In de nacht gaat het mogelijk in het westen regenen. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag blijft het op de meeste plaatsen droog, maar lokaal kan nog wat regen vallen. Aan zee staat een stevige zuidwestenwind en het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het nieuws.
3: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
4: Para Link & Co. Gianna Cinico.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

0: Ja, mooi geluid. Carl Sunny Leland met House of Blue Lights. Lekkere opening.
1: Ja, dat wou ik net zeggen. Het zou een leuke opening zo. Dat vond ik zelf ook wel. Toen ik ermee bezig was, ik denk, hey, dat kunnen,
0: ja, dat gaat lekker.
1: Kunnen we wel doen.
0: Ja, lekker.
1: En nou zijn we nog op televisie, dus god, wat willen mensen nog meer?
0: Nou.
1: Maar dit kwam van het mooie album van Carl Eimwijs uit 1999. De vorige keer gingen wij daaruit met Günter Straub met Old Fashioned Love. Alleen, we konden hem niet helemaal draaien, omdat we, ja, tijdgebrek hadden gewoon. Het programma was afgelopen en dan worden we eruit gegooid. Dus nummer 2, Günter Straub, Old Fashioned Love. Hier is hij helemaal.

0: ouderwetse liefde. Het is wat Old Fashioned Love van Gunter Straub en Peter Muller.
1: Ja, Peter Muller is natuurlijk de drummer. Die doet op een heel veel cd's doet hij mee. Met Gunter Straub en een heleboel andere. Frank Mouchal en zo ook. Ja. En dit kwam van het mooie album van hem, Tributes, in 2011. En dan heeft hij een tribute, en heeft hij Albert Emmons, P. Johnson en alles. Maar dit was een tribute to James P. Johnson. Daar was het nummer ook van. Dan komen we bij een eigen opname die we gemaakt hebben in het Pianola Museum van Ethan Lynewand. En die gaat zingen en spelen Pepper Sauce Mama.

0: Ja, zo'n, het was wel een gewone piano, hè, in Pianola. Wat is er aan de hand? Oh ja, natuurlijk.
1: Je hebt de verkeerde microfoon open.
0: Ja. Ik ging heel snel. Nee, maar dit was wel een gewone piano in het Pianola Museum. Dit was niet zo'n stand-up, hoe heet zo'n ding? Zo'n rechtop piano.
1: Een upright piano.
0: Een upright, ja, dat bedoel ik.
1: Ja.
0: Hadden we die toen ook in het Pianola?
1: Ja, er staat een zwart en er staat ook zo'n hele grote. Okay. Ja, er staan meerdere pianos. Ik kon nu kiezen.
0: Ja.
1: Daar hebben we ook nog opnames van. Omdat we dus, dit is een stukje uit een totale opname die we gemaakt hebben van bijna 2 uur.
0: Mm-hmm.
1: Maar dan praat hij ook en dan zegt hij, oh, nee, denk je dat ik deze neem? Nee, och, nee, toch niet. En dan loopt hij naar een andere piano. Het was voor hem gewoon een snoepjeswinkel, dat Pianola.
0: Ja.
1: Het was een verschrikkelijk leuke avond, sowieso.
0: Mm-hmm.
1: En vandaar ook deze opname. We hebben nog meer opnames, dus, maar ja, we hopen nog heel lang door te gaan met Barrelhouse. Dus er komen er vast nog een paar voorbij. Lang genoeg gepraat. We gaan gauw verder met James Goodwin, The Herschel Blues.

0: Ja, we wachten wel even tot die klaar is. Hustle Blues van James Goodwin. Ja, dat moet toch?
1: Ja, nee, je moet er niet tussendoor praten. Nee, dat vind ik zelf ook niks.
0: Nee.
1: Ik zat vroeger wel eens met een cassettebandje, dan was ik het op te nemen en dan begonnen ze er doorheen te kletsen. Nou, dan kun je bijna weggooien, hè, zo'n opname.
0: Ja, erg hè.
1: Maar dit kwam van zijn mooie album Back to Barrel House uit 2012. Old Style Blues en Boogie Boogie Piano. Hij is ook een van die pianisten die oude stijl uit de jaren 20 en 30 probeert overeind te houden. En dat doet die Eastern Lineman ook. Allemaal van die hele mooie opnames. En ja, het is alleen maar leuk dat er mensen zijn die dat proberen bij te houden. Anders zou het weggaan. Hè,
0: verloren gaan, ja zeker.
1: En dan komen we bij Them Lewis Boys. Aangekondigd op Facebook. En hier zijn ze met Me en Bobby McGee.

0: Ja, een hele mooie cover van Me and Bobby McGee.
1: Zo Dem- kan het ook. En zonder fade out, hè?
0: Ja,
1: zonder fade out. Lewis even een fade out. Dat roept hij dan ook.
0: Ja.
1: Them Lewis Boys, Me and Bobby McGee. En dat kwam van het mooie album van hem, Wanted, Them Lewis Boys, for paying tribute to the killer, Jerry Lee Lewis. En hij is er ook een grote liefhebber van, de Them Lewis Boys. Want de man op de piano was natuurlijk Jeroen Sveers. Niet de eerste, de beste pianist. Conservatorium opgeleid. Hij speelt op dit moment bij de Bukkers. Willem de Rode was op de gitaar. René Posma zat achter de bas. Speelde bij de bas. En Matthias van Ols zat achter de drums. Dan komen we bij Lionel Hampton en Axel Swingenberger met de Central Avenue Breakdown.

0: Central Avenue Breakdown.
1: Ja, de second version was dit. Er staat ook nog een nummer 1 op.
0: Oké.
1: Okay. Nog een keer, die duurt nog ietsjes langer dan deze. Ah. Maar ik vond deze een beetje beter eigenlijk.
0: Nou, het swingt lekker. Het
1: swingt de pan uit. Ja. Lionel Hampton met Axel Zwingenberger. En het kwam van het mooie album Lionel Hampton Introduces Axel Zwingenberger in de Boogie Woogie album. En deze opname werd gemaakt op 26 januari 1982 in de Sound Mixers Studio in New York City. En dan gaan we verder met Vince Weber. Live, I'm the Boogeyman.

0: Ja, een terecht applaus. Van begin tot het eind. Het dendert in één keer door. I'm the boogeyman.
1: Dat was een hele goede pianist hoor, Vince Weber.
0: Ja.
1: Ja, en dat kwam van een gelijknamige LP. I'm the boogeyman. Vind the boogeyman. Piano blues en boogie woogie. En dat was een LP uit 1975. Dan komen we bij Teddy Riddell. Under the Double Eagle.

0: Zo. Hoeveel vingers zouden hiermee in de knoop gespeeld hebben?
1: Helemaal niet. Ik Under the Double. Een goede pianist en zanger, hè?
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Pas op.
0: Moeten we dat de volgende keer weer eens doen?
1: Ja, komt u de volgende keer. Zal het gelijk
0: wat zeiden we dus?
1: Een uitroepteken bijzetten. Dan weten we dat we dat gaan doen. En dit kwam van het album Remember Me. En dan gaan we nou door. Oh ja, dat is die van Marlies altijd, hè, deze.
0: Ja, Mr. Jerry Lee Rocketum Lewis. Met het nummer Oh.
1: En voor wie ook nog even? Voor
0: Lonesome Me.
1: Voor Jan?
0: Ja.
1: Jan
0: Heidsma.
1: Jan Heidsma, ja, die kwamen we vanmiddag tegen. Waar had hij het er nog over? Jerry Lee. Ik zei, nou jongen, die komt vanavond in het programma. Dus ook speciaal voor Jan en Alexander.
0: Ja, die had jij dus ook bij hem geïntroduceerd, hè, op je
1: ja,
0: werk.
1: Ja, hij kende hem in eerste instantie niet. Hè.
0: Nee.
1: Dus, maar later zei hij, god, dat is wel goede muziek.
0: Nou.
1: Vanmiddag kwam hem tegen. Ik zei, nou joh, vanavond is hij erbij. Oh, Lonesome Me.

0: lekkere uitvoering is het toch, hè?
1: Ja. Zoals alleen Jerry Leader kan doen, hè? Oh, Lonesome Me.
0: Nee, er zijn ook hele leuke andere uitvoeringen.
1: En dit is een van de betere uitvoeringen. Stond ook bij de beschrijving in de cd. Dus echt,
0: dat is
1: geloof me nou maar.
0: Subjectief, want ik bedoel, het is maar net van, hoe komt het bij je oren binnen?
1: Ja, heel goed.
0: Maar bij jou komt het altijd goed binnen, als het met Jerry Lee is.
1: Ja, het is ook zo, al jaren.
0: Ja.
1: Toen moest jij nog komen, toen zat ik er al bijna bij.
0: Hou maar op.
1: Job. Maar genoeg. Dit was van de 3 cd van de Mercury Years. En dit kwam van de 2e cd. En die heet Killer. En deze opname werd gemaakt in februari 1969. En dan gaan we verder met Frank Mouchal. De slotkaar Boogie.

0: dat wil je wel verklappen.
1: Frank Mouchel met de Slotcar Boogie. En dat kwam van zijn album Frank Mouchel Live. De vorige keer heb ik hem ook gebruikt. En toen had ik een ander nummer, de Pintos Boogie Boogie. Maar hij heeft op deze cd opname gemaakt in januari en februari 2000. Op diverse locaties. En daar hebben ze een hele mooie cd van gemaakt. En je hoorde nog een bassist. Dat was Daniel Googles. En op de drummer weer, nou ik heb hem al eerder genoemd, Pieter Muller. Die doet heel vaak mee. En dan komen we bij Ryder Larsson en de Storytellers XL. Speciaal voor Henk.
2: Ja, en het nummer heet Mangen Blair Meutje. Maar dat heet Vele Kleintjes Maken Samen een Grote Hoeveelheid.
1: Kijk, het is maar dat je het weet.
2: Het is maar dat je het weet.
1: Nou, dat is speciaal voor Henk. Nou, dan komt hij.

0: Ja, en het publiek gaat helemaal uit zijn dak. Mangamblair meutje. Oftewel, vele kleintjes maken samen een grote hoeveelheid.
1: Ja, en deze opname werd gemaakt in Heuvigs Hangar in Nottodde. En dat was op 7 augustus 2010. Dat was een live optreden en daar hebben ze een hele mooie cd van gemaakt. En die is gesigneerd ook nog door Ryder Larsson. En die werd meegenomen door Henk Nijlunsing. Hij is net weer terug uit Noorwegen. Daar heeft hij weer een nieuw concert bijgewoond. En dat was weer grandioos. Dus met dank ook aan Henk Nijlunsing. Bij deze. En we gaan gauw verder met Christoph Steinbach. Jump and Jive.

0: Ja, Christoph Steinbach met Jump and Jive. Kom ik er toch net achter dat je jive niet kunt vertalen in het Nederlands? Nee. Daar is geen Nederlands woord voor.
1: Dat is een dansje.
0: Dat is
1: net
0: een dansje.
1: Tango. Als je zegt tango, dan gaat het ook niet vertalen.
0: Nee, maar dat snap ik dan nog wel. Maar dit was ik even kwijt. Ja, jammer dan.
1: Jive.
0: Springen en
1: Steinbach.
0: Ja.
1: En dat Jump and Jive. En dat kwam van het album Cents and Dollars uit 1999. En je hoort ook nog een drummer. En dat was Armin Guschler. Die begon ook heel mooi. Een mooie slag was dat.
0: Ja.
1: Dan gaan we weer even naar het Pianola Museum. En dan gaan we terug naar 21 december 2018. Tineke Schoenmaker. Begeleid door Han van Dam. Op die mooie vleugel die er staat. Tricks Ain't Walking.
2: Goed, graag aandacht voor de eerste vocalen. Tineke Schoenmaker.

0: dan krijg je natuurlijk een terecht applaus. Dat was nog wel gezellig, hè. Onze Tineke Schoenmaker blijft altijd leuk. En Han Verdam van de band Barrelhouse, hè?
1: Ja, het is een andere twee van de band Barrelhouse.
0: Dat zeg ik.
1: Ja. Maar die treden niet meer op. Die zijn gestopt.
0: Als band functioneert.
1: Maar we hebben dus nog hele mooie opnamen. Ook van hun akoestisch in het Pianola Museum. Heb ik nog allemaal liggen. Dus we kunnen voorlopig nog vooruit. Met het, misschien ook op
0: misschien dat het in de toekomst nog mogelijk gaat worden. Dat we het op de televisie ook uit kunnen zenden.
1: En dan zeggen wij, kijk het op de monitor. We hebben niet zoveel tijd meer.
0: Dan nemen we afscheid.
1: Dan gaan we afscheid nemen voor de mensen. Ik hoop dat de mensen het een beetje leuk gevonden hebben. Ik vond het in ieder geval wel leuk om te doen. Zo, ook een keer nu met de televisie erbij.
0: Onze Friends of Barrelhouse, die zullen er vast wel even een reactie op geven. Tenminste, voor degenen die het geluisterd hebben.
1: Ja. En dan ga ik Marlies bedanken voor de techniek. Het laatste stukje heeft Roeland gedaan. Dus die gaat straks weer verder. Ook bedankt, Roeland.
0: Ja.
1: En dan even kijken. Dan wordt dit programma herhaald op de 17e september, donderdag. En dan op 24 september hopen wij weer live in de studio te zijn.
0: Komen. Ja, ja, absoluut.
1: Dus bedankt allemaal. Ik zou zeggen doei doei. En dan gaan we eruit met Sydney Duper Paris met The Change OK Boogie.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In het noorden van Italië is een 83-jarige vrouw omgekomen door hevige regenval. Haar auto kwam vast te zitten in een ondergelopen tunnel bij La Tisana. Reddingswerkers konden haar nog uit de wagen halen, maar ze overleed ter plaatse. Door het noodweer waren er veel hulpdiensten nodig en werd ook het treinverkeer verstoord. De Israëlische oppositieleider Yair Golan heeft Sarah Netanyahu aangeklaagd wegens smaad. De vrouw van premier Netanyahu beweerde dat Golan voorkennis had van de Hamas-aanval op 7 oktober 2023. Golan ontkent dat en zegt dat de beschuldiging onderdeel is van complottheorieën. De zaak speelt vlak voor de Israëlische verkiezingen waarin de aanval een belangrijk onderwerp is. Justitie onderzoekt mogelijke corruptie bij meerdere cardiologen die volgens het RTL Nieuws ongeoorloofde betalingen zouden hebben ontvangen van leveranciers van medische apparatuur. Het gaat om geldstromen die niet zijn gemeld en mogelijk invloed hadden op keuzes voor behandelingen. Ziekenhuizen zeggen volledig mee te werken aan het onderzoek. FIFA-voorzitter Gianni Infantino lijkt verzekerd van herverkiezing. Vooralsnog is er geen tegenkandidaat. Verschillende Europese voetbalbonden willen wel verandering en hebben hun steun ingetrokken. Infantino heeft echter sterke steun van kleinere voetballanden en landen buiten Europa. Bij de verkiezing op 18 maart 2027 heeft iedere nationale bond één stem. Ten slotte dan nog het weer. Vanavond zijn er enkele opklaringen en het blijft vrijwel overal droog. In de nacht gaat het mogelijk in het westen regenen. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag blijft het op de meeste plaatsen droog, maar lokaal kan nog wat regen vallen. Aan zee staat een stevige zuidwestenwind en het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het nieuws.

Goedenavond, welkom bij Razende Roeland op deze donderdagavond bij Omroep Zilt, Shine Radio en muziekopjeradio.nl. We openen vanavond met Vexation en Meet Grinder. En deze band mocht ik afgelopen zaterdagavond even weer eens een keer live zien. Echt heerlijk gewoon. En wat dat dan gaat, ik kom te weinig op dat soort feestjes. Maar het was beer gezellig. En ook dit nummer werd gespeeld. De volgende band, Vortex, CQ Metal Bed, was ook aanwezig. En die speelden in ieder geval Rolling to the War. En ook zij brachten een feestje die avond.

0: Zo, System of a Down was dit met Toxicity. En dat is een van de platen die aangevraagd is door mijn radiocollega Jeanette. Goedenavond, Jeanette.
1: Goedenavond, Roeland.
0: Jeanette is, komt meestal op Shine Radio achter mij aan in het Rockcafé. Gezellig dat je er al zo'n mooie tijd bij bent.
1: Ja, altijd leuk om naar jou te mogen draaien. Jij warmt de boel altijd lekker op voor de rockavond.
0: Ja, van wel. Shine Radio, hoe is dat ontstaan?
1: Ron de Jong die heeft dat ooit opgericht. Mm-hmm. En daar was ik... daar was ik bij toen uiteindelijk de huidige Shine Radio is opgericht. Ik ken hem al heel lang en hij maakte al heel lang radio. Ja. En op een gegeven moment ontstond het idee om Shine Radio te beginnen. En Ron had wel eerder radiozenders gehad. Mm-hmm. En dat liep altijd een beetje spaak. En uiteindelijk zijn wij met een klein groepje DJ's. Hebben wij Shine Radio opgestart en dat is intussen 7 jaar geleden.
0: Oké. Okay. Ja, want ik heb jullie dus inderdaad ook via het internet gevonden. En ik ben heel erg vereerd dat ik ook bij jullie mag uitzenden. Je begint bij een lokale omroep en dan heel langzaam kom je op het internet, op een internetstation uit. En dan is het gewoon, ben je in één keer... op het wereldwijde web. Dat is best wel bijzonder als je er gewoon over nadenkt.
1: Eigenlijk is dat heel bijzonder, want als je dat vergelijkt met vroeger, tegenwoordig ga je online en je zendt gewoon voor de hele wereld eigenlijk uit. Iedereen kan gewoon meeluisteren waar je ook bent.
0: Mm-hmm. Ja, en het Rockcafé. Volgens mij is dat ook eerst begonnen met Ron. Hè? In mijn geheugen.
1: Dat heb je helemaal goed bedacht. Dat klopt inderdaad. In het begin werkte ik eigenlijk alleen achter de schermen bij Shine Radio. En toen hadden Ron en ik bedacht dat ik de muziek aan ging leveren. En dat Ron de rockcafé ging doen. Uh-huh. En dat hebben we ook een hele tijd gedaan. En uiteindelijk ging Ron verhuizen naar het buitenland. En toen zei hij, vanaf nu mag je het zelf gaan doen. Nou ja, dat klinkt wel heel kort door de bocht. Maar uiteindelijk hebben we wel eens een keer samen een programma gepresenteerd en dat soort dingen. Dus had me wel langzaam voorbereid op hoe dat moest en zo. Mm-hmm. En vanaf de tijd dat Ron naar het buitenland is gegaan, heb ik het Rockcafé zelf helemaal overgenomen.
0: Ja, ik bedoel, en het klinkt... Klinkt nog steeds hetzelfde. Wel met de gezelligheid van jouw stem er dan nu bij. Bedoel, het is dan toch anders. Hè? Bedoel, een programma van iemand anders overnemen. Dat is lastig, lijkt mij.
1: Ja, maar eigenlijk was het format al... Ron doet het op zijn manier. Ik doe het totaal anders. Mm-hmm. En dat geeft ook niet. Nee. We zijn verschillende mensen. Ja. Maar het concept was eigenlijk wel een soort van door ons samen bedacht. En ik leverde ook al de muziek aan voor Ron, voor het Rockcafé. Ja. Dus ik kon eigenlijk wel vrij makkelijk kon ik het overnemen. Alleen het was voor mij even wennen om in een microfoon te moeten praten en een verhaaltje te vertellen.
0: Ja, precies. Ja, en dat is, ja, heel veel mensen denken van ach, dat doe je even. Maar dat is niet zo. Tenminste, ik heb het ook ervaren. Ik deed eerst ook alleen maar techniek. Maar als je dan inderdaad die lampen aan ziet gaan, denk je van en nu? Heb jij het ook gehad?
1: Ja, nou, dat had ik in het begin heel erg. En dan was ik ook een soort van nerveus als ik dat ik live ging.
0: Ja.
1: Maar dat, ik doe het nu intussen een jaartje of 5, denk ik. Uh-huh. En dat is helemaal weg intussen. Dat gaat gewoon goed.
0: Ja, ja, wat zeg ik. Ik mag dat altijd. Hè. Ik knutsel daarna mijn programma altijd nog eventjes door. En dan zit ik gezellig naar jullie te luisteren. En dan, of naar jou te luisteren. En dan heb ik op een gegeven moment gewoon lekkere muziek. En nou ja, het knutselt even lekker fijn, omdat je nou ja, eigenlijk een beetje doorgaat in de muziek waarmee je bezig bent. Dus ik vind het heel prettig.
1: Ja. En, je hebt nog wel een leuk afzakkertje als je nog wat zaken in de studio moet doen natuurlijk.
0: Ja, daarom. Dus, hetzij op fietsie of ze in de auto en luisteren nog even verder. Maar even kijken hoor. In het Rockcafé, draait die alles wat met rock te maken heeft? Of heb jij ook zoiets van, nou wacht even, dit is te hard, dat gaan we niet doen?
1: Nee, ik heb eigenlijk geen restricties. Ik bouw meestal wel een beetje mijn show op.
0: Ja.
1: Want de tijd dat jij luistert is meestal een beetje de ballads, de soft rock, de bekendere nummers. Om er een beetje in te komen, zal ik maar zeggen.
0: Ja.
1: En dan later op de avond gaan we ook meer richting de metal. En dan komen ook de hardere nummers langs.
0: Ja.
1: Dan schuw ik ook Slayer niet. Of weet ik veel wat je maar hard vindt. Dat komt gewoon allemaal langs.
0: Ja, precies. Ja, want weet het, onze grote vriend Juan levert ook altijd bij jou aan, hè?
1: Ja, ik heb de afspraak met Juan dat hij drie nummers per avond, per rockavond uit mag zoeken.
0: Oh, ja.
1: En braaf elke week, dan krijg ik een lijstje van hem. En dan, meestal zijn het Spaanse bands, want Juan komt natuurlijk uit Spanje.
0: Ja.
1: En heel af en toe heeft hij ook connecties met Noorwegen of met Canada of met Amerika. En dan zit er ook een band uit een ander land bij.
0: Ja, precies. Ja, want vanavond heb ik er ook weer eentje tussen. Dus dat, ik denk, nou, dat is ook wel weer grappig.
1: Er zitten af en toe hele leuke bands tussen.
0: Ja. En dat, ik vind sowieso de metal heel lekker divers. En want ik begrijp ook dat jullie gaan nog wel eens naar Pink, maar nee, Graspop.
1: Ja, we gaan regelmatig naar Graspop. De afgelopen paar jaar zijn we bijna elk jaar geweest. Mm-hmm. En dan heb je zoveel verschillende soorten metal.
0: Ja.
1: En hard rock en ook gewoon zoals Foreigner speelt af en toe daar.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ik vind gewoon alles, het meeste vind ik gewoon geweldig om naar te luisteren. Ja. Want er zitten zoveel facetten in de rockmuziek.
0: Mm-hmm. Ja, dat is ook zo. Ik merk het zelf ook. Afgelopen jaar was ik op Into the Grave. En dan krijg je inderdaad ook een hele bak aan diverse mensen en diverse metals voorbij komen. Dus dat is wel lekker.
1: Ja, dat maakt het juist zo leuk.
0: Ja, want System of a Down, ja, ik ken het dus wel, maar ik bedoel, hoe kom je daar zo bij?
1: Hoe ik daar zo bij kom?
0: Ja.
1: Het leuke van het System of a Down vind ik, hoe leg ik het uit? Ze maken muziek. Ze maken muziek, maar dat is wisselend tempo. Want af en toe zingen ze alsof het een ballad is. En dan opeens gaan ze los in een nummer.
0: Ja.
1: En dat vind ik gewoon helemaal geweldig. Gewoon de verschillenheid in het nummer eigenlijk.
0: Ja.
1: Een stukje rustig en dan een keer en dan even echt doorknallen.
0: Ja, precies. Ja, want ik heb nou een tweede nummer voor je klaarstaan. Dat is van Metallica. Nou, ik bedoel, vanaf het eerste keer dat ik meeluisterde bij het Rockcafé, roep je altijd van, nou, mijn favoriete band, Metallica.
1: Ja.
0: Dus hoe ben je zo bij Metallica gekomen? Ik bedoel,
1: ik was puber en op een gegeven moment dan hoor je een nummer van Metallica. En ik denk dat de CD And Justice For All, waar volgens mij dit nummer op staat. Ik hoorde dit nummer en ik had zoiets van, wauw, wat is dit? Dit is zo geweldig. Mm-hmm. Dit wil ik luisteren.
0: Yeah.
1: En toen ben ik natuurlijk meer nummers van ze gaan luisteren. Ik vind vooral hun oude muziek mooi. Van de CD Kill 'Em All en Justice For All. Die met die kruisen erop. Master of Puppets. Ja, daar kun je me 's nachts wakker voor maken om te laten luisteren. Die zijn zo geweldig, die CD's.
0: Ja.
1: Echt niet normaal. Ja.
0: Nou, dan gaan wij... Wil je hem zelf aankondigen? Want het is weer zo'n titel waar ik ongeveer mijn tong weer over breek.
1: Ja, dat heb ik er niet om gedaan, Roland.
0: Nee, oké. Ik heb wel de originele studio-uitvoering uit 1988 gekozen. Maar wil jij hem aankondigen?
1: Ja, natuurlijk. Nou, dan komt hier mijn favoriete nummer van Metallica, Blackened.
0: En straks luisteren we gezellig verder naar het Rockcafé. Bedankt, Jeanette.
1: Graag gedaan.

Arson's Tides and Parasite was dit. En thank you Juan for delivering this song for this week. En ja, zoals je net al zei, hij levert ook nog drie nummers aan voor het Rockcafé voor straks. Dus lekker blijven luisteren als je dit goede muziek vindt. En natuurlijk vind je dit goede muziek, anders had je niet afgestemd op Razende Roland op deze donderdagavond. Of vrijdagavond. Ja, het bijzondere is eigenlijk, het geldt niet voor de vrijdagavond, maar op het donderdagavond schijnen wij dus op televisie te zijn. Op Ziggo kanaal 47 en op KPN kanaal 1328. Nou ja, wil je op een gegeven moment een halve garen op grootscherm zien? Hallo. De volgende band is Echoes of a Dying World. En die hebben ook weer zo'n fantastische titel uitgekozen. Mathematical Design.

Clayspine was dit met In Pain. En Clayspine is een metalband met bestaande uit 5 personen. En ze komen uit Leiden. Leiden, Zuid-Holland dan wel te verstaan. En ze hadden vorig jaar een leuke single uitgebracht. En we zijn inmiddels een jaar verder en de tweede single is uit. Dus ja, volume was waarschijnlijk op 11 en heerlijk gedraaid. Ik zag net ergens in een van die appgroepen dat er bij mij dus geen verzoekje aangevraagd kan worden. Nee, helaas. Heb je wat, dan graag even een week van tevoren. Want dan kan ik het een beetje inplannen. Ik heb maar een uurtje. En als dat dan tijdens de uitzending nog gebeurt, dan wordt het bij mijn hoofd een chaos. Dus ja, sorry jongens. De volgende band is Phoenix. En daar spelen is een project van Ken Wijkenhuis. En de zang is deze keer van Ron Broerbrouwer. En de titel van de plaat is Razor Who?

0: Je wekelijkse metalvitamine. Dit is Razende Roeland.
1: Ja, en wie coverde nou wie? Fixation. Metallica of Metallica Fixation? Je zegt het maar.

0: uitzending zit er weer op. Je kunt zo meteen luisteren naar Jeanette en het Rockcafé. Op Shine zijn er natuurlijk op maandag en op woensdag ook nog programma's. Omroep Zilt. Morgen zaterdagmiddag op muziekradio.nl en op Omroep Zilt.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Tien uur, Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog onbekend. De bus met 48 Nederlanders aan boord was op excursie vanuit Oostenrijk, zegt reisorganisatie ANVR.
4: Tijdens zo'n bus-excursiereis gaan ze dan nagenoeg elke dag een andere plek bezoeken. En vandaag was dat Zwitserland. En die bus heeft een zwaar ongeluk gehad.
3: Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij ligt in de berm. Het is onduidelijk of de bus het enige betrokken voertuig was bij het ongeluk.
2: De dij voorbij.
1: De beste interviews en reportages van Joerd.

0: Het koekjefabriek van Hellema dreigt na meer dan 150 jaar uit Haarlem te verdwijnen als de probleem met het stroomtekort net gauw oplost worden. Dat zei de directeur van het fabriek, Gerrit Hellema. Uitbreiding is nou net mogelijk en verdworseming ook net. En Hellema, die baalt ervan.
1: Wij zijn zo'n 21 al bezig, dus al 4 jaar. We hebben een concreet plan lezen en wat de oplossing jouwt. En dat wil je dan machinaal. Alleen de regeljouwing en de processen gingen fiesten te traag. Wij zeiden, ze moeten het omdraaien. Neem de, in Grijsland, de Eemshaven-methode. Dus dat betekent dat je een piket slaat, dan waarom reken je niet. En dan moet alles klaar worden. Want anders gingen de bedrijven uit het dwars voort.
2: En er verdwijnen nou al banen?
1: Er zijn inmiddels al een aantal banen verdwenen. Bijvoorbeeld bij het transportbedrijf De Vries. Die had 6 elektrische auto's al besteld. Maar had het nou net opzit, dan gingen die auto's naar Veghel. En dan verdwenen nog meer banen. En ook weer uitbreidings van het bedrijf hier in Haarlem.
3: Dat er banen voort binnen, ja, dan gaan de jongeren voort. En dan wordt het gewoon een gries leeg dorp eigenlijk. En dat willen we eigenlijk helemaal net in Haarlem.
1: Wij zeggen, ze willen ze zonder economie geen leverens. Of leverens zonder leverens geen economie. En zo werkt het in Haarlem.
3: Ik ben Sita van der Wouden en ik ben voorzitter van het Dwarsbelang Haarlem.
2: Ja, het is een beetje een neetgelp dat je meer mij komt, hè?
3: Jazeker, want het had natuurlijk echt gevolgen voor Haarlem als de bedrijven voortgingen. Dus dat willen wij eigenlijk helemaal net.
2: Daar ben je benauwd voor, dat te van commercieel?
3: Ja, daar ben wij wel benauwd voor, want wij snappen ook wel dat die bedrijven uitbreiden willen. En als dat net in Haarlem kan, dan gaan ze ergens oorzinnen.
2: Perilien, doe eens de provincie, ik ben Jim in Petergien. Nou, meestal van provinciale steden ben Jim in het Dwarfwest. Dat had net geholpen.
1: Ik zie je net helemaal goed. Het had wel geholpen, alleen het gaat net vlug genoeg. Het maakt sneller. De plannen lezen clear. Maar de regeljouwing moet oors aanpakt worden. Want oors is het te laat en dan kun je nou wel de regels hebben. Maar als de bedrijven voort binnen in het dorp, dan had het geen zin meer.
2: Ja, want de provincie zei van een nee, windmolen dat maai. Maar dan moet je wel een paar oorde windmolens oproemen.
1: Dat klopt, dat staat op papier heel mooi. Maar dat betekent feitelijk in de praktijk dezelfde vertraging die er nou loopt.
2: Je wil in Haarlem je eigen energie opwekken?
1: Precies, ja. En dat kan.
2: En hoe doe je dat?
1: Met zinnen, wien en met de opslag van accu's om het in balans te houden. En dan kunnen wij zelf verzinnen worden. En dan onafhankelijk van alle gekke dingen die in de wereld gebeuren. Maar het lijkt er soms wel op dat mensen net begrepen dat het noodzaak zo heeg is. Maar uiteindelijk had je om je heen zorgen, in de wereld zit in de bron. In de prijzen gaan omheen, de benzineprijzen, iedereen viel het in zijn eigen beurs. Nou ja, dat is zo simpel is het gewoon. Dus we gaan net waarom naar de tijd die het wie. Dit is de situatie.

0: het jeelt nog kleer en ja, een spreekwoord. De put dempen voordat het keel verdronken is, geert hier echt op.
1: Want hoe is dan versoept het keel?
0: Zij is het.
2: Zij het Gerrit Hellema van het Koekjefabriek in Haarlem. Het zijn verslaghouwer Onno Valkena.
3: Alles wat je op dijn mist hadden, jongens, dus kunt zien en over.
4: Dit is de dag voorbij.
5: Peter Eekhoff van Lang Zwergen had een bijzondere passie. Het schilderen op juthout. Hij maakt liefst tien gedetailleerde schilderijen van bijgelijks koetsjes en gebouwen. En het bijzondere is, hij houdt ze net al jezelf, maar jouwt ze fot en leidt ze in een del, zodat ze in mijn oors der bliert van worden ken. Hey Peter, goeiemiddag.
6: Goeiemiddag.
5: Ja, krijg het dwarsfeest gewoon, hè, de Floriale. Bist je bijkam?
6: Ik ben bijkam, ja.
5: Wat is een prachtig dwarsfeest, dat heb je mee.
6: Hartstikke gezellig altijd.
5: Ja, meisje naar onder, hè? Schouders eronder.
6: Ja. Gezellig en mooi ding, dingbaatje op het toneel. Het is fantastisch.
5: Ja, maar daar ben je vanzelf net voor, want we bellen van een passie, het schilderen op hout, hè? Hoe is dat ontstaan, Peter?
6: Ja, het komt eigenlijk een beetje voort uit de happy stones. Dat die een beetje rage in de coronatier.
5: Ach ja.
6: En we moeten elkaar wat Jaan, er ging niks. En toen zit iedereen thuis. En natuurlijk wat oude verf nog lezen. Zo'n biad van Berne, zo'n Berneverf, zo'n Lisse Potsjes en Lisse Kwasje. Toen ben ik daar eigenlijk mee begonnen. En op een gegeven moment wie dat een beetje horen, die rage. En toen gingen we een blokje hout. En toen ben ik. Ik denk ergens in april 2024, hier we hier een stukje hout nog lezen van Stroon en toen ben ik daar begonnen. Ja, en daar is eigenlijk mij begonnen. En ja, en nou schilder ik eigenlijk best wel vaak. En het is een stukje ontspanning.
5: Ja.
6: Het is heel leuk om te dwaan, heel pieterpeuterig, want hoe groter het wordt, hoe lelijker mijn schilderijtjes eigenlijk worden. Dus ik hou ze eigenlijk het laatst hartstikke liefst. Dan kan ik heel mooi in detailwerkje en jou ook zo voort.
5: Ja, en hoe vaak maar eens naar Waterheilen onthaal om dat hout op te hellen, dat jutteshout?
6: Nou, wij gaan over het algemeen keer wel drie keer of jouw keer per jaar die wij even naar de Waterheilen onthaal.
5: Ja.
6: Dus in ieder geval altijd een week op Vlieland. In de Faris vakantie, dus dat is lekker rustig en dan hebben we alle tieten. Dat is een mooi op strand en dan een blokje zie ik je maar mijn jongste zoon.
5: Ja.
6: Die mag ik graag jutten en dan nemen we dat spul, nemen we vaak meer spul daarom dan we kan binnen vrij lang.
5: Ja, ik hou een beetje verteld was de je schilders, hè? Scootjes bij geleaks. Wat was dan meer schilder je?
6: Nou, het laatst schilder ik gewoon de vuurtoer. En de Brandaris is wel mijn favoriet. En dat vind ik vuurboetsduin op Vlieland ook hartstikke mooi. Dus die heb ik al een paar keer op een blokje gezet. Maar het is vuurtoers. Ja, die hebben iets magisch. Dat lucht en dat de mensen op zee dat als een laatste hoop zuggen. En zo zorg dat ik een beetje. Dus, zo'n vuurtoer had iets symbolisch. Ik.
5: Ja.
6: Het is het lucht in donker.
5: Ja, ik moet zeggen, het ziet er prachtig uit, want we letten op televisie ook even die afbeeldingen, Shen, van die schilderijen van die. Ja, prachtig man. Het ziet er heel mooi uit, ja. Ja.
6: En de scootjes komt eigenlijk een beetje terug op van een molen met Leuwer. Want die wil graag een blokje hebben van Skielge. En we hebben toen al praten op Provincie gezet, toen had hij van mij het blokje gekregen. En toen kwam er in een jasje van scootje van het Huizen, kwam er aan. En toen dacht ik van, oh wat leuk. En toen zei ik, het is hartstikke mooi dat ik van scootjes hier binnen, maar ik ben wel van het verkeerde scootje, want ik ben van de Germ van Maan. Oeh, ja, ik van scootjes. En toen heb ik letterlijk van hem een boekering van 24 jaar SKS. Ja. En toen heeft hij hem gezegd, ik moet al even een bakje van je maatje, maar het huis mijn scootje erop. En daarom schilder ik nooit scootjes.
5: Ja, en hing het die van het Huizen Muscootje Derk in de roef? Wie staat dat net? Of werden ze het thuis?
6: Dat weet ik net. Nee, die had het thuis. Want hij is vrijwilliger daar.
5: Ja.
6: Hoort pikken de oren vrijwilligers dat ding. En dat was het, hè.
5: Nee.
6: Dus hij had het thuis geloof ik ergens gesteerd aan planken. Maar net jongen die van Skilder, dus...
5: Ja, maar nou even op detail, hè. Want het doet dat mij heel liefst, hè, die afbeeldingen. Hoe krijg je dat vaarlijk hoor? Hoe docht dat?
6: Nou, ik broek eigenlijk, dat is voor nagelkunst, dat soort...

0: perceeltjes broek ik. Die ben heel lief en heel fijn. En dan, dan zet ik ze daar maar op. Ik zet eerst ik pak een foto en die zet ik op een sketch erop. En dan daarna kleur ik het eigenlijk in. En daarna, ja, dat doe ik met hele lief perceeltjes. Ja. En de grote dingen, maar wat grotere perceel, de grote vlak. Maar en, ja, het is wel een werk, want je moet eerst impregneren. En dan de eerste kleur erop zetten en dan in detail werk je. Ja. Dus ik ga het eigenlijk in drie fasen, zet ik hem erop.
1: En dan even, op het gevoel, hè, want dan ben ik bezig dit die schilderde houtblokje lees op een heel speciaal plak, bij Glies op een greif. Ja, wat docht dat met die?
0: Nou, dan krijg ik wel even. Dan heb ik wel de rillingen in mijn jongen recht soms. Ja. Dat vind ik wel heel indrukwekkend. En dus ik in een bezine, een vrouw bezine in de straten, die wil graag van haar man, die is overleden. En die wil van haar zoon schilderij gaan. Nou, daar heb ik een hele skoft aan werken, want ik hoef dat gezicht van hem net goed krijgen. Maar op zijn Jedi, hier kwam ik mijn kleren toen. Kon ik hem aan haar aan en aan het jonkje. En dat is, en dat doet ik wat, want de man zelf kiest.
1: Ja, ja.
0: En dan ja, zit ik een stuk emotie achter. Nou, en dan als ik zo'n jonkje light zie, dan ben ik echt blij. Want dat is het eigenlijk, hè?
1: Ja, zo is het, hè. Hey Peter, als het, we dreamen al hier, hè? Wat zou je nou eens graag schilderen willen? Wat is in dream?
0: Mijn dream te schilderen worden. Nou ja, ik heb eigenlijk net echt een net dream. Maar mijn dream is eigenlijk om alle vuurtours in Nederland nog een keer op het blokje te zetten.
1: Zo.
0: En dan heb ik alleen nog op de mooie vuurtours. Die ben alleen maar een peel met een lampje erboven.
1: Nee, nee.
0: Dat net.
1: Nee.
0: Ze moet wel iets karakter halen. En ik die doof ben inmiddels. Dan ben ik wel een hele mooie. Om het IJsselmaar heen. Weer hele mooie. Ja. Dus ja, dat is nog wel een beetje de dream. En dan misschien nog wel een draaitje naar Europa en dan daar weer.
1: Jongen, jongen.
0: De wraad, dat zal me niet lukken, denk ik. Maar,
1: er is dan nu een graag uitdagingen, Peter Jerk.
0: Ja, dat is een flink uitdaging. Maar een aantal hek al schilderen. Dus Haas hek al Wadneiland. En wat is het? Van Egmond aan Zee en dat soort dingen.
1: Ja. Hey, succes met de hobby.
0: Dankjewel.
1: En leuk niet te spreken, hè.
0: Succes met de
1: uitsturing.
0: Oké. Jo, hoi.
2: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joerts. Ontover.

0: wat je dies mist hebben, jongens, dus kunt zien en alven.
1: De die voorbij.
0: Dit is de die voorbij.
2: Wat geregeld langs Grauwried, die kent het nog graag nog. Het gaat de aquaferium langs de Sneldijk. Een opvallend gebouw dat was zo'n 2000 bij het Dwarpjet en in de rin van de heer meerdere functies aan had. Maar efter dat Jordijnske gebroek zit ook een lange skietnis. Dit nou verboen is met Grauw en de wettersport in het dorp, vertelt Dirk van der Meer van de dorpscoöperatie Grauw.
3: Ja, het is eigenlijk ooit begonnen met een soort van hiswa, zo'n je ze te kennen, waarbij er boten exposeerd waren. En ik mooi het idee om daar een leverende handel van te maken van boten, maar ook accessoires en andere spullen. En daar is in het Vierde Vlin een iconisch gebouw voor Delzetten eigenlijk.
4: Ja, want iconisch is het wel, hè? Dat is, als de Delri is toen snel diek, dan shot iedereen het.
3: Ja, nou wel weer, gelukkig. Hè. Het doet hier net met de uitstraling gewoon. Maar het ontwerp heeft natuurlijk iets bijzonders. En ik moet zeggen, hoe dat er nou iets shirt is ik echt de kracht eruit wil halen. En is ik echt een iconische entree zolang ze snelweg vergrauw. Dus daar ben wij heel blij mee als dorp Grauw.
4: Ja, want wat betjut zo'n aquaferium voor het dorp?
3: Ja, het is toch, we zijn binnen wettersport dorp, dus daarmee wie ik dat idee van de botenhandel op de start heel wichtig. Dat is net slagen en daar ben natuurlijk altijd al je redenen bij te bedenken, maar daarmee waar het eigenlijk wat een gebouw wat stoen. We hadden nog wel boten in de winterstalling stoen, maar daar werd het gebouw net van betocht en het waar ik minder. Dus het was eigenlijk een uithangbord van het dorp. Nou is dat wol en we wilden natuurlijk als dorp zichtbaar zijn. Eigenlijk al vanuit de Sneldijk. Daarbij heb ik wat nu dagingen. Dus de Grauw is vanuit de Sneldijk. Dan is het eerst wat rommelig. En dan mag je het dorp ontdekken als die het dorp best. Nou, en wij hebben nu eigenlijk onder Sneldijk. Ik werd een gebouw wat mensen triggert. En denk, oh, wat is dat daar eigenlijk? En de meeste mensen zullen Grauw wel kennen. Maar dit is misschien wel extra stimulans om toch het Grauw naar te ontdekken. En dat is voor u als dorpscoöperatie. Maar ik voor plaatselijk belang. En van een businessclub is dat heel wichtig. Dat deze ondernemers eigenlijk een nek uit tussen hebben.
4: Ja, Johellen, het ook wel even zoen. Het zat er over mooi bij, maar het had ook wel wat minder hier een kin. Ja, er gaan een soort bedrijven hierin zitten, hè, wat net zo goed hier is.
3: Ja, er zijn verschillende initiatieven geweest. En ik verschillende huurders, zoals ze kennen, hè, die dingen proberen. We hadden ooit wel een restaurant in zitten. En in combinatie eigenlijk dan met de reuring die men verwachtte. En dat is net slaggen. En daar kist verst horen, want het idee, het maakt iets mooi boten wezen. Er zit nou een bedrijf wat heel wat oorstuurt. Maar wel enorm volle exposure. Het in binnen en ik in Boeteland, wat wij van de ondernemer begrepen hebben. En ik dat jouw reuring nou in dorp staat. Dus daarmee ben we heel blij dat dit erin zit. En eigenlijk een succesvolle ondernemersfamilie die deze nieuwe stap hier del zet. En dat is voor Grauw heel belangrijk.
4: Want wij denken jou dat het zo lang worden had voordat het aquaferium weer een beetje in eer hersteld was.
3: Ja, er zijn natuurlijk al die dingen bij de verhaal die er omheen hing. Van wie wil wat. Maar uiteindelijk is het een heel groot gebouw. En dan maakt vol, als dat op deze wijze inzest, maakt ik wel daar rond te vernederen wezen. En dan maakt eigenlijk ik wel een beetje een zichtlocatie hebben willen we maar. Dus ik sta 1-0 voor op het moment dat mijn relaties komen. Nou, daar ben je natuurlijk in het noorden, zeker in Friesland, van net heel volle te vinden. Dus het is net zo makkelijk om dan een andere bestemming van het gebouw te vinden.
4: Nou, en dan tot slot, we ben je dus in Grauw. Ik ben bij de Grauwsters. Tenminste, ik ben Grauwste West. Wat vind jou het allermooiste aan het aquaferium?
3: Wat ik het allermooiste vind aan het aquaferium, in alle eerlijkheid, als het nou jongens omkomst rieden, dan zie je de contouren van het gebouw, ze hebben het prachtig onlachten. En dat vind ik eigenlijk heel mooi, want daarmee lees je wat er staat.
2: Het gebouw is de laatste tijd opgekrapt en krijgt een nieuwe invulling. FBL Europe, een bedrijf dat onder andere videoschermen en camera-apparatuur verhuurt, neemt het hele gebouw in beslag in onderwijs, daardoor meer.
1: De beste interviews en reportages van Joert.
0: Alles wat er speelt. Dit is de dag voorbij.
5: Omroep Friesland.
2: Het zwembad van Kolm, het paradiske, bloot een hier langer en hier pas als het iedereen tocht. Het idee weer dat het contract van de gemeente, waar beheerder Optisport, op 1 januari zou rund, maar dat blijkt 21 december van het komend jaar te wezen. Dat is mooi nijs voor alle zwemmers, nog een hier langer zwemmen daarin in Kolm. Maar is het ook goed nijs voor de gemeente Noord-Eerst Friesland, die het zwembad, zeg ik maar zeggen, al mooi betellen. Het harde geest, die Schoorstra Boeinga is onder telefoon, een goeie middje.
6: Ja, goeiemiddag.
2: Ja, dat is toch wel apart. En heel veel mensen hebben het contract net goed lezen.
6: Nou, dat is een ingewikkeld contract. Want er zitten namelijk 2 datums in. En dan heb je wel betezing. En
2: ja.
6: dat wie dus aan de orde.
2: Maar het is wel een cruciaal onderdeel van het contract, liet het mij.
6: Het is zeker een cruciaal onderdeel. En daarom hebben we nooit heel goed zien van wat is nou, waar staan we nou, wat maken we nou dan? En daarom hebben we dan een keer goed te checken letten. En dit is nou de conclusie.
2: Ja.
6: En het contract rent gewoon terug tot 31 december 2022.
2: Dat moesten de juristen even verstellen. Nou, dat is mooi nijs. Het bezit ik dat de gemeente langer de tijd heeft om uit te denken over de toekomst van het zwembad. Want het gaat er uiteindelijk om, de vraag is eigenlijk een beetje, mag de gemeente het nou oornemen of game of ziek naar een nieuwe partij voor het beheer?
6: Nou, er zijn inderdaad meerdere opties natuurlijk. Hè. Die gaan alle scenario's overwegen. En dat is dus ik het huzzel wat wij nou als college gewoon dwangen. Wij checken nou alle opties die we voorlezen. En het is de bedoeling dat wij een goed verhaal deellezen bij de gemeente. Er zijn alle mitsen en maren en alle cijfers en alle feiten op een rijtje staan. Zodat de gemeente een goed overwegend besluit nemen kan.
2: Ja, je moet dat voorstellen.
6: En een van die scenario's hè, die het rapport Synergis geschetst had, is van... Dat een stichting mogelijk is.
2: Ja, een eigen stichting. Maar je bent al heel lang met het werk liggen bij. Want je bent er natuurlijk onjust er eigenlijk van uitgegaan dat die contractperiode op 21 december dit jaar ouder in de zoen.
6: Ja, dat klopt. Maar we zijn inderdaad de stichtingen, daar hebben we dus, of tenminste de werkgroep Paradiske, daar hebben we dus van het zimmeren een gesprek mee gehad. En inderdaad, het is. Nou, het is best wel dat we al heel lang aan het werk binnen. We zijn echt sinds deze zomer hebben we nog zijn van, nou wil ik maar voor de slag. En dat is dus wat we nog mee bezig zijn. En die stichting, een werkgroep Paradiske.
2: Mm-hmm.
6: En die is nou aan het uitzieken dat ze eventueel een stichting willen kennen. Nou, en die rennen direct zien hoor, dat zei ik inderdaad wel. Het is een flinke object. Het vreugde nogal wat, hè, om alles goed te te beginnen om het haalbaarheid te toetsen. En daarom ben we eigenlijk wel blij dat we die tijd nog hebben extra om dat goed uit te zieken. En dat jou dus ik al je droomte om het goed inderdaad inzien. Op zijn rit is de toetsen.
2: Ja,
6: en de gemeente is direct vooral goed in mij te nemen. Want die heb ik tijd nodig. Hè? Dus dat maakt ik goed bezien.
2: Hier extra nou krijgen eigenlijk om het aan je te vinden. Wat is Friesland stekt?
6: Ja, nou ja, je wel wat er gebeurt. Want ik denk nou dat we echt een hier extra hebben. Zo werkt het natuurlijk net. Wij gaan wel voortvarend aan de slag. Maar dit besluitvormingsproces. Zodat we wel begin 2022 hier al een besluit te nemen.
2: Oké. Maar ja.
6: Dat is wel wat wij graag willen.
2: Dit jaar
6: dan
2: is
6: het heldere proces op dit weten van welke kant gaat het nou uit.
2: Ja, nou, je mag ook een beetje adempauze krijgen. Het besluit, Frans Koorstra, Matthias Friesland steekt jaarlijks 175.000 euro in het Paradiske. Dat maakt dus takken meer waar. Daar hier dus geen rekening mee houden.
6: Jawel, want dat is stil in de begroting. Dat maakt het dus ook inderdaad dat jouw stil opname in de bureau voor 2022. En dat blijkt dus ik dat we al rekening mee houden weer, want dat weet dus ik de looptijd van het contract. Dus dat maakt het dus eigenlijk ik dat bij gewoon alle puzzelstukjes bij voor zelf een operatie van hé, waarom zit het nog zo in elkaar? Dat klopt dus ik.
2: Ja, maar het reserveren van het jaarlijkse bedrag hier hem dus wel rekening houden, maar het extra hier.
6: Zo zit het wel inderdaad in de begroting, inderdaad. En dan ga je even denken van, hé, wat weet je er al aan de hand? En dan komt alles dan komt het in het plaatsje, komt dan ik helder van, wat is nou de betekening geweest, hoe zit het nou? Maar in ieder geval, voor 2028, dan zit het net nog op de begroting. Dus daarom maken wij dus wel vaart maken met onze besluitvorming, want dan maken we wel een... zien hoe het er dan voor lijkt.
2: Ja, want het probleem is natuurlijk, het Paradiske is... Like me zeggen, daar is nogal wat achterstallig onder gehad, maar toch al wat aan gebeuren. Dat wordt nu wel mij woegen in wat uiteindelijk het besluit wordt. Zal het gaat om de takkomst van het zwembad.
6: Ja, dit is een complete heroverweging, totale heroverweging, ja.
2: Okay.
6: Maar alles met op kleed.
2: Ja, alles met op het kleed en dan begint takken weer moderne bestuurder naam Gissie Schroorstra, wethouder van de gemeente Noord-Oost-Friesland. Dank u wel voor je verhaal.

0: Hinders snel hiet en een soort publiek onder kont. Op Skylge waard werd de traditionele merkendraverij houden. In de wedstrijden nemen meerdere combinaties het chin elkaar op en we strijden om de vlugste hiet. Op de zikkers leuk om naar te zien, maar efter Sarnees komt heel wat onregels bij Sjen. Verslagjouwer Gita ten Nijenhuis van de Waddenomroep, Giderdel, en praten wij wie met wortel van de organisatie.
1: Nou, je race 2-on-2. We hebben zowel karretjes als onder het zadel. Dat gaat gewoon door elkaar. We doen er altijd wel minder karren mee als onder het zadel. Dat is gewoon makkelijker. Dan hoef je minder mee te nemen. Maar in ieder geval. En dan wie er twee keer tegen elkaar en wie er dan afvalt, die gaat naar huis. En zo halveert het steeds totdat er vier over zijn.
2: Ja, want ze rijden zonder zadel, met een kar. Zit daar dan nog verschil in?
1: Nee, volgens mij niet. Nee. Dat mag je allemaal zelf weten. Als je denkt, dat is mij het comfortabelst, dan doe je daar met mee. En wat je hebt, sommigen rijden niet eens zelf op het paard, alleen onder het, voor de kar. Dus ja.
2: Ja, want dat vindt gewoon midden op straat plaats.
1: Ja, de bus wordt hier gewoon afgezet, zeg maar. De bushaltes gaan even dicht en ja, niemand kan er meer langs.
2: Dat is wel uniek.
1: Ja, nou ja, wij zijn het zo gewend en we hopen dat we het zo kunnen houden.
2: Jullie zijn het gewend? Hoe lang gebeurt dit al hier?
1: Ja, al, ik denk al 40 jaar of zo hoor. Ja, ja, we zijn begonnen met echte harddravers, van die hele snelle, die koerspaarden. Maar dat, ja, die kwamen van de wal af en dat werd allemaal te kostbaar, want die moesten ook met de boot mee. En ja, sindsdien is het een boerendraverij geworden, dat gewoon iedereen met zijn eigen paard, wat je er ook maar mee doet, mee kan doen. Laagdrempelig, ja.
2: Ja, want wie mogen meedoen? Alleen Terschellingers of ook mensen van de overkant?
1: Nee, iedereen mag meedoen, ja. Ja. Je hoeft niet eens per se lid te zijn. Je kan ook lid worden, voor kost maar 15 euro per jaar. Ben je het hele jaar lid van het Horsenvolk. Maar ja, er zijn ook mensen van de wal af die wel eens meedoen, ja.
2: En hoe voelt het dan om zo'n wedstrijd te mogen organiseren die al zo lang hier plaatsvindt?
1: Ja, wij vinden het leuk. We zijn een hele leuke club. Ja, het bestuur van het Horsenvolk. En we zijn heel goed op elkaar ingespeeld. We doen het eigenlijk ook al jaren. Ja, we zijn een geoliede machine wat dat betreft. Met een groot hart voor paarden en paardensport.
2: Ja, want het is echt een draverij. Ze mogen niet in galop, toch? Als ik het goed begrijp.
1: Nee, dan word je afgevlacht. Je mag, ja, je kan een keer een galopsprong maken. Maar als je dan laat zien dat je direct terugneemt, dan wordt er niet afgevlacht. Maar anders krijg je een witte vlag en dan ben je even gedisqualificeerd.
2: U heeft vandaag meegedaan aan de marktdraverij.
3: Ja, maar ik was er ook gelijk uit. Dat was niet helemaal in vorm en ik kon ook niet harder. Want hier doen heel snelle paarden mee allemaal.
2: Het was dus een moeilijke race vandaag.
3: Ja, doe ook altijd wel mee. Een paar keer wel gewonnen. Ook wel in de middenmoot, maar deze race had ik niks. Dus nou ja, daar moet ik maar genoegen meenemen.
2: Hoe kon dat?
3: Ja, voor het paard, nou ja, hij kon niet harder. Ik moest gelijk tegen de snelle. En die zat nog in de prijzen ook. Dus ik heb niet van de minste verloren.
2: Niet zo gek?
3: Nee, zeker weten van niet.
2: En is het dan ook nog extra moeilijk om met een kar dan te racen?
3: Nee, dat ben ik gewend. Dat is mijn beroep. We hebben een huifkarbedrijf, dus ik zit altijd achter de paarden. Vooral achter deze merrie. Een van onze beste fokmerries ook. Loopt een veulentje bij, zit ook weer een veulentje in. Dat is gewoon een trots van het bedrijf, dit paard.
2: En u komt van Terschelling?
3: Ja, ik ben hier geboren en getogen allemaal.
2: Het is hier best wel nou, een paardeneiland, heb ik af en toe het idee.
3: Ja, er zitten wel tussen de 700 en 800 paarden op het eiland. En dat op die 4600 inwoners zit dat erg veel.
2: En hoe vaak heeft u al meegedaan aan deze race?
3: Nou, zolang het bestaat. Ja, wat zou het bestaan? Wel een jaar of 40.
4: Alles wat jouw dies mist hebben, jongens tussen 10 en halven.
5: Dit is de die voorbij.
4: Mensen sporen wel. Dat is de titel van een boek dat Joert presenteert. Dat heeft binnen verhalen de ervaringen van haatconducteur Renny van der Galien opgegroeid in Dokkum. Maar het boek wil Renny vooral de positieve kant van haar vak. Hè, van de trailers-journalisten. Ze vindt het schitterend werk. En staken, juster, is dan niet net dien. Want Renny is positief.
6: Ja, dat klopt. Het beeld wat ik eigenlijk hier van een hoofdconducteur wie streng wijzen, boetes uitschreeuwen en handhaven en dat er een protagressie agressie bij komt. En ik dacht, toen ik een keer conducteur werden we van, het leek het mij gewoon heel leuk om echt de orenkant zien te litten.
4: En die orenkant is volle positiever dan dat mensen kunnen denken?
6: De positieve kant inderdaad. Want het mooiste van ons werk is de ontmoetingen met de reizigers. En die zijn vaak ontzettend leuk. Ik denk dat zeker 99% van mijn werk positief en leuk is.
4: Ja, dat komt natuurlijk omdat je zelf positief bent. Dan zus ik positief naar dingen.
6: Dat is exact. Ja, ja zeker. Ja.
4: De beste eigenlijk pas op letterleeftijd op het spoor bedaren. Hier is een heel oorwerk. Hier is een verzekeringsvraag. Waarom is het ooit keers eigenlijk om conducteur, hoofdconducteur te worden?
6: Daar had ik net echt speciaal voor gekozen. Maar ik wie net meer gelukkig in mijn orenwerk. Omdat de digitalisering enorm opkwam. En daardoor had ik steeds minder contact met mensen. Met de klanten. En toen dacht ik, ja, ik wil toch echt om hier naar zien om wat door. En toen had ik eerst in de zorg zocht en daarna nog in het onderwijs. Alleen nog daar koer ik net, daar hield ik de juiste diploma's net voor. Mm. En toen werd er toevallig een conducteur of een machinist bij mij in de stritten. En die zei van, goh, en die is conducteur net wat voor die. En toen had ik toch de stap naam om een keer te snuffelen. Mijn oorconducteur. En nou, dat die zo leuk direct dat ik dacht van ja, ik solliciteer.
4: Ja, wat sprutst je direct zo om het werk?
6: Toen ik één keer daar stier, ik kreeg toen ik snuffelde een fluoriserend geel jasje aan. En ik wie het middelpunt van de belangstelling op het perron. En reizigers kwamen naar mij daar, terwijl ik eigenlijk er nog niks van wist. En er was een leren vrouw en die zei, is dit de trein naar Schiphol? En ik zag boven bij mij op het perronboord en de trein zit ernaast. Ik zei, ja mevrouw, dit is de trein naar Schiphol. En zij stapt in, ik help haar nog even met instappen. En zij shut me on en zei, oh mevrouw, dank u wel. En toen dacht ik, op dat moment kreeg ik trouwens kippenvel. En toen dacht ik, hey, ik doe het daar. En dat gevoel miste ik lange tijd.
4: En dat heeft voen in je werk als hoofdconducteur. Aan de andere kant zit ik wel zoals kaartkanten om het vak. Het is fysiek best een zwier beroep, hè?
6: Ja, ja, zeker wel. Wij rennen een protetrode trein en die rijden natuurlijk over een heel wisselend, wiebelend spoor. Mm-hmm. Ja, daarna is met trap op, trap af. En fysiek is het, is, wat dat betreft, is het inderdaad wel zwier. Wij rennen samen maar 10.000 stappen op een dag, alleen het dan net op een vlakke ondergrond.
4: Nee, maak het heel wat meters in de trein.
6: Jazeker. Ja. Ja, als die werk goed dus als conducteur, dan maak ik de kilometers wel, ja.
4: En de meest gemeenbaardigen, hè? Ze lid al een rommel lezen.
6: Ja, klopt. Ik denk soms wel eens, ja, meestal keer heb je dan wat lekkers. Of ze nemen zelf op mij van hoes. En dan stiert die lege bekers van de kiosk er nog. Er werd koffie in zitten had. Of een verpakking van iets lekkers, een reep of iets dergelijks. Dan denk ik, kijk, en de prullenbakjes zijn natuurlijk heel lietje.
4: Ja, die ben samen vol.
6: Ja, die ben samen vol. Dus een, ik vreeg eigenlijk wel eens aan de reizigers van, goh, wil je me alsjeblieft even de rommel of de spultjes mij naar boeten nemen. En als dat even netjes door de omroepinstallatie erop, dan wil de meeste mensen dat wel eraan.
4: Ja.
6: Maar dat is natuurlijk net een standaard omrooprecht voor ons.
4: Nee, nee, je wil liever dat mensen dat zelf doen. Hè? Ja, en je maakt als conducteur, als hoofdconducteur, ik erop tasjen dat mensen haar een beetje gedragen in zo'n trein. Dat ze net de skonken op een bank aan de andere kant lezen en zo wat in. Want iedereen zei het van heel iets, en dat is denk ik ook zo, dat de verruwing in de maatschappij neemt daar. Dat is juist in de trein, liet het mij.
6: Ja, dat zullen wij zeker wel. En in het begin, toen ik krekte, in het eerste je conducteur weer kijk, vrij streng op zulke dingen. Ja. Dan zei ik, daar rond ik langs, dan zei ik, eraf, hè, had ze de voort op de bank in. Maar later had ik daar eigenlijk een eigen manier op voelen. Ik denk, hey, had ik dat nou wat op een oren manier aanpak, misschien werkt dat wel. Dus ik kwam ook een keer bij een jongen en toen zei ik van, goh, wil je misschien wat minder ontspannen gaan zitten? En ja, die jongen die zegt mij aan en zei, natuurlijk mevrouw, oh, wat vraagt u dat netjes? Nou, en toen zei hij, oh, kan ik misschien iets voor u doen? Nou, en ik had altijd tissues in mijn boezem, dus ik zei, nou, je mag wel even de stoel aan de overkant poetsen. Nou, die wie je nog helemaal skien, hè? Want hij heeft prachtig mooie witte Nike's gewonnen, mm-hmm. Maar vooruit. Hij had het doekje van mijn oornamen, hij had de stoel poetst. En ik zei, nou, dan heb jij je taakstraf opgebracht. Nou, we hadden er allebei hartelijk om laken. En zulke dingen hoor ik nou er wel in. Maar ja. Nou, iedereen die ik steeds van wil je even wat minder ontspannen gaan zitten. Ja, die lust ernaar en die doet ernaar ik net voor het wedden voor het op de baan. Dus het werkt.
5: Ja, mensen sporen wel. Had je ze maar een beetje fatsoenlijk aanspreken op eventueel verkeerde gedrag?
6: Ja. Dat vind ik ook. Dat is wel belangrijk, ja.
5: Dan ben je 58. Ja, in principe, nou, dan iedere jongen. Dit haast wel vol, denk ik, hè, Sa?
6: Dit hoor ik wel vol, zeker. Ook omdat wij gewoon onze functie zelf een beetje invullen kennen. In die zin, wij lid natuurlijk wel de trein veilig vertrekken. Maar daarna krijg ik de vrijheid om direct door de trein te gaan, of iets later door de trein te gaan en om de mensen dan wel te zien. Maar we hebben geen verplichting van controle voor de kaarten of zo. Dus dat vind ik heel fijn. En daardoor vind ik het een heerlijk beroep. Ja. En ondertussen lekker naar boeten zien door de hele. Door heel Nederland reizen hier is echt, vind ik echt prachtig mooi de natuur. En ja, de hele samenleving kom ik tegen, dus dat vind ik echt heel mooi.
5: Ja, ja. En Juster is net staakt, hè?
6: Ik ben Juster net staakt.
5: Nee. Dat zit er net in bij.
6: Nee. Ik vind het fijn om. Ik heb een prachtige baan. En ik snap wel dat de mensen die al langer bij NS binnen staken. Maar zelfs tien ik er net echt achter. En dus Juster hij net staakt.
5: Nee. Vooral ik omdat het positief. Wijzenworst over het vak dat je uitoefent.
6: Ja, maar ik ben ook echt positief. Dus voor mij hoeft het dan net. En ik wil heus ik hoor mensen helpen, maar ik vind dat mag er wel echt achter staan.
5: Zei Renny van der Galien dus. Over het boek dat ze schreven heeft, Mensen sporen wel. Ze werden dan eens champion. En daar is de presentatie van het boek. Dat is op dit stuit. Dus daarom heb ik het gesprek bij haar van tevoren. Ik al eventjes opnam.
7: Dit is de dag voorbij.

0: wat er spielet.
1: Yes, hier.
2: Alles wat er spielet.
0: De dij voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: God inkeepje, weer verkeepje. En dan ik nog een grappige filmkastroel, maatje. Richard Wiersma van Dan Wout. Docht het allier.
4: Goedemiddag. Verkeerpje de hele heenboerel. Draaien hen. Johan, 30 euro per stuk. Pingpongtafels, jongens, wedstrijdaanmetingen. Oh, mijn keer, jongens. Koos een plaatsje in aan. Netje erbij, dat zit erbij. Wedstrijdaanmetingen, 150 euro. Het wordt nog een keper, twee stapelbare stoelen. Nou, zing je voor 100 euro, een tientje per stuk. Wat hele mannen, die beren gaan weer.
5: Kijk die grappen van die houthandelaar die in de bouwvak in handel die. Hey, je bent al in mijn vakantie, maar ik wil hem toch even wat zien laten.
6: Mag ik beginnen?
5: We beginnen hier, een zwartbruine tafel in je tafel.
3: Ja, bij zijn buitengewone handel in Dakkum had er een loods vol mij de meest uitrende zaken. Dat vond en hier werd er ook op social media de aandacht te pakken. Zijn filmpjes werden duizenden keer een pensioen. En Richard zelfs werd eronder de wereld. Dus ik aardig bekend bij. En ik ga maar de telefoon. Richard, goeiemiddag.
7: Goeiemiddag, Johan.
3: Ja, de beste ook hier de waarde met die filmpjes. Hè. Ik lees altijd in het doek, jong. Hey.
7: Ja, dat best net de enige ook nog even. Dat ben ik eigen wees.
3: Ja, daar is de eerste school, ja. Hey.
7: Ja, de school is het al, ja.
3: Hey, hoe is dat begonnen, hey, Richard?
7: Ja, dat was eigenlijk op mijn jongen. Dat ik dacht van, nou, wat maak eens even. Ik ging geen zin in mijn normale werk. Ik denk, nou, dan neem ik eens een paar filmpjes op. En dat ga ik later, ga ik dat even wat om geknipt. Ik denk, nou, dan mag ik dat maar wat posten. Want dat iedereen hoort daar. En door daar sloeg dat gigantisch aan en werd een succes.
3: Nou, mensen hebben mij nemen. Ja, daar haast een product, daar keer was niet zin. Ik neem even de Tunkebouters. En dan denk ik, hoe dan? Tunkebouters. Die komt dan tien ergens, hoe get dat?
7: Ja, ik weet nog een beurs en dat is een bedrijf en die hier al hier van die kabouters. Ik denk van, dat kist muziek in de buurt ook niet echt kraaien. En ik vind het gewoon mooi hoor. Al die aparte dingen, aparte kleurtjes, kist dat in de tuin zet, daar ben. Ik denk, nou ja, ik het zelf leuk vind, dat zullen fijn snappen, mensen die het leuk vinden. En toen ga ik gewoon een vrachtauto komen letten. En ik ga alles via social media verkocht, maar wat vreemde filmpjes. Ja, maar het gewoon wat creatief is. Ik ben wat verklaard als vrouw en het BH'tje aan. En dat is dan wat anders. En mensen zien dat dan aan en een keepje zeg.
3: Ja, hey, maar dan is het ik wel zo als die filmpjes makkers. Ja, maar ik hield hier wat nice betinken, hè? Hoe gaat dan zo'n proces wanneer door staat?
7: Ja, jongen, daar zit eigenlijk geen structuur en geen idee bij. Dat is gewoon, dat mat op het moment, maar dat die mee opkomen. En ik haal niks van me hoor. Ik haal geen statief en dan helemaal niks. Dus ik zet die telefoon ergens op een doos en dan. Maar ik mag hopen dat het geluid aan wat goed is. Of buurvrouw die komt even aanrennen. Dan zeg ik, nou, kerst even die telefoon bij het horen. Ik had ook wel eens een klant die ik net eerst ken. Dan vraag ik eerst mee een vers horen. En dan. Ik had ook wel eens gewoon een steek naar een BH. En dan komt een klant binnen. Ja, nou ja, klaar. Dat, als je dat één keer gewoon had, dan maak je dat ik niks meer uit. En dan komt het eigenlijk vanzelf. Is wel. Ik heb van tevoren net zoiets van, ik weer een filmpje maakt zien. En dat je het zo en zo. Dat ontstond op dat moment eigenlijk. En dan denk ik, oh, dan doe ik dit erbij en bij. En uiteindelijk plak ik het onderkoor. En dan haast iets heel aparts.
3: Ja, en dat succes van die filmpjes kerst meten. Want het verkeer past iets trouw. Ja. Haast dat gevoel ik?
7: Ja, zeker weten. Ik doe het als vijf hier in principe. En normaal weet het al even wat mond op mond via Marktplaats. Maar door social media had ik mensen net al in het Friesland. Ik had een klant uit Zeeland, die had al verschillende keren bij mij besteld uit Drenthe. Het komt eigenlijk overal bij. En het bizarre is, die mensen verstom je net. Hè? Want met mijn monotone zeikstem praat ik gewoon heel pinsmans Fries. Die mensen verstom het net. En ondertiteling doe ik heel vaak. Kijk, misschien nog fout zijn. Maar dan klap je de bedragen. Nee, daar klapt helemaal niks van. En, maar toch, als ze het leuk vinden, dan snappen ze er wel een beetje van. En dan, mensen vinden het wel hartstikke leuk om mij in contact te werken, merk ik.
3: Ja, ja, ja. Nou, die kabouters, dat is slagen, Jerk. Die krijgt Robben, hè? Die haast dan verkocht. Ja. Maar iedere keer een product, wijs nou al een jaar aan. Een rins te loeken van, nou, de verdikken dat won net en de haast al zoveel filmpjes we maken en dat slaagt het net of verkeert het echt alles?
7: Nou, in principe, ja, ik ga heus wel eens wat artikelen wat steeds maar minder wol. Alleen als het op een gegeven moment zin in eigen inkeer bij een beetje voordoos, dan had de klant een heel goed keer product. En dan haast eigenlijk toch wel weer de reclame. Zo, dat ze zeiden van, goh, we gaan over het kast bij die ezel, die dak om, het kost er niks en het is ook een goed spul. Dus ja, dat is eigenlijk net per se negatief. Maar ik had er wel een slagen bij wat, wat een knaken kasten had, zeg maar.
3: Ja, en wat is nou een artikel wat we verstaan? Nou, dat verkeer heb je, dat komt goed en dat werd heel dan die had wat gehoord.
7: Nou, ik ga een peer. Ik heb verleden hier een keer een partij hoenen was gekocht. Hè, was die voor hoenen, zeg maar.
3: Ja.
7: En die win nog een jaar houdbaar. Ja, en dat had ik los, dat had ik in de hoeken zet. En voordat ik het wist, wie die al hier aan de wit spullen datum. Ja, dat had ik eigenlijk al even voor doen. Ja. Dat kostte €8000. Dat haal je er echt wel eens bij. Hè?
3: Ja, dat zeer, ja. Ja, goed op de houdbaarheidsdatum, ja. Sjen. Hey, Van den Joen, dat gaat het los, jongen. Nou, denk er maar om, hè. Ja. Hey. Hast al handtekening kaart, krijg al die artiesten?
7: Ja, zeker. Ja. Dat kan wel komen.
3: Ja.
7: Dat wat ik zei, dan wil ik eigenlijk wezen, dan ben ik naast de schoon.
3: Heer van Janne. Nou, ik zet de plat voor, Richard.
7: Ja, bedankt, Johan.
3: Hey, zet hem op, hè. Hoi, hoi.
7: Hoi.
3: Van de Joen te zien, bij ons op televisie, Omer op Friesland. Richard Wiersma.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert. De dag voorbij.
1: De Kamercommissie van Volkshuisvesting praat op dit tijd over funderingskeer. Het gaat om een groot probleem, want neffens experts geeft het in heel Nederland om meer dan 400.000 huizen. En daarom is minister Boekholt O'Sullivan van Volkshuisvesting aan de gang met een nationale aanpak. Het Rijk investeert op dit tijd 66 miljoen euro in die nationale aanpak. Maar van het geld geeft op dit tijd het meeste, zo'n 56 miljoen, naar onderzoeken en oerlissen. En maar zo'n 20 miljoen naar de slachtoffers van de funderingskeer. Van Twarde Kamerlid Femke Wiersma van de BBB meende wel wat meer geld naar de slachtoffers.
6: Nou, ik denk dat deze minister zeker wel urgentie op dit dossier ziet. Alleen wat we nou wel zien, is dat een heel soort geld vooral ook hingen bleef in het proces, he, in de praatclubjes. En wij zoen graag zien dat geld naar de uitviering gaat en ook het daadwerkelijk ondersteunen van mensen die funderingsproblemen hebben en dat zelf net echt net oplossen kunnen bij de oerhiet mede verantwoordelijk voor is.
8: Maar het gaat om een heel soort wendner. Het gaat om een paar 100.000 wendner. En op dit moment worden er zo'n 1000 in het jaar hersteld. Dat gaat net vlug.
6: Nee, nou, als je tegelijkertijd in mijn kabinet Schoof ben wij begonnen met dit onderwerp om daar ook een nationaal programma op te zetten. Dus dat is relatief nieuw. Ik denk ook dat funderingsproblemen de oorlogen die het steeds meer dat er steeds meer kunde opkomt en dat de oerhiet nou echt wel ontzien is. Ja, waar begint onze verantwoordelijkheid, want huiseigenaren ben in eerste instantie, en daar ben wij het eigenlijk wel maar eens, natuurlijk echt zelf verantwoordelijk. Dus het is een tamelijk nieuw onderwerp en de urgentie die zullen wij zeker ook hier vanuit de Kamer, de minister, echt wel vielen litten.
8: En Friesland is een van de regio's die dit onderwerp op de kaart zet had.
6: Ja, zeker. Ik denk ook dat in Friesland hebben we natuurlijk en een heel groot gedeelte kleigebied en MBHV en Grijden. Dat zijn beide gebieden waar een heeg risico is op funderingsproblemen. Dus ja, terecht. En dat had Friesland goed in, mag ik zeggen.
8: Maar er leidt er een heel groot rapport van het Rijk, maar een plan van aanpak. Meesten die thuis met dit probleem geconfronteerd werden, totdat ze scoren in de morgen hebben. Wat had die erom?
6: Nou ja, wat ik de minister vregen ha, is als zij werkje wel met de gemeenten om een landelijk dekkend funderingsloket in te richten, zodat meesten aan echt weten waar ze terug kunnen, mijn objectieve en goede informatie over wat is mijn probleem nou echt in dit gebied met deze fundering, want elk huis is wel oorsfundeerd en vooral ook, wat is dan de oplossing die daarbij het?
8: Ja. Want het gemiddelde skeerbedrag is 290.000 euro. Nou, had je nou een jonge keper binnen en je haar maximaal liënt en je haar geen financiële buffer, ja, dat is dan een toer om dat zelfs te betalen.
6: Ja, nee, dat is een heel groot probleem en dat zien wij ook. En daarom denk ik ook dat het heel wichtig is dat er nou een soort kennis op komt. Omdat mensen natuurlijk als een hoeskeepje net alleen zien, maar zit er een mooie keuken in. Maar action is de fundering of eigenlijk de belangrijkste basis van dit hoes is die op waarde.
8: Dat je zes eens voor de soeje een hoes verkocht worden moeten zonder dat duidelijk is hoe de fundering erbij leidt.
6: Oh, dat zei ik net. Dat maakt mensen natuurlijk zelf soms dat risico echt bewust aan, omdat je denkt, ik wil dit huis gewoon keepje. Tegelijkertijd is het wel iets waarvan kepers echt wel goed een nijtocht gaan maten. Dus het moet wel een bewuste kaart wezen.
8: Ja, je zijn ik in antwoord op vragen van jij, je kent hier de boeren en de wetterskippen net alleen op de schuld van jou.
6: Nee, natuurlijk net. En het is per gebied, is echt weer, ik ken het weer een oor probleem wezen, wat er speelt. Hier de lege groenwetten staan van het Aron hier bijvoorbeeld. Ja, dat dat is iets dat ik in die wetenschap ook net wat een
9: droeg. Droeg hem.
6: Het is super droeg geweest. We zien ook in bepaalde grote rivieren dat die een onzorgende werking hebben in het gebied van groenwetter. Dus het is per gebied echt heel verschillend. En het leidt echt net altijd om de peilbesluiten.
1: Op dit tijd is Mr. Boekholt O'Sullivan on het wet. Zij vindt dat alle hoeseigeners de goed om toch nee te gaan hoe de fundering van het eigen hoes is.
0: Alles wat je thuis mist hebben, Joost kunt zien en alven.
10: Dit is De Dij Voorbij.

0: Morgen is er weer.
1: De dag voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
0: Nieuwe wieken bij Omroep Friesland.
1: Een week lang weer om naar de tijd van de buttons. De homecomputer en de A-team in Snits.
3: I love it when a plan comes together.
0: En al die prachtige muziek.
1: De wieken van de jaren 80.
0: De hits, de oordinkers en het gevoel van doen.
1: Van man die 4 september aan bij Omroep Friesland. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: 11 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde in het oosten van Zwitserland. Volgens reisorganisatie OWAT zaten er 48 Nederlandse passagiers in de bus. Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij in de berm ligt. Er zijn verschillende reddingsteams uitgerukt, waaronder helikopters. De bus was vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden bezig en was er maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet en die kosten worden doorberekend. Een man van 61 uit Apeldoorn is opgepakt voor 2 verkrachtingen ruim 30 jaar geleden. De man kon alsnog worden opgespoord via DNA-sporen die destijds veilig zijn gesteld. Bij de eerste zaak werd een vrouw in 1995 in Apeldoorn met geweld van haar fiets getrokken en langs de weg verkracht. 2 jaar later, in 1997, gebeurde iets vergelijkbaars in het buitengebied van Deventer. De politie is 30 jaar later op zoek gegaan naar mogelijke verwanten in de DNA-bank en kwam zo terecht bij de verdachte. Een Duitse ontwikkelaar ziet af van de bouw van 4 grote windmolens vlak over de Duitse grens bij Ratum. Het bedrijf denkt geen toestemming te krijgen voor de bouw. Inwoners van de Gelderse plaats verzetten zich al jaren tegen de plannen, omdat ze de windturbines niet in het landschap vinden passen. De Duitse klimaatactivist die deze week na een klopjacht werd opgepakt zou meer dan 150 sabotageacties hebben gepland. Onder de doelwitten zou ook een elektriciteitsstation in Doetinchem zijn. De 48-jarige man wordt verdacht van sabotage op energiecentrales, hoogspanningskabels en transformatorstations in Duitsland. Hij heeft verklaard tegen fossiele brandstoffen te zijn. Een gesprek met een democratische politicus mag niet op tv worden uitgezonden in de Amerikaanse show van presentator Jimmy Kimmel. Volgens Kimmel heeft de regering Trump zware druk uitgeoefend en zou de mediatoezichthouder met juridische stappen hebben gedreigd. Het gesprek met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas is daarom alleen nog op YouTube te zien. Het weer vanuit het westen vannacht regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. Het wordt dan een graad of 19. Dit was het NOS-journaal.
5: Ster. Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
6: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Persoonlijk advies over energie...

0: Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Lucella Carrasso.
2: De grote vraag voor dinsdag is natuurlijk hoeveel drieslagen er in de troonrede zitten. Gaat het kabinet nog even een snelle AI-check doen? Goedenavond, welkom bij het Oog. Straks praten we over het AI-gebruik van premier Jette en zijn team en ook andere kabinetsleden. Veel van de berichten van Jette op sociale media heeft hij namelijk laten schrijven door AI. En twee voormalige spindokters hoort u straks over de vraag of dit slim is of niet. Bij een groot Europees onderzoek naar fraude in de paardenhandel zijn ook Nederlanders gearresteerd. Foodwatch houdt scherp in de gaten of er vervuild vlees op de markt komt. Die horen we straks over de risico's. En er zijn uiteraard veel herdenkingen van 9-11. Architect Francine Hoebe vertelt zo over de effecten die de aanslag op de Twin Towers op de architectuur heeft gehad. En Ingmar Heidse kiest een aantal gedichten over 9-11 uit die hem hebben getroffen. Maar nu eerst krijgt u het nieuws van vandaag.
3: Woensdag 9 september.
2: Familieadvocaten hebben meer en meer te maken met bedreigingen.
4: Schiet je knieschijven kapot, ik weet waar je kinderen op school zitten, je verdient een kogel.
5: Het is heel heftig.
2: Het gaat dan vaak om een scheidingsprocedure waarbij de man de advocaat van zijn vrouw bedreigt.
5: En hij zei iets van, ik sta in brand, ik sta in vuur. En als jij dit niet oplost, dan zal mijn vuur jou bereiken.
2: Een verholen dreigement, vindt deze advocaat.
5: Het voelde bij mij alsof hij eigenlijk zei, ik zie mijn kinderen niet. En als jij dit niet oplost, zul jij ook je kinderen niet meer zien.
2: En over dreigen gesproken, in een interview op een tv-station in Sierra Leone heeft justitieminister Van Wil de druk opgevoerd om veroordeelde drugscrimineel Jos Leidekker uitgeleverd te krijgen.
6: So for us, I think the time has come to make sure that we speed up this process.
2: Het interview ging via een videoverbinding, vandaar dat het geluid niet al te best is. En toen zei Van Wil dit.
6: And as I said, I think it really is in the benefit of Sierra Leone of getting rid of this highly dangerous individual.
2: Nou, deze woorden vielen niet goed bij de premier van het land. Hij beschuldigt Van Wil ervan dat hij zich opstelt als kolonialist.
7: So I really think it's a really distasteful interview and really unprofessional.
2: Nog meer kritiek op leden van het kabinet. Premier Jette blijkt dus AI te gebruiken om zijn social media teksten te maken.
8: Inmiddels driekwart van de Nederlanders gebruik ik ook af en toe AI om dingen beter te maken. Maar alle social media posts die we doen worden ook door mensen gecheckt.
2: Deze man is het eens met de premier.
9: Kunnen. Hij gaat met de tijd mee.
2: Alleen deze vrouw heeft er wat meer moeite mee.
10: Ja, ik weet niet wat ik daar echt van moet vinden eigenlijk.
2: En niet alleen de premier maakt dus gebruik van AI. Ook bewindslieden Jazilgus en Boswijk, beide van Defensie, maken gebruik van kunstmatige intelligentie. Boswijk reageert met wat ongemak.
11: Ik vind dat je AI kan gebruiken zolang je het als een rekenmachine gebruikt. Dus als een hulpmiddel.
2: Goed nieuws voor spaarders. De ECB heeft de rente verhoogd.
12: Nu, vandaag? Oh, nou, dat is wel goed nieuws, denk ik, voor iedereen.
2: Toch wordt je spaargeld door inflatie wel steeds minder waard. Je spaargeld beleggen is beter, maar dat geldt niet voor iedereen.
13: Beleggen is alleen maar mensen die veel geld hebben nog rijker worden. Dus lekker op de bank, ik krijg genoeg, ben tevreden.
2: En nu we het toch over geld hebben, president Trump heeft weer eens een stunt uitgehaald.
14: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
2: Nou, dus iedere Amerikaan krijgt $5,000 als de Republikeinen de macht houden in het parlement en de Senaat. Drie keer raden welke naam deze uitkering krijgt.
14: It will be called the Trump dividend.
3: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En we gaan voor de krant van morgen nog naar onze correspondent Gim Balduc. Vanwege het ernstige busongeluk in Zwitserland met de Nederlandse touringcar. Dat vond rond 5:00 vanmiddag plaats. Er zijn meerdere mensen om het leven gekomen.

0: Maar er zijn ook meerdere gewonden. Gim, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, is er al meer bekend over de achtergrond van de inzittenden?
1: Ja, volgens de brancheorganisatie ANVR, die het woord voert voor de verantwoordelijke reisorganisatie, dat is OWAT, gaat het om een volledig Nederlands gezelschap dat onderweg was vanuit een vakantiebestemming in Oostenrijk, die op dagtrip waren in Zwitserland. En op het moment van het ongeluk aan het eind van de middag tussen Soest en Ternes, helemaal in het oosten van Zwitserland, dat ongeluk te verduren kregen. En volgens de ANVR gaat het dus om 48 mensen en uitsluitend Nederlanders.
0: En is er al iets bekend over de slachtoffers?
1: Ja, de Zwitserse politie houdt het op meerdere doden en gewonden, maar noemt daarbij geen getal. Ook zojuist in een korte persconferentie niet. En ook geen verdere details over de herkomst. Dat is doorgaans ook, heeft dat ermee te maken omdat de hulpoperatie nog bezig is. Eerst moet ook het thuisfront ingelicht worden voordat de media hierover geïnformeerd wordt. En we zagen ook dat de hulpdiensten tot een uur geleden nog volop bezig waren op de plek van het ongeluk. De Zwitserse pers schrijven dat er heel veel ambulances aanwezig waren. Ook maar liefst 5 reddingshelikopters. Ja, het ligt in de Alpen. Het dichtstbijzijnde ziekenhuis in Davos heeft ook maar een beperkte capaciteit. Dus mogelijk zijn ook gewonden naar elders in het land verplaatst. En zojuist heeft ook een woordvoerder van de ANVR tegen de NOS gezegd dat er al een bus onderweg is om reizigers op te halen die niet acuut behandeld hoeven te worden.
0: En nu waren er wegwerkzaamheden op het moment van het ongeluk. Brengt de politie het daarmee in verband?
1: Ja, de eerste verklaring is dat de bus moest uitwijken voor iets van een object op de weg. Mogelijk een rotsblok of ja, iets wat dus de weg blokkeerde. De bus is vervolgens ook niet in contact geraakt met andere voertuigen, maar is zelf uitgeweken. En zou vervolgens op de vangrail zijn gebotst en vervolgens van het talud afgegleden zijn. En op foto's van het ongeluk zien we ook dat de bus gekanteld langs de weg ligt met gebroken glas. En dus veel onderzoek daaromheen op dit moment. En dat onderzoek is ook nog bezig. De sporen worden ook nog veilig gesteld. En horen we dan hopelijk meer van de politie.
0: Dankjewel, Gim Balduc, voor dit moment over het ongeluk dus in Zwitserland. Dan gaan wij nu naar de krant van morgen. Ismaël de Bruin.
2: De zorgpremie gaat volgend jaar opnieuw omhoog, schrijft de Telegraaf. Het kabinet rekent voor 2027 op een stijging van zeker 10 euro per maand. Daarmee komt de gemiddelde maandpremie uit op 169 euro, melden Haagse bronnen aan de Telegraaf. Zij baseren zich op uitgelekte Prinsjesdagcijfers.
0: Toch betekent het niet dat verzekerden volgend jaar exact dit bedrag gaan betalen. Zorgverzekeraars bepalen uiteindelijk namelijk zelf de hoogte van hun premie. En door reserves kunnen ze de prijsstijgingen deels opvangen. Maar de sector wijst er wel op dat die reserves steeds kleiner worden.
2: De monsterzege van de AfD in het Duitse Sachsen-Anhalt is een nieuwe stap in de opmars van radicaal-rechtse partijen in Europa. Dat schrijft Trouw. Rechtsradicalen nemen deel aan de regeringen in Italië, Kroatië, Slowakije en Finland. En ze staan bovenaan in de peilingen in België, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk. Volgens politieke wetenschappers heeft 23% van de kiezers in Europa bij de laatste nationale verkiezingen gestemd op een radicaal-rechtse partij.
0: Nou, dat moet wel worden genuanceerd, schrijft de krant, want rechtsradicale partijen in Europa verschillen onderling behoorlijk. Ze zijn allemaal nationalistisch en gekant tegen immigratie, maar op andere thema's lopen de opvattingen soms flink uiteen. Zo zijn de PVV en het Franse RN op economisch gebied vrij links en AfD en het Spaanse Vox juist rechtser.
2: Morgen is het 25 jaar geleden dat er aanslagen werden gepleegd op onder meer het World Trade Center in New York. Het AD laat meerdere mensen aan het woord die terugblikken op die ingrijpende gebeurtenis. Zo vertelt een Nederlandse agent: mijn vrouw en ik hadden vrienden die op het World Trade Center werkten en dat maakte het extra spannend. We probeerden ze te bellen en te appen, maar dat lukte niet. We dachten dat ze waren overleden.
0: En pas 2 dagen later hoorden we dat onze vrienden net op tijd buiten waren. Ze werkten op de 25e verdieping. En toen het eerste vliegtuig zich in het gebouw boorde, sloegen ze op de vlucht. Toen ze buiten waren, vertelt ze, stortte de eerste toren in. Onze vriend Robert is 15 jaar na de aanslagen plotseling overleden. Hij was net in de 50. We relateren dat echt aan 9-11, zo vertelt ze, want het had iets met hem gedaan en het is nooit meer goed gekomen.
2: In NRC een artikel over de nieuwe biografie over de kinderboekenschrijver Els Polgrom door auteur Sanne van Heist. Ik vraag me af of mijn leven wel zo boeiend is geweest voor een heel boek, had Polgrom eerst gezegd. Maar van Heist wist wel beter. Ze kwam er al eerder achter hoe boeiend het leven van Polgrom was geweest. Zo heerste er een kille sfeer in het gezin waarin ze opgroeide in Arnhem.
0: En Pogrom ervoer menselijke warmte tijdens de hongerwinter die zij doorbracht in Herikhuizen. Ook trouwde ze met een communistische beeldhouwer met wie ze een kunstgemeenschap begon in het Groningse Finsterwolde. Volgens NRC komen die dingen geweldig goed tot leven dankzij de soepele en beeldende schrijfstijl van Van Heist.
3: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: U2, Street of Dreams. Ja, de Volkskrant heeft dus onthuld dat premier Jette in ieder geval 68 berichten op social media veelvuldig kunstmatige intelligentie heeft gebruikt daarvoor. En de vraag is: is dat slim of riskant? Dat ga ik bespreken met twee spindokters, Julia Wouters. Zij schreef eerder onder meer de speeches voor PvdA-minister Lodewijk Asscher. Van harte welkom. En Bas Erlings, hij was lange tijd campagnestratege bij de VVD. Ook van harte welkom.
1: Dankjewel.
0: Julia, stel jij was nu de baas van het sociale mediateam van premier Jette. Was dit onder jouw leiding gebeurd?
2: Daar heb ik natuurlijk vandaag heel veel over nagedacht. Want,
0: Daar heb ik natuurlijk vandaag heel veel over nagedacht.
2: Er was nog helemaal geen AI. In de tijd dat ik speechschrijver was en dat we af en toe een voorzetje deden voor een social media bericht. En bovendien, ja, als je 3 keer in de week een social media berichtje deed, dat was het wel. En zijn Twitter-account bediende hij zelf. En ik denk dat ik wel ook gebruik zou hebben gemaakt van AI inmiddels. Maar toch echt op een andere manier dan het nu gebeurt.
0: Waarom had je het niet op deze manier gedaan?
2: Nou, kijk, eer dat je echt de taal van degene waarvoor je schrijft kan schrijven, dat je die voelt, dan moet je echt onder iemands huid kruipen. Dan moet je heel veel tijd met iemand besteden, naar iemand luisteren. De manier waarop die praat, zijn emoties, waar die zich over opwindt, wat hem vrolijk maakt. En dan zo'n beetje, dan ga je die taal je eigen maken. En dan kan je in plaats van iemand anders dat doen. Dat kost tijd, dat kost heel veel empathie en liefde. En dat is iets wat AI gewoon niet kan. Dus die kan wel mooie zinnetjes maken. Maar dat zo echt voelen van wie is iemand. Taalmodellen kan een AI chatbot wel natuurlijk leren. Maar wat op welk moment, in welke context, in welke tijd nodig is. Ja, daar kan je gewoon dus flink de plank mee misslaan. En dat vind ik ook dat wel hier af en toe gebeurd is.
0: Nou, Bas Erlings, was het onder jouw leiding gebeurd?
1: Jazeker.
0: Oh ja? Jij bent enthousiast.
1: Nee, niet enthousiast. En ik natuurlijk krijg ook een ongemakkelijk gevoel van als je teksten die heel gevoelig liggen ziet en dat het dan geschreven is door AI. Maar hij heeft zelf geen tijd om dingen te schrijven. Dus hij heeft speechschrijvers, hij heeft een social media team, hij heeft mensen die hem dingen aanreiken. En die praten met elkaar, die googelen, die gaan lezen, die doen inspiratie op. En die gaan dus ook sparren met AI. En dat is, ik wil ook dat mijn minister-president de allerbeste mensen om zich heen heeft en de allerbeste tools om zich heen heeft. En dat en dit heeft gewoon de meeste denkkracht momenteel. Dus het hoort er ook gewoon bij in de mix.
0: En als jij dan die berichten leest, denk je ook, ja, dat is echt zo goed heb ik het nog nooit gezien wat hieruit is gekomen, al deze berichten.
1: Diegene die heel gevoelig lag, die vond ik eigenlijk wel heel erg goed geworden. Ik zag ook minder en ik begreep ook dat de Volkskrant daarop aangeslagen was.
0: Excuus aan Molukkers.
1: Ja. Ja,
2: en Westerbork.
1: Ja, dat Westerbork, dat dacht ik, dat is wel echt heel mooi geschreven. En voor mij is er niet zo heel veel verschil of de tekstschrijver of het social media team het geschreven heeft. Want je weet dat hij het niet zelf doet. Of dat ze daar AI bij gebruikt hebben, hoe dan ook. Dat maakt voor mij niet zo heel veel verschil.
0: Julia Wouters is die het bedacht heeft voor hem of AI. Dat maakt jou niet zoveel uit.
1: Nee, maakt me niet zoveel uit.
0: Julia?
2: Ik zag bij Nieuwsuur vanavond zag ik een hoogleraar in de politieke communicatie zitten en die staat daar te verkondigen dat een premier echt wel zelf zijn berichten moet schrijven, want dat het anders niet authentiek is. En ja, dan realiseer ik me weer even wat voor Bas en mij heel erg normaal is, maar dat heel veel mensen daadwerkelijk denken dat een politicus alles wat hij zegt en schrijft en doet, dat hij dat allemaal ter plekke zelf bedacht heeft en zich niet realiseert dat er achter alles ongeveer een enorm team zit. En wij hadden in de tijd dat ik voor Asscher werkte, hadden wij, als je op een foto of in beeld van een televisiecamera kwam, dan moest je taart uitdelen. Want het was niet de bedoeling dat je zichtbaar was. De illusie moet wel een beetje in stand gehouden worden dat die politicus daar allemaal originele teksten ter
0: dus
2: plekke staat te bedenken.
0: Als speechschrijver mocht jij eigenlijk niet in beeld komen.
2: Nou, iedereen kent wel een beetje Jack de Vries. Die liep altijd heel erg in beeld naast Balkenende. Maar dat is wel ook de enige die we altijd zo in beeld zien lopen. De meeste mensen die om een minister of een vicepremier of een premier heen lopen, daarvan is het belangrijk dat ze uit het zicht blijven. En nu wordt dus onthuld dat die teksten niet van Jette zelf zijn. Dus dat is een schok voor veel mensen. En dan hebben we allemaal ons ongemak met AI. Waar we natuurlijk ja, iedereen zich toe aan het verhouden is van waar is het nou goed voor, wanneer niet. Wanneer ben je de boel aan het belazeren en wanneer is het een handig hulpmiddel.
0: Ja, want
2: dus
0: Bas,
2: dat speelt nu allemaal tegelijk.
0: Want Bas Erlings, ik hoorde Jette vanavond op televisie reageren. Die had zo'n zinnetje van...
2: AI. Dat,
0: en ik dacht gelijk, zou die dit zelf bedacht hebben? Gelijk.
1: Ja, dat krijg je nu natuurlijk een beetje. De komende tweets worden heel belangrijk. En dan gaat iedereen er even naar kijken. Ik denk vooral dat we over 5 jaar terugkijken op deze discussie en denken, waar ging het over? Net zoals we de discussie ook wel eens gehad hebben over toen voorlichters kwamen, of toen bleek dat politieke partijen onderzoek deden, of toen de social media teams kwamen.
0: Want hoe ziet het er over 5 jaar dan uit?
1: Nou, dan is dat gewoon nog meer ingeburgerd dan nu. En ik denk dat we dan hele nieuwe discussies hebben over AI. Want AI gaat zo snel dat we het nu dus kunnen gebruiken voor stukken tekst. Maar ik weet zeker, over 2 jaar wordt een D66-verkiezingsprogramma een heel stuk beter als het geschreven is door AI dan wanneer het team dat gedaan heeft. En dan is de discussie, wat moeten we nog zelf doen en wat laten we aan anderen over? Ook als het resultaat beter wordt in de praktijk. Dit is nog maar het begin van de discussies die we erover gaan hebben.
2: Maar ik denk... een regeerakkoord, een verkiezingsprogramma en zo. Ja, ik kan me voorstellen dat je de ideeën die je hebt dan even door zo'n model heen laten gaan. Maar die persoonlijke dingen die ook heel contextgevoelig zijn, die ergens over gaan, dat vind ik echt risicovol. Ja. Dus ik denk dat we daar over 5 jaar nog steeds hetzelfde over nadenken. Ook als je helemaal bedenkt dat bijvoorbeeld een politica die heel populair was tot voor kort was Caroline van der Plas, omdat ze zo authentiek was. En Bas en ik herkennen dan dat wij vinden haar allemaal heel gewoon als Nederland. Zij lijkt in niks op hoe wij denken dat een politicus eruit moet zien of moet praten. Dat vinden we heel fijn. En als je ervoor doorgeleerd hebt, dan zie je de hele tijd dat ze ook elk derde woord is. Ja, maar ik ben heel gewoon. En dat ze over de jurk die maar €20 in de uitverkoop kost, dat het ook een gimmick wordt waar ze mee speelt, wat iets versterkt, wat wel echt een authentieke karaktereigenschap is.
1: Ja.
2: En als je nou naar Jette kijkt, dan denk ik... ja, natuurlijk helemaal de eerste keer dat we van hem hoorden, toen heette die robot Jette, omdat hij al die voorgeproduceerde zinnetjes aan het uitkramen was. En hij is ook een beetje zo'n man zonder eigenschappen. Dus we weten van hem... we weten over zijn seksuele geaardheid en wie zijn vriend is. Dat vent hij uit. Maar verder is hij eigenlijk... net even iets te glad en net even iets te perfect. En net even, hij heeft geen randje. Hij is altijd vrolijk en opgeruimd. Hij loopt er altijd zo top. Ook nu het allemaal heel erg moeilijk wordt. Dat die begroting maar niet rondkwam. Nee hoor, alles ging prima en het hoort erbij en zo. En dan plakt dit nieuws ook op onze ergernis bij hem. Dat hij te glad is, te perfect is en dat je geen hoogte van hem krijgt.
0: En dan krijg je kunstmatige intelligentie bovenop een robot.
2: Ja.
0: Bas Erlings, dat versterkt misschien het beeld.
1: Zeker.
0: Maar de vraag is wel, want ik hoor inderdaad ook heel veel campagnestrategen altijd over authenticiteit, maar als dit het nieuwe normaal wordt, waar ga je dan nog de authenticiteit in vinden bij een politicus?
1: Nou, het is natuurlijk een aanname. Ik ben het er gewoon mee eens hoor. En het is natuurlijk de combinatie van AI met je eigen gevoel en accenten toevoegen die tot bijzondere dingen leidt. Maar we zien nu al dat de hele reclame branche staat op zijn kop, omdat we zien dat AI creatiever is dan creatives. En dus over 2 jaar misschien dat het voor een politicus wel het ideale hulpmiddel is om authentiek te worden dan. Het gaat allemaal zo snel, die ontwikkeling. Dus die aanname...
0: hoe word ik authentiek? En dan komt er een van de adviezen.
1: Ja, of je laat inderdaad heel veel materiaal van jezelf in. Ik denk dat het nu al mogelijk is dat dan AI dat heel goed vervolgens dat kan nabootsen wat jij doet. Maar die kan je daar misschien ook wel bij adviseren.
0: En ligt er voor jou dan nog een grens ergens?
1: Nou, dat vind ik het echte gesprek nu. Ik denk niet dat de grens ligt bij een paar tweets laten schrijven door AI. Maar wel ook als het over beleid gaat, als het over keuzes gaat, als het over je motieven gaat. Dat door AI laten bepalen, dat we daar met elkaar het gesprek over moeten voeren, waar die grens gaat liggen.
0: Julia?
2: Nou, ik denk wat belangrijk is dat we willen van een politicus dat hij de slimste oplossingen heeft, maar ook dat hij echt om ons geeft als kiezer. En ja, daar kan je vast wel hele mooie teksten door artificiële intelligentie laten schrijven. Maar het moet toch iets persoonlijks hebben. En ja, dat heeft het nu niet.
0: En dan is er ook nog het punt van Europese wetgeving. Die steunt D66 ook dat je transparant moet zijn over het gebruik van AI.
1: Ja.
0: Bas Erlings, dan had ik eigenlijk ook wel verwacht dat ze onder al die berichten zetten, by the way, dit heeft hij niet zelf bedacht.
1: Nee, dat klopt. Dat zou je inderdaad verwachten. Dat zou best...
0: Moet dat wel?
1: Als iedereen dat moet doen, is dat natuurlijk helemaal prima. We hebben ook nog nooit gezien eronder zien staan, dit is geschreven door speechschrijver deze en deze. Maar ik heb er helemaal niks tegen als dat moet. Nee, dat lijkt me een prima oplossing.
0: Julia?
2: Ja, ik denk dat D66 dit voorstel heeft gedaan voor echt door... jij zegt steeds AI en ik zeg AI. AI-gegenereerde teksten. Maar wanneer is het een AI-tekst en wanneer heb je het door het apparaat gehaald? Dus wanneer moet je nou dat toevoegen? Dat is moeilijk. Ik denk wat hier ook veel meer het probleem is, dat die menselijke toetsing bij D66 en bij Jette niet goed genoeg is. Dus dat ik zit me dezelfde de hele tijd te troosten. Ik hoop heel erg dat die tweet die hij uit heeft gedaan na al dat gedoe, die intimidatie, ik zou het politiek terreur willen noemen, dat mensen niet meer durfden te zeggen dat ze misschien wel voor vluchtelingen waren in Engelen, en iemand die zijn auto in de plomp vond. Toen heeft Jette getweet, lelijk vandalisme. Ik hoop heel erg dat AI dat bedacht heeft.
0: Ja, oké. Okay. Nou ja, zo krijgt hij er nog een heleboel voor zijn kiezen, denk ik, de komende tijd. Dank jullie wel voor dit moment, Bas Erlings en Julia Wouters.

0: Bigger Picture van Sarah Julia. In een groot onderzoek naar fraude met paarden heeft Europol de afgelopen dagen 3 mensen aangehouden en ook meerdere invallen gedaan, ook in Nederland. En mogelijk is door die fraude vlees van duizenden paarden in de voedselketen gekomen. Vlees dat in dit geval niet geschikt is om te eten. Nicole van Gemert is directeur van Foodwatch Nederland. Dat is een organisatie die het voedsel voor consumenten scherp in de gaten houdt. Van harte welkom.
1: Dankjewel.
0: Hoe wordt nou bepaald welk paardenvlees geschikt is voor consumptie en welk niet?
1: Gewoon paardenvlees wat gefokt wordt zonder medicijnen. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus je hebt, je hebt niet echt een paardensector. Een paardensector als het gaat om vleesproductie. Die zijn wel wat paardenfokkerijen, bijvoorbeeld in Frankrijk. Maar in principe is de paardenfokkerij altijd voor een ander doel. Dus voor recreatie, voor racen, noem het allemaal maar op. En dat paardenvlees, dat wordt vervolgens geconsumeerd, waar niks mis mee is natuurlijk. Maar je ziet dus dat de paardenketen een heel ander soort keten is dan bijvoorbeeld rund of varken, waarin een hele keten is ingericht.
0: En hoe zou deze fraude met deze paarden in zijn werk zijn gegaan?
1: Het is een bekend fenomeen, want het is natuurlijk niet nieuw. Ik denk elke 2-3 jaar komt wel weer een paardenvleesschandaal boven water. En dat komt omdat het heel erg simpel is. Paarden die hebben een paspoort en een chip. En op die 2 worden ze per dier dus gecontroleerd. En je kan daar dus heel makkelijk mee frauderen. Je kan ofwel het paspoort frauderen, of je kan de chip recyclen of verwisselen. En het grote probleem eigenlijk, waarmee je het eigenlijk zou kunnen oplossen, maar wat niet gebeurt, is dat die chips en die paspoorten, die worden gecheckt in een Nederlandse, in dit geval, database. En de Franse database is niet gelinkt aan de Nederlandse database. Dus eigenlijk heb je alleen maar als slachthuis het paspoort en de chip. Die vergelijk je met elkaar en dan denk je, klopt.
0: Maar welk paard er dan bij hoort?
1: Ja, dat, en de geschiedenis van het paard, want op zo'n chip staat de hele geschiedenis van een paard. Als dat niet de goede chip is, kom je daar nooit achter. En stel nou dat bijvoorbeeld in Ierland de autoriteiten zeggen, dit is een frauduleuze paard. Hè? Dit paard mag niet gebruikt worden voor consumptie. Sorry, frauduleuze paard is een beetje gek. Dan kom je daar dus niet achter op het moment dat paard dan geëxporteerd wordt naar Nederland. Dan ga je hier in de database kijken, klopt dit paspoort? Klopt het? Dan is het oké. Klinkt ingewikkeld, maar dat is het eigenlijk helemaal niet voor criminelen die kwaad willen.
0: Nee, en daar, dat doe je dus alleen, die fraude plegen, op het moment dat er geld te verdienen is. Mm-hmm. En dat betekent dan, neem ik aan, je noemde net sportpaarden, dat je van een sportpaard stiekem een slagpaard maakt. Ja. Daar zit dan een prijsverschil in, daar kan je dus op verdienen.
1: Ja, daar valt heel veel mee te verdienen.
0: Want een
1: oud rentpaard, daar moet je vanaf. Die moet vernietigd worden en dat kost geld. Kat je hem om, hè, zo heet dat, omkatten. Kat je hem om naar een vleespaard, dan krijg je daar toch nog wel zo'n 1500 euro voor zo'n paard. Dus dat is heel erg lucratief. Het is sowieso lucratief, omdat het natuurlijk ook een hele lage pakkans heeft. En paardenvlees is bijvoorbeeld goedkoper dan rund of varken. Dus het is een hele lucratieve business. En daarom is die ook zo ontzettend fraudegevoelig.
0: En in wat voor producten komt het paardenvlees, waar vermoedelijk dus medicijnen in zitten, mm-hmm, wat niet bedoeld is voor consumptie, waar komt dat dan terecht?
1: Over het algemeen gewoon paardenvlees komt terecht in frikandellen. Hè. Dat voorbeeld kennen we allemaal, in bitterballen. In Nederland wordt eigenlijk amper gewoon paardenvlees gegeten als biefstuk of zo. En als het gaat om deze kwestie, dat is natuurlijk precies de vraag. Waar is dit vlees terechtgekomen? We hebben vandaag ook meteen vragen gesteld aan de NVWA.
0: Voedsel- en Warenautoriteit?
1: Precies. En wat ik heel spannend vind is, er zijn de afgelopen dagen invallen gedaan. Dat betekent dus dat er al heel lang onderzoek naar gedaan is. Dat er al vermoedens zijn geweest. Want je valt niet zomaar in 4 verschillende landen binnen. In Nederland in 7 verschillende plekken. Wat is er gebeurd met dat vlees wat daar al die tijd verkocht is? Waar is dat terechtgekomen? Is dat geëxporteerd? Is dat,
0: Überhaupt nog te achterhalen? Want je zei het is niet nieuw. Hè? Volgens mij 2014, mm-hmm, 2016 is het, of 2014 is het ook gebeurd. Toen werd het vermengd met rundvlees. Tenminste, was toen het vermoeden. Is toen nou, duidelijk geworden waar
1: dat... Ik spreek wat dat betreft uit ervaring, ja. Want Foodwatch heeft destijds, in 2013, was er een groot schandaal. Iedereen kent dat wel, met de lasagne's en de balletjes van Ikea. Foodwatch heeft toen gevraagd, waar is het terechtgekomen? We willen alle winkels weten, we willen consumenten waarschuwen. En dat lukte toen niet. Toen zijn we naar de rechter gestapt. Die gaf ons gelijk. Maar nog werd er geen openbaarheid gegeven van het bedrijf of de producten waarin het was beland.
0: Nee, maar
1: we hebben daar 4 jaar lang voor moeten procederen. En 4 jaar later werd bekend in welke producten dat paardenvlees was geëindigd.
0: Ah, dus het is wel te achterhalen uiteindelijk?
1: Ja, het is te achterhalen. Maar de verantwoordelijkheid ligt eigenlijk meestal bij de producenten in Nederland. Als het gaat om de traceerbaarheid en waar het heen gebracht is. Het is te achterhalen, dat moet wel. Maar ja, fraude is natuurlijk iets anders dan voedselveiligheid. Hè? Dus je hebt allerlei regels om voedsel veilig te houden. Maar als je fraudeert, ja, dan kun je natuurlijk op alle mogelijke manieren in de marge opereren. Dus ik denk niet dat als bijvoorbeeld gehakt vermengd is met paardenvlees, dat te achterhalen is. Alleen door DNA-test.
0: Ja, en wordt er wel gewerkt aan een meer waterdicht systeem? Zijn er wel maatregelen?
1: Er zijn wat maatregelen geweest, maar veel te weinig. Kijk, de oplossing is het koppelen van alle databanken van al het paardenvlees in Europa. Dan weet je precies als een Nederlander een paard aankomt waar die vandaan komt.
0: Een voetafdruk ook.
1: Ja, in de chip.
0: Een vingerafdruk. Ja.
1: In de chip. Ja. Dus ja, precies. Dat is het makkelijkst. Maar de capaciteit is natuurlijk ook een heel groot probleem. En dan de complicerende factor is nog de wind die waait in Europa op dit moment. Europa is toch van plan om de regels rondom voedselveiligheid en controles flink te versoepelen. Ook vanwege de imports van andere landen. We willen daar meer aan gaan doen. Dus ik zie het wel somber in.
0: Dankjewel. Desalniettemin, dankjewel.
1: Ja,
0: Nicole van Gemert.
1: We rusten niet totdat we weten waar terechtgekomen is.
0: Dank. Succes met de strijd. Dank. Dan, de aanslagen van 11 september. Die zetten destijds het imago van de wolkenkrabber behoorlijk op het spel. Steden als New York met veel hoogbouw zouden geen toekomst meer hebben. Dat zeiden architecten. En ze kondigden ook het einde van de wolkenkrabber tijdperk aan. Maar die voorspelling is niet uitgekomen. Ik praat hierover met architect Francine Hoebe. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hoe keek u 25 jaar geleden, als we bij dat moment van 9-11 stilstaan, naar die beelden vanuit New York?
2: Ja, natuurlijk net als iedereen fascinerend. Maar ik weet ook, want ik was op dat moment zelf de Montevideo, wat de hoogste woontoren is van Rotterdam, of van Nederland, aan het ontwerpen. En ik zat echt heel erg te tellen van die Twin Towers, meer dan 400 meter hoog, 110 verdiepingen. Tellend in mijn hoofd van hoeveel je het lukt om naar beneden te lopen en hoeveel tijd dat nodig heeft. En het was natuurlijk shocking.
0: Ja, en de manier waarop het gebouwd was, of de Twin Towers gebouwd waren, had dat nou veel invloed op het verloop van deze ramp?
2: Ja, eigenlijk wel. In die zin wordt er in Amerika ook echt anders hoogbouw gemaakt dan bijvoorbeeld in Nederland. We hebben toch meer een betontraditie. Dus de Twin Towers zijn helemaal een stalen constructie. En staal moet je bekleden met... met kalk, met gips, als brandwering. En door die aanslag, door die vliegtuigen die erin gingen, werd dat aangetast, die bescherming rond dat staal. Nou, met die kerosine, die brand. En dan verzwakt het staal, want het kan gaan smelten, verzwakt. En dan krijg je dat hele domino-effect dat die verdiepingen op elkaar vallen en dat kan de hele constructie niet aan. Dus dan als een domino-effect klapt het dan allemaal in elkaar. En dat is natuurlijk een bizar beeld.
0: Ja, en een van uw collega's, architect Rem Koolhaas, dat was een van de mensen die zeiden van dit wordt het eind van de wolkenkrabber. Was dat toen een breed gedeeld gevoel onder architecten?
2: Nou ja. Ik denk trouwens dat hij het wat anders bedoelde. Dus hij was heel erg tegen van dat als je alleen maar torens bouwt die maar zo in hun eentje naast elkaar staan en dat er ook nog een repetitie is van allemaal dezelfde verdiepingen boven elkaar. En of het nou kantoren zijn of woningen met al hun balkonnetjes. Dat niet zoals je een stad maakt of dat creëert geen context. Ik denk niet dat zijn bedoeling was om te zeggen dat hij tegen hoogbouw was. Trouwens, de tijd daarna is er nog veel meer hoogbouw gemaakt en dan daarvoor hoor. Dus dat is niet gestopt. En ook eigenlijk is die periode, ook wij dan met, want wij deden dan vanaf 2000.

0: de wereld, wou ik bijna zeggen. Het is echt fantastisch gedaan. En ook de ruimte en de openbare ruimte, hè, want het is eigenlijk een soort leegte geworden. Met wel weer torens eromheen in verschillende hoogtes. Nou, is eigenlijk heel mooi geworden. En vooral, je moet niet vergeten, want mensen hebben het altijd over die twee torens, maar het World Trade Center onder die Twin Towers. En in dat gebied is het grootste mobiliteitsknooppunt van heel New York, van heel Manhattan. En dat is ook waanzinnig opgeknapt. En er is ook nog eens overal komt ook nog eens een shoppingmall bij in Amerika. Maar dat is wel, de Oculus heet die. Nou, dat is wel heel indrukwekkend gedaan. Dus dat is nu eigenlijk ook allemaal, nou nu eigenlijk allemaal wel af, wou ik zeggen. Dus het heeft best heel veel jaren geduurd. Maar het is wel heel mooi geworden.
1: En dat de Twin Towers nooit zijn herbouwd. Daar was destijds ook wel discussie over. De een vond van wel, de ander vond van niet. Had u daar destijds gedachten over? Of je dat wel of niet zou moeten doen?
0: Nou, ik vind zoals we dat nu als monument hebben gedaan, de leegte, precies waar ze stonden, die twee, dat daar dat monument is gemaakt met die gaten in de grond waar water in loopt. Hè? Heel fascinerend. Is knap gedaan. En er staat nu één hele grote toren naast. Dat is de allergrootste. Ja, is die mooi of niet? Het is natuurlijk heel Amerikaans en glas. Een hele Amerikaanse toren. Maar ik denk de keuze om dat monument zo te maken, precies op de plek waar ze stonden. En dat kan je ook ervaren als je het museum ingaat. En dat is een ondergronds museum, waarin je ook weer die kelders van die twee oude torens ervaart. Nou, vind ik wel knap gedaan. Ja, vind ik mooi.
1: Francine Hoebe, architect, ik dank u hartelijk dat we hierover konden spreken. Hartelijk dank.

0: Ween met Freedom of 67. Het oog van Heidse. Morgen wordt in New York stilgestaan bij, we hadden het er net al over, de aanslagen op de Twin Towers 25 jaar geleden op allerlei verschillende manieren. Dat doen wij ook. En een van de vragen die wij hadden vandaag was: heeft deze gebeurtenis ook dichters aan het dichten gezet? Nou, zeker, denk ik.
1: Natuurlijk.

0: reizen.
1: Ja, ja.
0: Van harte welkom.
1: Goedenavond.
0: Ik vroeg net ook, wat staat jou nog bij van die dag?
1: Nou, het is typisch zo'n gebeurtenis dat ik bijna nog weet waar je was. En in dit geval, ik fietste terug uit de binnenstad van de HKU, waar ik toen les gaf in poëzie. En het was belachelijk stil op straat. Ik begreep niet waarom. En toen ik thuis kwam, toen kwam ik daar wel achter natuurlijk.
0: En de schok was overal groot, hè?
1: Ja.
0: En er werd dus veel gedicht.
1: Er werd gigantisch veel gedicht. En ook in die zin zag ik een overeenkomst met de coronacrisis. Toen begon ook iedereen te dichten. En ook allemaal mensen die dat daarvoor misschien nog niet zo vaak gedaan hadden. Wat natuurlijk ook wel heel leuk is. Of heel bijzonder om te merken dat mensen dan toch moeten toch iets kwijt. Dus dat is interessant. In Amerika is daar een hele bloemlezing van gemaakt. Poetry After 9/11. En daar zit van alles bij. Van vrij bekende dichters tot dichters waar daarvoor en ook daarna nooit meer iets van vernomen is. Dat is een heel interessant tijdsbeeld.
0: En toen wij jou dit vroegen, kwam er toen direct een bepaald gedicht boven bij jou?
1: Ja, jawel. Het is wel weer zo dat vaak de gedichten die echt blijven hangen, dat zijn er vaak gedichten van meer gerenommeerde dichters. Dichters die het al waren voordat de ramp gebeurde. In dit geval een foto van 11 september van Wisława Szymborska. Volgens heel veel mensen, volgens mij ook, volgens Ellen Dekwits, volgens mij ook misschien wel het mooiste gedicht dat is gemaakt hierover. Zij was Pools. De vertaling is van Gerard Rasch. Een foto van 11 september. Ze sprongen uit de brandende etages naar beneden. 1, 2, nog een paar, hoger, lager. Een foto hield ze levend tegen en bewaart ze nu boven de aarde naar de aarde toe. Elk van hen is nog één geheel met een persoonlijk gezicht en bloed dat goed verborgen is. Er is tijd genoeg voor het haar om los te waaien, voor de sleutels en het kleingeld om uit de zakken te vallen. Ze zijn nog steeds in het bereik van de lucht, binnen de kring van de plekken die net zijn opengegaan. Ik kan maar twee dingen voor hen doen. Die vlucht beschrijven en geen laatste zin toevoegen.
0: En er was ook een gedicht dat werd geplaatst in de New Yorker. In
1: ja.
0: Die tijd, dat werd heel bekend.
1: Ja, dat een week inderdaad na de aanslag werd dit gedicht van de Poolse dichter, ook Poolse dichter, Adam Zagajewski, in de New Yorker gezet. Die is geen onbekende in Amerika. Hij heeft daar veel geweest, heeft veel les gegeven. En dat is, dat is schitterend. Ook weer vertaald door Gerard Rasch, die heeft een goede avond vanavond. Probeer de verminkte wereld te bezingen. Probeer de verminkte wereld te bezingen. Denk weer aan de lange junidagen, aan de rozijnen, de druppels van de rosé. Aan de distels die de verlaten erven van ontheemden stelselmatig overwoekerden. Je moet de verminkte wereld bezingen. Je hebt sierlijke zeiljachten en schepen gezien. Eén ervan had een lange reis voor de boeg. Een ander wachtte slecht het zoute niets. Je hebt vluchtelingen gezien die nergens heen gingen. Beulen gehoord die een lied van vreugde zongen. Je moet de verminkte wereld bezingen. Denk aan de momenten waarop jullie samen in de witte kamer waren en de vitrage bewoog. Keer terug naar dat concert toen de muziek losbrak. In de herfst verzamelde je eikels in het park en de bladeren wervelden boven de littekens van de aarde. Bezing de verminkte wereld en het grijze veertje dat een lijster heeft verloren en het zachte licht dat dwaalt en verdwijnt en steeds terugkomt.
0: En het bijzondere is dat dit gedicht niet na 9/11 is geschreven.
1: Maar een half jaar of zo daarvoor.
0: Ja.
1: Dat is toch opmerkelijk, hè?
0: En dan Nederland, Gerrit Komrij. Die was in 2001 onze dichter des vaderlands.
1: Inderdaad.
0: Toen het gebeurde. Wat deed hij met 11 september?
1: Hij sloeg over. Hij zei letterlijk, en dat was toch ook wel weer typisch Komrij. Wat 11 september betreft, dat is cru gezegd, hun flat en niet onze. Daar hebben ze hun eigen dichter voor.
0: Zo.
1: Ja, dat is pittig. Maar wel waar, want in Amerika was toen net Billy Collins, een van mijn grote favorieten. Hij was dus net Poet Laureate. Hij is het geweest van 2001 tot 2003. Ik moest dat opzoeken. Dus ja, hij moest aan de bak. En hij heeft een gedicht geschreven dat heet The Names. Dat is erg beroemd geworden. Eigenlijk een gedicht waarin een soort wandeling gemaakt wordt langs een alfabet van namen. En de X heeft hij opgelost met laat X staan voor iedereen die niet gevonden werd. Dat is alleen al heel slim. De slotregels wil ik jullie niet onthouden. Namen. Het vage magazijn van de herinnering binnengereden. Zoveel namen. Er is nauwelijks plaats op de muren van het hart.
0: En dan hebben we ook nog gedichten, zijn ook Arabische gedichten gemaakt, hè, over 11 september. Maar we moeten even kiezen, want er was één gedicht waar jij graag mee zou willen afsluiten.
1: Dat vind ik, even denken. Ja, een afsluitend gedicht. Hoe lang
0: Maria
1: hebben we
0: nog? Barnas. Nou, Maria niet heel lang meer.
1: Nee,
0: die kan je net
1: Barnas
0: nog
1: meteen, maar nou perfect, dat doen we. Pianissimo, très doux et très expressif. Vlammen woeden rond een toren. Een zwarte engel met een koffer springt uit een raam van de 37e verdieping. Wat neemt hij mee? Ik speel Reverie op de piano. PP très doux et très expressif. Maar hoe dat moet? Ik draai het geluid van de televisie weg. De zwarte engel springt nog eens dood. En ik zoek een reden om te leven die ik werkelijk geloof. Maar jij zou het ook zien als je mijn ogen sloot. Het is donker in mijn hoofd. Er zakt hier een toren in elkaar. En alles is zacht en expressief. Als een van een vingertop geblazen wimperhaar. Maria Barnas.
0: Dankjewel, Ingmar Heijsen, voor het doornemen van deze gedichten. En ook het voordragen van deze gedichten. Die na 9-11 zijn geschreven en ook eentje daarvoor. Dankjewel. Daarmee is een einde gekomen aan dit oog van 10 september. Morgen dan zit hier Koen Verbraak. En straks kunt u natuurlijk luisteren naar Nooit meer slapen. Ik wens u een heel goede nacht.
2: Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: Regia Zomer pakken donkere wolken zich samen boven het ministerie van Justitie en Veiligheid wanneer hackers daar een inbraak plegen. De verantwoordelijke minister doet alsof er niets aan de hand is. Maar is het gevaar echt geweken?
1: Wie weet zitten ze wel gewoon ergens diep in het systeem te wachten totdat het moment is dat ze die knop moeten indrukken en alles verstoren.
0: Human en VPRO met Argos. Zaterdag om 2:00.
2: Wat een puinhoop is, echt niet te geloven.
3: NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
5: Ster.
6: Ga, zaal voor zaal, bordjes lezen over nat hout, kanonnen en boten op woeste zee, naar goud, schatkaarten en knopen die je nog nooit hebt gezien, naar met je handen opeens op een groot rond stuur, naar de bodem, zout water en wat dat eigenlijk doet met hout. Ga midscheeps of rechtstreeks naar de stuurhut. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
7: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
8: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Waarom heb je niks aan?
9: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
9: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Wij zijn Medipoint.
12: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
13: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
12: En voor haar.

0: Advies en service in de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
1: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
0: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je draad.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
5: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Houthis in Jemen hebben volgens militaire bronnen de havenstad Mokka ingenomen. Daarmee komen ze dichter bij controle over de straat van Bab el-Mandeb. Dat is een belangrijke route voor de internationale scheepvaart. Experts waarschuwen dat de Houthis de doorgang mogelijk kunnen blokkeren en dat kan dan weer grote gevolgen hebben voor de wereldhandel. Voorlopig komen er geen grote windturbines bij Ratum vlakbij de Duitse grens. De Duitse ontwikkelaar Stadtwerke Münster heeft het project met 4 turbines stopgezet omdat de benodigde vergunningen waarschijnlijk niet worden verleend. De molens zouden maximaal 267 meter hoog worden. Omwonenden en de gemeente Winterswijk zijn blij met het besluit. Een man uit Dordrecht is aangehouden omdat hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs zijn afgelopen maandag gevonden in containers in de Franse havenstad Duinkerke. De partij kwam uit Ghana en was onderweg naar Antwerpen. De Franse autoriteiten schatten de waarde op 225 miljoen euro. De Oekraïense president Zelensky hoopt eind september in New York president Trump te ontmoeten. Dat heeft hij gezegd tijdens een bezoek aan Canada. De ontmoeting moet mogelijk gaan over extra Amerikaanse steun voor Oekraïne en de pogingen om vrede te bereiken. Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner hebben onlangs zowel Kiev als Moskou bezocht. Dan nog het weer. In de nacht blijft het eerst droog, later kan in het westen regen vallen. Het wordt ongeveer 13 graden. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag wordt het maximaal 19 graden. Morgenavond klaart het op en blijft het vrijwel droog. Aan zee waait een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.
4: Dit is Omroep Zilt non-stop.

Nieuws uit Noordwest-Friesland vind je op omroepzeelt.nl en in de Omroep Zeelt app. De streekomroep voor Noordwest-Friesland.

beste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: peaches and cream. Uh-oh, there she go. That's that look all on her face. Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Houthis in Jemen hebben volgens militaire bronnen de havenstad Mokka ingenomen. Daarmee komen ze dichter bij controle over de straat van Bab el-Mandeb. Dat is een belangrijke route voor de internationale scheepvaart. Experts waarschuwen dat de Houthis de doorgang mogelijk kunnen blokkeren en dat kan dan weer grote gevolgen hebben voor de wereldhandel. Voorlopig komen er geen grote windturbines bij Ratum, vlakbij de Duitse grens. De Duitse ontwikkelaar Stadtwerken Münster heeft het project met 4 turbines stopgezet omdat de benodigde vergunningen waarschijnlijk niet worden verleend. De molens zouden maximaal 267 meter hoog worden. Omwonenden en de gemeente Winterswijk zijn blij met het besluit. Een man uit Dordrecht is aangehouden omdat hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs zijn afgelopen maandag gevonden in containers in de Franse havenstad Duinkerke. De partij kwam uit Ghana en was onderweg naar Antwerpen. De Franse autoriteiten schatten de waarde op 225 miljoen euro. De Oekraïense president Zelensky hoopt eind september in New York president Trump te ontmoeten. Dat heeft hij gezegd tijdens een bezoek aan Canada. De ontmoeting moet mogelijk gaan over extra Amerikaanse steun voor Oekraïne en de pogingen om vrede te bereiken. Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner hebben onlangs zowel Kiev als Moskou bezocht. Dan nog het weer. In de nacht blijft het eerst droog. Later kan in het westen regen vallen. Het wordt ongeveer 13 graden. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag wordt het maximaal 19 graden. Morgenavond klaart het op en blijft het vrijwel droog. Aan zee waait een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

three. Come on, girl.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Houthis in Jemen hebben volgens militaire bronnen de havenstad Mokka ingenomen. Daarmee komen ze dichter bij controle over de straat van Bab el-Mandeb. Dat is een belangrijke route voor de internationale scheepvaart. Experts waarschuwen dat de Houthis de doorgang mogelijk kunnen blokkeren en dat kan dan weer grote gevolgen hebben voor de wereldhandel. Voorlopig komen er geen grote windturbines bij Ratum, vlakbij de Duitse grens. De Duitse ontwikkelaar Stadtwerke Münster heeft het project met 4 turbines stopgezet omdat de benodigde vergunningen waarschijnlijk niet worden verleend. De molens zouden maximaal 267 meter hoog worden. Omwonenden en de gemeente Winterswijk zijn blij met het besluit. Een man uit Dordrecht is aangehouden omdat hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs zijn afgelopen maandag gevonden in containers in de Franse havenstad Duinkerke. De partij kwam uit Ghana en was onderweg naar Antwerpen. De Franse autoriteiten schatten de waarde op 225 miljoen euro. De Oekraïense president Zelensky hoopt eind september in New York president Trump te ontmoeten. Dat heeft hij gezegd tijdens een bezoek aan Canada. De ontmoeting moet mogelijk gaan over extra Amerikaanse steun voor Oekraïne en de pogingen om vrede te bereiken. Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner hebben onlangs zowel Kiev als Moskou bezocht. Dan nog het weer. In de nacht blijft het eerst droog, later kan in het westen regen vallen. Het wordt ongeveer 13 graden. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag wordt het maximaal 19 graden. Morgenavond klaart het op en blijft het vrijwel droog. Aan zee waait een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.